rock and roll hadden we nog niet gehad, denk ik, deze avond. Dat was Ricky Morvan in The Fence, A Little Woman. Afro-reggae nu, uit Senegal, denk ik. Of Ivoorkust, kan ook. In elk geval, Liberté noemt de LP van Ismaël Isaac Elefrère Keta.

Ifeng Bondi en normaal met het nummer XLL de Mac. Nu de Super Rail Band samen met Oederwege Mamadou. En het nummer noemt Mon Tem Sega.

Mariah Sanders nog eens van die LP Timby op Impulse Records. Dat is dit nummer Balafon Dance. Terug naar de studio's van Adrian Sherwood. Een 10-inch release op zijn eigen Unused Sound label. The Cool Ruler of Vocals, Gregory Isaacs. Take it easy.

Efe, stil tonen daar ben ik, zitten al iets moesten opzitten. Anatolian rock. In de 70s die je zojuist hoorde was Cyril Diaz, is die orchestra in het nummer Serenal.

Gave me a grandpa, I tell you. Gave me a grandpa, I tell you.

Fate, solo music featuring Kimberly, the remixes by Hector en Adney. En daarmee zit deze Family Affair weer al op. Het is 4 uur. Nog een uitsmijter van Bobby Vinton. En daarna zeggen wij niet vaarwel. Toch tot volgende week. Tot een nieuwe Family Affair. Andermaal zonder Citroën.

0: Dat was dus Cornelio Cesar met het nummer Aum. En Aum is volgens Octavian Nemescu, dus ook iemand, ook een Roemeen die nog leeft, denk ik. Wat kan ik nu weer zeggen? Ah ja, Aum is uit 1967 en volgens Octavian is het the electroacoustic piece that inaugurated spectralism in Romanian music. Dat woord komt dan eens terug in de liner notes van de Octavian, spectral music. En daar zou Cornelio dus een wegbereider van geweest zijn. Ik wist niet waar dat was. Allee, ik weet dat nog altijd niet zo goed. Het thema denken aan spectral analysis, dat is dan weer een woordje dat ik tegenkom in een van de digitaal audio werkstation. Als het gaat over sampling.
1: Ja, weken. Een dag.
0: Ja.
1: Ja, dat is erg, hè.
0: Dan doe ik zo mijn best voor dat te vermijden.
1: Ja, dat kan ik het zo goed zeggen. We zijn met twee, hè.
0: Ja, dat is waar.
1: Niks aan te doen.
0: Voilà, ja. En daar gaat het dan een beetje over. Maar ja, op Wikipedia, daar wordt er uitvoerig over gesproken. Wel interessant, dat is eigenlijk een hele wereld van compositie of componisten die ik niet ken. Veel gedaan geweest in Frankrijk en Duitsland. Maar wat ik dus lees, en dan een beetje congrueert met wat Octavian Nemescu zegt over Cornelio, is dat er in Roemenië wel een zeer specifieke vorm van spectralisme aan de gang was, zeer vroeg. Dus hier hebben we dus 1967. En dat is dat die in een Roemeense volksmuziek betrokken in die elektronische en experimentele muziek. En dat is ook een beetje hetgeen wat we soms horen hier, denk ik. Er worden soms ook zo snaarinstrumenten die gespeeld worden met een ijzerkje.
1: Ik vond het heel mooi. Organisch.
0: En dat wordt hier ook, dat wordt hier ook vermeld, hè, op Wikipedia. In een heel klik van Roemeense elektronische componisten. Anatol Vieru, Aurel Stroe, Stefan Niculescu, Horatiu Radulescu, Iancu Dumitrescu, Costin Miran, wauw. Ja, dat doe ik niet, hè. En die laatste twee, die ken ik ondertussen al wat uitspreken. Octavian Nemescu en Cornelius Cesar.
1: Ja.
0: Voilà, het is aan u, denk ik.
1: Dan is iets ongebruikelijks doen naar mijn eigen kralenspelnormen. Ik ga eerst aansluiten op iets van het vorige dat ik gespeeld heb. En dan aansluiten op wat dat van nu. Gespeeld. Ja, ja, en dat vorige, dat is omdat ik had iets meegebracht op het schiethuis.
0: Vorige was Tsjechisch.
1: Ah wel. En ik had iets bij. Een EP op schiethuis. Mm-hmm. Aangeschaft via Bandcamp, ja. Ik zal het maar zeggen.
0: Ja.
1: Van een Engelse groep genaamd Salute. Jubilee EP uit 2022. En ik wou er eigenlijk een openingstrack uit spelen. Maar omdat dat nu toch over Praag en van alles ging in ons babbeltje. Of in onze te kluiten gewassen babbel. Wil ik nu een ander lied uit die EP spelen.
0: Ja.
1: En dat is een nummer dat heet In Praag. En daar wordt er echt heel smakelijk de titel in gezongen. Verschillende keren. En ik denk dat het muziek is. Ik moet hier op mijn woorden passen. Maar ik denk dat het iets is dat jij het wel eens goed zou kunnen vinden. Gewoon niet goed?
0: Oké.
1: Het is weer al een type. Oké. Doorslag is vol. Het is iets dat ik heb leren kennen van onze vriend Fenris. En die zegt, wauw, groot nieuws. Salute heeft een nieuwe EP uit. Maar het is dus een aflevering van de Fenris Metal Cast. Of zoiets. Mm-hmm. Fenris Metal Pact. Een aflevering uit 2022. Dus het is nu al niet meer zo nieuw. Mm-hmm. Maar het is wel nog altijd de laatste nieuwe release van de groep Salute. De Jubilee EP uit 2022. We luisteren naar In Prague.
2: My love. Ein Liebe.
1: Das zo gezegd bezig, maar waarschijnlijk ja, dus, stil en intro.
0: Nee, dat staat nog op cd-speler, denk ik, Jeroen.
1: Ik wil nog eens zeggen, in Prague van Salut. All in Prague. We're all in Prague.

0: Scheiß Leute, Dev.
1: Ja, er staan nog wel wat rare samples op die EP. Jubilee EP 2022. Salut! De groep, ja, dus ik denk dat we dat wel underground kunnen noemen. Engels metal duo, die hebben een aantal releases gedaan. Duo. Waarvan dat er twee full LP's, of full albums zal ik dat maar zeggen. Die kunnen gewoon gratis downloaden op Bandcamp. Voor mij zijn die zo net ietsje te punky, hardcore-achtig. Ja, maar ook wel heel goed. Ja, dat is Above the Law en The Underground.
2: Dat is voor mij dan weer wel goed, natuurlijk. Ja.
1: En dit, die Salute EP, ja, dat vind ik dan echt... Jubilee EP vind ik dan echt wel heel goed. En dat is zo wat meer Aura Noir-achtig, vind ik.
2: Ja.
1: En... Die groep hier bestaat uit Captain, met een K op gitaar, en Swine op vocals, gitaar, bas en drums. Geen idee of dat die ooit live hebben opgetreden of dat die dat überhaupt van plan zijn. Het is een Engelse groep uit Bristol, actief sinds 2004. Ik ben uiteraard bij de Encyclopedia Metallum aan het opzoeken.
2: Mm-hmm.
1: Spelen heavy, death en thrash metal. In de thema's zijn seks, the devil en alcohol.
2: Hmm.
1: Volgende is ook iets dat ik op Bandcamp heb aangeschaft. Een ander soort muziek misschien wel. En het linkt eerder aan uw Cornelius van der Juist. Corneliu van der Juist. Iets heel mooi verschenen bij La Scie Dorée. En die Corneliu, dat was Metafon zeker, hè?
2: Ja.
1: En dat is, Metafon is meer het archiefachtig label,
2: ja,
1: als ik het juist heb.
2: Ik denk dat, ja.
1: Van Timo van Luik en La Scie Dorée is... Tja, wat is dat dan?
2: Andere releases.
1: Ja, maar hoe zouden we dan beslissen?
2: Ja, want er zijn soms ook reissues, hè?
1: Ah wel, want ik wou dus juist zeggen dat is eerder nieuwe muziek, maar het klopt al niet met wat we nu gaan beluisteren. Ik heb dus iets aangeschaft van een project onder de naam Anima Musica.
2: Ah.
1: En R. Carlos Nakai.
2: Daar heb ik al eens gespeeld in het Kralenspel.
1: Dan heb ik dat waarschijnlijk leren kennen in het Kralenspel.
2: Zou kunnen, hè?
1: The strange thing about the music of anima is that it's often considered as strange, while it's actually very natural.
2: Mm-hmm.
1: Dat is een goede zin om liner notes mee te beginnen, vind ik.
2: Mm-hmm.
1: Een reissue blijkbaar van een zeldzame private press cassette uit 1988, opgenomen door de Bayerische Rundfunk.
2: Ja.
1: Ja, jij weet dat allemaal al. Je hebt dat waarschijnlijk allemaal gezegd hier in het nest.
2: Ja. En dan er is ook mee iemand die onlangs heeft opgetreden in de Nors.
1: Limpa Fuchs.
2: Ja.
1: Recorded by Bayerische Rundfunk at Münchner Freies Musikzentrum. 8 oktober 1988. Performers Limpa Fuchs, R. Carlos Nakai und Paul Fuchs. Familie?
2: Ja.
1: Wil jij er dan nog iets over vertellen?
2: Nee, ik kan daar nog heel veel over vertellen, maar
1: je wil het niet.
2: Nee.
1: Vind je dat dan erg dat jij dat al eens hebt gespeeld in het Kralenspel?
2: Huh?
1: Dat ik dat dan nu terugspeel?
2: Maar nee, dat is toch een goede manier voor op weg te zijn aan een klassieker.
1: Dat is waar. Want wat ik nu niet meer weet, is welk part dat jij toen gespeeld hebt. 1, 2, 3, 4 of 5.
2: Dat weet ik ook niet meer.
1: Het linkt ook nog ergens aan Beethoven en Fight, omdat er toch ook wel wat gekke stemmen in voorbij komen. Mm-hmm. Hè? En het linkt aan alles wat we vandaag al gespeeld hebben. In dat het prachtige muziek is. We luisteren naar part 1, stel ik voor.
2: Mm-hmm.
1: 8 minuten 20.
2: Love it.
1: Anima Musica und R. Carlos Nakai. Teil 1. Eine Liebe.

0: Zo, stil nog bezig, hè?
1: Ja.
0: Trommels en zo zelfs.
1: 2, 1. Voilà, nu begint part 2. We luisteren naar part 1 van Anima Musica. En R. Carlos Nakai. En ja, misschien wel een kralenspelclassic in wording. Part 1 uit het album, hoe heet het weer al? Atlantic Crossing. Origineel een cassette uit 1988 en dan in 2024 op vinyl, maar ook digitaal, gereleased door La Scie Dorée.
0: Voilà. Ik heb nog eens iets lichtvoetig bij. De voeten gaan daar lichter van worden en dan beginnen de mensen te dansen.
1: Le pied léger.
0: Ja, vorige week was het Saturno 2000 compilatie. Ik weet niet meer welke artiest, was op Analog Afrika. En dan draaien ze die, worden Sonny Deros of zoiets, die draaien die platen dan trager af. Hè.
1: La danza del mono van Lucio Gavila, Lucio Gavilanes.
0: We gaan vandaag een tandje bijsteken met dus, het soort van muziek dat ze daar dan, dan afdraaiden trager, maar dan op origineel snelheid.
1: Ah ja, moet kunnen.
0: Cumbia Beat, volume 1. Experimental guitar-driven tropical sounds from Peru. Vergaard in een periode van 10 jaar, 1966 tot 1976.
1: Oké.
0: Op het Van Pissol label.
1: Aha.
0: Research and compiled by, dus dit is de vergaarder, Cristina Flores Araoz.
1: Cristina.
0: Ah,
1: ja, ik had het niet goed verstaan.
0: Ja, ik vind het een beetje wazig. Hè. Daarom toevalt er al eens een letterke weg misschien. El Escape van Los Mirlos.
1: Los Molinos.

0: El Escape.
1: Nice one. Los Zomers.
0: Los Birlos. Voilà, uit Peru. En we dat melodieke deed ook, denken nog niet. Hè?
1: Ja. Tweede stuk van de melodie van Ghost Rider.
0: Voilà. We gaan daar eens naar een versie van luisteren. Dan van iets wat ik denk dat zo wat fake Latin is. Allee, dat niet echt van Baya Marimba Band noemt die groep. En dat is niet zo. Dat is geen. Ik denk niet dat die van Peru zijn of zo.
1: Die doen wel alsof, of wat?
0: Ik weet dat niet eigenlijk. Het is wel lekker zo, met die hoedjes en zo.
1: Ja, die foto is natuurlijk wel misleidend.
0: It's a merry group of 9 musicians led by the incomparable marimbaist Julius Wechters. Van Rock Wechter is dat, denk ik.
1: Zet maar voor, hè. Zet maar voor.
0: Dus luisteren.
1: Naar?
0: Baya Marimba Band.
1: Met?
0: Volgens de Who's Ghost Riders in the Sky.
1: Alright.

0: Knap.
1: Ja, dus Baja Marimba Band, Julius Wechter. Dat is een productie van Herb Alpert en Jerry Moss. Gearrangeerd door Julius Wechter, de marimba-speler van dienst en baas van dat groepje. En Herb Alpert. Herb Alpert, dat is zelf een...
0: Herb Alpert, Totermans, Toterneus. Toterbeek.
1: Ghostwriter.
0: Toterbeek.
1: Jeroen.
0: Ze is toch eens in de bek dat hem niet steekt, in Toter.
1: Jeroen toch.
0: Ja, maar ja, Elko. Totermond.
1: Ja, een hersendier heeft inderdaad misschien wel een bek, ja. Ghostwriters in the Sky was dat. Allee, het is aan u.
0: Oké, en hoe rijden we... Met die ghosts in the sky, dat is waarschijnlijk wel een beetje gelijk de wind. Christopher Cross, Ride Like the Wind. Schietijzer, jawel. Huh? 1979. Staat de buis al open? One Love, ja, het is bijna gedaan. Ik wil daarna nog een liedje kunnen spelen. Dus Ghost Riders in the Sky, Ride Like the Wind. Zit er mee? Dat is Christopher Cross. Titelloze album uit 1979, hier in het Kaalspel, Radio Centraal.

0: Adult Oriented Rock.
1: Adult Oriented Rock.
2: We zitten hier met twee met de muziek belachelijk te maken. Was want de Werner zit al klaar, hè?
0: Die heeft daar het recht niet op, want die moet ook beginnen.
2: Nee, die zei gewoon dat dat mainstream was. Dat is niet per se een belediging, hè?
0: Ah, maar het is wel, is het niet album-oriented?
2: Zeg maar, zit al eens al gauw het volgende op als gewild. Want het is bijna gedaan. Yes, het volgende duurt 10 minuten en het is binnen 5 minuten en 50 seconden is het al Kiss My Jazz. Dus die Ride Like the Wind, dat doen we altijd een beetje aan deze denken. Mm-hmm. En de Beach Boys.
0: Klinkt goed.
2: Beach Boys, zou dat dan dezelfde periode geweest zijn? Kan wel. 79, hetzelfde jaar. Dat is onze Christopher Cross, zijn debuutalbum. Die heeft er trouwens ook heel veel Grammys mee gewonnen, allemaal naar het schijnt.
0: Christopher Cross?
2: De allerbelangrijke heeft hij dan binnengehaald. Toen wel. Een paar weken geleden nog live gezien in de Elisabethzaal.
0: Ah, in de Elisabethzaal. Check.
2: Dat is luid. Dus dit is een light album van de Beach Boys. De echte Beach Boys kenners vinden dat niet goed, maar ik vind dat fantastisch.
0: De echte.
2: Nou, ik weet het niet. 1979. Dan zaten die gewoon op het gemakje disco te maken. Mm-hmm. Zeg op het gemakje, want ze nemen wel effectief een kleine 11 minuten de tijd om deze boodschap, Here Comes the Night, te communiceren met welwillende luisteraars, zoals daar ook hopelijk zijn. Heel wat luisteraars van het Kraalspel op Radio Centraal, dat momenteel op zijn einde loopt voor deze weken.
0: Oké, doke.
2: Ik zou zeggen tot volgende week, maar het zou gelogen zijn. Maar liegen is niet verboden. Tot volgende week, Elko.
0: Ik denk het niet.
2: Kom jij niet?
0: Ik denk niet dat jij er wel zijn eigenlijk.
2: Ja. Je gaat mij nog vermoorden tegen die tijd, of?
0: Nee, om 3 uur, kiss my jazz.
2: Tot volgende week.
0: Tot later.

Welkom op Radio Centraal 106.9, zo is het. Nee, 106.7. 103.9 was het vroeger. Ja. En 101.6 was er ook ooit. En 107.8 regen ook ooit geweest. Maar nu is 106.7, denk ik. Hè? Ja. Nog altijd. Of terug. Klankenbergen van 1 tot half 3. En vandaag bevinden we ons in het water. Alle nummers hebben water in de titel of refereren ernaar. En het eerste nummer is The King and Queen of Water van Ik Sta Well. Welkom in dit programma.

En dit zijn de Baka Forest People of... dat denk ik kwaad. Dinges. Van waar waren ze nou weer? Cameroen. En dit wordt I Want Water van African Head Charge.

Ondertussen al gestart, Golden Water Queen van Bruce. Van het album Four More Than Four.

Wow.

Bruce Golden Water Queen. Zo dadelijk Aroma Pitch Water Queen.

Bijna tijd voor een break met Bamboo Man. En het is een water break. Bamboo Man. Van het album Whispers.

Dit is Body of Water, Dolphin Midwives, in Klankenbergen op uw Radio Centraal.

En dit wordt Sophia Loizou, Vestal Waters, van het prachtige album Untold. Vestal Waters.

Patricia. Treading water. En daarvoor Beaumont Hammond. Water and Space. Klankenbergen.

0: school underneath all that crap. Sure, it must be hard in here. The only reason I'm here is because I breathe so much air. If I stop breathing, I'll just like disappear.
1: De Constructus Corporation. En later is een van die mannen mee gaan werken bij Die Antwoord. Zuid-Afrikaans. Verder met Coral, Mint en de Hospital Watercolor.

uit de compilatiereeks Future Sound of Jazz, nummer 14, Under the Waters van Vanishing Twin. En hierna dan op Project Moog Circle, As Long as Grass Grows and Water Runs, Walrus Ghosts.

Give me some water.

En je kan al luisteren naar een intro van Jack Kerouac met Geezer by Roy Eldridge als opvolger. Opgevolgd door Like Jack Hammer, Patsy Ray en de Beatniks. Brachten hun Beatniks wish aan Santa en dit is Blues. Blues for Beatniks, John Barry. Dat nu voor Real Crazy Cool.

0: Harise, Kibiseni Ekibida and Lahamisha Mag Vante Yebrak. Harise, Lahamisha Way Chilean Tomato Sauce Vante. Harise, Kibiseni Ekibida and Lahamisha Mag Vante Yebrak. Harise, Laham, Laho Mag Votimo. Kibisi ni, kibisi vante, kibisi ruti, kibisi lam runi, o vuti laho votimo. Zupa votimo ka. A little spice o mag vosi, yep rock. Harise, kibisi ni akibiba and laha misha mag vuti, yep rock. Harise.
1: Je kan luisteren naar Yiprock, Hurricane. En dat was Slim Gaylord. Daarvoor nog Buck McFadden, The Beat Generation. But I Was Cool, Oscar Brown Jr. En Half Nelson, Charlie Parker met Miles Davis. Nieuwe tijd. Voor Beatnik Blues met de Beatniks. U voelt het aan.

op de achtergrond hoor je nog Gary Mulligan en Lee Konitz, Bernie's Tune. Daarvoor Ode to Failure, Allen Ginsberg en Reaching Into in Ken Nordine. We gaan eventjes naar niemand minder dan Chet Baker, de infamous Chet Baker, eenmaal zingend en eenmaal spelend, of alle twee. Maar Born to be Blue is alvast gezongen.

Goedenavond, publiek van Antwerpen. Wij zijn de Puma van Vlaanderen en opnieuw brengen wij een verrassende avond. De verrassing is dat niemand weet wat wij gaan doen, dus nu de verrassing. Vanavond de gastheren zijn DJ Barato en DJ Grassa. En vanavond gaan wij brengen een hommage aan een figuur uit de muziek van Latijns-Amerika, rock en tango, die een zeer belangrijk link met Antwerpen heeft. We praten over Daniel Melingo. Daniel Melingo is de 30 juni dit jaar, 2026, gestorben. Maar voordat hij gestorben is geweest, heeft Daniel Melingo van alles gedaan. Dus we zijn begonnen met een van zijn nummers, van zijn tango's, Narigón, van Tangos Bajos. Zo, op die manier dat jullie horen, dit CD, Tangos Bajos, heeft de tango geschiedenis veranderd in Argentinië. In de jaren 90 heeft alle de jonge generaties naar de tango meegenomen. Daniel Melingo was een muzikant, hij kwam van de rock voornamelijk. En op een bepaald moment heeft Daniel de beslissing genomen om met tango te beginnen, maar niet zomaar tango. Hij is begonnen met een aantal tangos die gecensureerd werden, omdat in het begin van de tango-tijd de tango-muzikanten waren een klein beetje zoals rocksterren. En die hadden tangos die gingen over verboden onderwerpen zoals drugs en van alles. Dus hij is begonnen met die teksten. Heeft gekozen om een muziekformatie te nemen van de zeer, zeer oude tango. En zo is hij begonnen te spelen in clubs. In dezelfde clubs dat hij had shows van pop, rock, punk, Britpop in de 90s. En dat was ook een show van Melingo. En beetje bij beetje, de jonge mensen begonnen tegen elkaar te vertellen, hey, Melingo is terug gaan spelen en die is iets zeer bizar aan doen. En zo werden de shows groter en groter en groter en groter. Maar dat is een ander verhaal. Nu gaan we nog een nummer van Melingo, ook van zijn tango. Dat is van zijn laatste tango fase. Die was meer en meer aan mixen met andere instrumenten. Ik laat jullie met El Día que te fuiste.

0: Dat was el día que te fuiste de Daniel Melingo, de een van zijn laatste cd's, Corazón y Hueso. En nu een beetje over het verhaal van welke link bestaat tussen Antwerpen en Daniel Melingo. Maar voor dat gaan we een beetje over Daniel vertellen. Hij is geboren in de 22 oktober 57 in Buenos Aires, in de week van Parque Patricios. Parque Patricios is een volksweek. Ik ben niet zo ver van Parque Patricios naar de school gegaan. Dus dat is de eerste link. Dus we zijn bijna in dezelfde week geweest. En dan die begon muziek te doen, studeren in de gratis muziekscholen die in Buenos Aires waren in die tijd. En in de jaren 70 is die moeten weggaan van Argentinië. Die was bezig met muziek en met een alternatieve leven en zeker een beetje politiek. En die is naar Brazilië gegaan om te ontsnappen van de dictatuur in Argentinië. En dan is begonnen te spelen met een bekende Braziliaanse muzikant, Milton Nascimento. Dus wij gaan geen muziek van Milton Nascimento met Melingo spelen, omdat wij hebben dat niet gevonden. En na de dictatuur is hij teruggegaan naar Argentinië. Die kwam met heel veel de kop vol muziek. Omdat Brazil is een mega rijk, mega inspirerende land. Waar van alle soorten combinatie van muziek, super verfijne arrangementen bestaan. Dus die werd verrijkt door dat allemaal en die is terug naar Buenos Aires gekomen. En die is begonnen te spelen met een legendarische groep, Los Abuelos de la Nada. Vertaling zou zijn zoals van de grootouders van de Knicks. En die groep die heeft een van zijn legendarische nummers geschreven. Dat is de tweede link. Ik speel saxofoon. Ik speel een klein beetje saxofoon. Maar een volgende nummer, Chalaman van Melingo, is een nummer met een intro met saxofoon. Dat iedereen die saxofoon begint te spelen, speelt de intro van Chalaman. Is een beetje zoals Stairways to Heaven van de saxofoon in Zuid-Amerika.
1: Vamos.
0: Dus ik laat aan jullie met deze. Dit is een beetje, jullie gaan horen, totaal anders dan tango. Is een mix met reggae, pop en psychedelische tekst, typisch van Melingo. En bij jullie
1: de grootouders van mijn kloten.
0: De grootouders van de Knicks.
1: Met Chalaman, de Puma van Vlaanderen, in de house.

0: Los abuelos de la nada.
1: Los abuelos de la nada, was zoals ik al vertel heb, een legendarische muziekgroep. En onder andere speelden daar Andrés Calamaro, ook een bekende muzikant, die later in Spanje Los Rodríguez heeft opgericht, ook een andere bekende groep. En de zanger was, de hoofdzanger was Miguel Abuelo. Miguel Abuelo was iemand van de, die kwam van de echt volkse weken, van de armoede, en die werd een soort van alternatieve shaman die kon reizen voor de wereld. En, maar die is gestorven, denk ik, in 86 van AIDS. Dat waren extreme jaren na de dictatuur, maar zeer creatieve jaren. In Spanje gaf de naam van La Movida na de dictatuur van Franco. En in Argentinië was ook zoiets, allemaal underground concerten, heel veel theater. Plekken zoals Cemento of El Paracultural. Ik geef jullie allemaal namen dat jullie gaan direct vergeten, maar toch is mijn plicht om een soort van ChatGPT.
0: Googelen.
1: Ik ben een soort van ChatGPT random die informatie geeft dat je niet gevraagd hebt. Dus vandaag kreeg je heel veel informatie over Melingo, Daniel Melingo. En oké, okay, en als je nog iets wil zien, er is in Netflix, er is een. Een serie, een fictieserie, El Amor Después del Amor, de liefde na de liefde, en over het leven van Fito Páez, een andere muzikant. Die is min of meer van dezelfde periode als Los Abuelos de la Nada, een beetje later. En in de serie kan je Melingo ook zien als een soort van iemand die Melingo speelt, met el volgende groep dat ik ga aan jullie introduceren, Los Twists. Los Twists was een groep, muziekgroep die twist deed en ook rockabilly en vooral super ironische teksten en feestmuziek, maar ook met referenties onder andere naar de dictatuur op een grappige manier. En Melingo was MacDell uit de groep samen met Pippo Cipollati. Ook een iconische figuur van die tijd. En een van de bekendste nummers van Los Twists was van Daniel Melingo, is Cleopatra. En nu gaan we nog altijd in dezelfde, in de eerste periode van Melingo, luisteren naar Cleopatra.
0: De Boemen van Vlaanderen. 03232.

En dat was de combo Cleopatra en Oula Oula. Twee nummers van Melingo voor The Twist, Lost Twist. De teksten zijn hallucinant. Bijvoorbeeld in Cleopatra, hij zegt, ze is de koningin van de schoonheid, maar ze heeft acne. dat was de Lost Twist. Ik raad jullie aan om... pensé que se trataba de cieguitos. Ik dacht dat ze blinde mensen waren. En dat gaat over een groep van jongeren die naar het centrum gaan om uit te gaan. En die worden tegengehouden door een auto van parapolitie, van de parapolitieagenten, dus van de dictatuur. En die werden meegenomen. Alles verteld op een soort van absurdistisch manier. Dus dat waren los tweets. Dat was de gevoel van humor achter de, na de dictatuur. En dat was Melingo. Maar die speelde niet alleen in grappige groepen zoals Twist of meer commerciële groepen zoals Los Abuelos de las Nada. Geweldige groep, maar een machine om muziekhits te maken. Die speelde ook met gerespecteerde, serieuze muzikanten als Charlie Garcia, een van de vaders van de rock van Latijns-Amerika, een bekende figuur, iemand die nog altijd leeft. Dus heel veel mensen gestorven en iedereen is verrast dat Charlie Garcia nog leeft. Gewoon om jullie een beeld te geven van wat Charlie Garcia kan, naast ongelooflijke composities, een soort van Mozart van de jaren 70, 80, 90. Op een bepaald moment is een zeer controversieel figuur. Die is gaan spelen in Mendoza, een stad in Argentinië. Die was in zijn hotel. Er waren heel veel journalisten die heel veel kritiek gaven tegen Charlie Garcia, zijn manier van leven en alles. En Charlie heeft de beslissing genomen om van de 19 verdiepen te springen naar de zwembad in het hotel. Dus alles werd gefilmd. Je ziet een soort van zak pataten vallen van de 9e verdieping in een zwembad. Iedereen dacht, oké, nu is wel gestorben. En die kwam gewoon zwemmen naar de kant van de zwembad. En een van de journalisten heeft gezegd vol ongeloof, wat heb je gedaan, Charlie? Waarom heb je dat gedaan? En de antwoord van Charlie was, ik had het warm. Dus dat is Charlie Garcia. Melingo heeft met Charlie gespeeld, ook met Fito Páez, met een andere bekende muzikant. Maar met Charlie heeft hij gespeeld voornamelijk in zijn plaat Clicks Modernos, een zeer belangrijk cd van de begin van de solo carrière van Charlie Garcia. En ik ga nu voor jullie Los Dinosaurios spelen. Los Dinosaurios is de dinosaurussen. En dat is ook een tekst met een dubbel betekenis. De dinosaurussen zijn de mensen van de dictatuur. Dus bij jullie, Los Dinosaurios, Charlie Garcia met Daniel Melingo.

deze nummer is een episch nummer. Dit is zeer belangrijk voor Argentinië. De tekst zegt dingen zoals de vrienden van jouw week die kunnen verdwijnen. De mensen die je kent kunnen verdwijnen. Maar de dinosaurussen, ze gaan verdwijnen. Dus verdwijnen is niet meer een woord. Verdwijnen was een systematische manier om kritische mensen te laten letterlijk verdwijnen in concentratiekampen in Argentinië. Er was tijdens de dictatuur, er waren een 800-tal concentratiekampen verspreid in het hele land. En wat Charlie Garcia zegt in zijn tekst, oké, wij kunnen verdwijnen, jouw familie kan verdwijnen, jouw vrienden kunnen verdwijnen, maar de dinosaurussen, de mensen van de dictatuur, ze gaan wel verdwijnen. Oké, dat was een epische nummer in de tijd dat ze samenwerken. Ik ga nu naar een andere bekende liedje van een andere cd van Charlie Garcia, waar Melingo heeft ook meegespeeld, is Funky. En de naam van de plaat is Como Conseguir Chicas. Hoe kan je aan meisjes geraken? En bij jullie Funky.

0: De Puma van Vlaanderen. In the house.
1: Dat was Funky van Charly García. In de tijd van Como Conseguir Chicas con Daniel Melingo in de groep. Deze groepen waren super populair. Er waren tours voor Latijns-Amerika en soms komen ze naar Europa. Dan begon, zoals wij zeggen, de Saltar el Charco, springen, de plas springen. En die was al naar Europa gekomen en dan kwam dichter en dichter bij de Lage Landen. De eerste grote betrekking met de Lage Landen, dat kwam met Stephanie Rinches. Dat was een partner van Melingo en tegelijkertijd een Nederlandse-Franse muzikant. En samen met haar hebben ze Lions in Love opgericht. Dat was een muziekgroep die speelde in Amsterdam, maar ook voornamelijk in Madrid. En Lions in Love was het begin ook van een rare etappe, waren een aantal jaren bezig. Maar dan kwam iets anders tussen. Melingo geraakte verslaafd aan heroïne. En in die tijd waren de tours, waren wilde jaren in Madrid. En om te laten kennis maken met de sound dat zij aan het produceren waren, ga ik spelen van hun cd Psicofonias Shala. Lions in Love met Melingo.
2: Make a show. Zigal de Moga.

Ok, dabas a Shala, Van Lions in Love, Daniel Melingo in Madrid, dabas un grote problem for alme de heroïne, en de grup fil la talcar, en op een bepaald moment nam de beslissing Daniel om terug naar Argentinië te gaan, omdat daar voornamelijk ook geen heroïne was. Om moeilijk te vinden. En dat was een goede plek om terug naar boven te komen. Is naar Argentinië gegaan en hij was een legende. En begon die opname en collaboraties met verschillende muzikanten te doen. Tot een bepaald moment, die was even weg, verdwenen, denk ik, ontwenningsbehandelingen en van alles. En die is terug naar buiten gekomen en hij is begonnen tango te doen. En dan kwam de definitieve link, dus hij had al een link, dat was zijn lief van Amsterdam. Maar dan kwam de tweede grote link met ons, hier in België, in Antwerpen, om precies te zijn. Maar dat begon een beetje daarvoor. Dus hij begon te spelen in een club, Farfalla. Farfalla betekent in Italiaans vlinders. Maar tegelijkertijd in Lunfardo is een klein beetje de tango taal. Dat was een taal van misdadigers in Argentinië. Farfalla betekent vrouw. En, omdat ze bewegen als een vlinder. En in die club, die was voornamelijk een plek van alternatieve muziek, Britpop, pop, punk. Dat speelde één keer per week Melingo. Ik werd op de hoogte gebracht door een vriend van mij, contrabassist Patricio Cotella. Groeten aan Patricio. Die speelde tot het laatste moment als contrabassist van Melingo. Die had me ooit verteld, je moet naar Farfalla komen kijken, is ongelofelijk. En dat was ongelofelijk. Dat was de groep. Hij was een herstelling, Daniel. En dat was de groep. En ineens die kwam een iemand met een cape als een soort van oude vampier, de koning van alle de vampieren, die kwam, begon te zingen, zeer theatraal. En af en toe herinner me ene keer, die begon te zingen één nummer en dan ging die weg en dan kwam die nooit meer terug. Maar ondanks dat, dat was zo ongelooflijk dat ik ging keer na keer terug om te kijken naar Melingo, naar zijn muziek. En dan ben ik zelf naar België gekomen. En de toeval, de omstandigheden en van alles heeft daarvoor gezorgd dat ik samen met vrienden van de Puma van Vlaanderen en andere vrienden die hier niet aanwezig zijn, dat wij de kans kregen om een tango festival te organiseren. Omdat je weet, Argentijn, tango en I don't know, Jamaica, reggae, I don't know, stereotyperen. Mensen, muzikaal. En dan dachten we, oké, we gaan geen tango, traditioneel tango evenement organiseren. We gaan Melingo vragen. En dan hebben we Nave Tango georganiseerd. Nave Tango was een soort van concept om te proberen verschillende geluiden van de nieuwe tango als urban music, omdat dat is een muziek van de stad en ook een product van migratie, om te laten horen. Dus tango, oorspronkelijk is een ontmoeting van de Afrikaanse geluiden en cultuur die aanwezig waren in Rio de la Plata, in Uruguay en Argentinië, samen met de geluiden en instrumenten die brachten de migraties uit Europa en ook met de ook geluiden en cultuur van de oorspronkelijke bewoners van Latijns-Amerika. En dan alles ging samen smelten en dan werd de tango gebeuren. Met de tijd werd de tango een soort van chic, sexy dansen van alles, maar de teksten zijn vooral belangrijk en de manier om de mensen samen te brengen en die geluiden. En dat is Melingo, die begon met zijn solo parcours, maar die heeft tegelijkertijd meegespeeld met een andere, in een andere iconische CD van de nieuwe tango, van Gotham Project. En dat is wat we nu gaan horen. Dus in de bekende La Revancha del Tango, de CD van Gotham Project, dat je in alle films van de jaren 2000 hoorde, hier en daar. Oké, daar was ook Melingo. Dus voor jullie Gotham Project.

0: En dat was Chunga's Revenge van Gotham Project met Daniel Melingo met zijn stem. En Chunga's Revenge is een cover van Frank Zappa. En dat was Daniel Melingo. En Makarov is de oprichter van Gotham Project. Was zeer belangrijk ook in het verhaal van Daniel met Antwerpen. Dus wij hebben contact met elkaar gezocht en wij brachten alle de middelen samen om de eerste tour van Melingo in Europa mogelijk te maken. Maar voordat wij dat gingen doen, ben ik in Buenos Aires op bezoek naar Daniel gegaan. Dus ik kwam, ik kreeg zijn nummer, ik bel met Daniel, hij nodigt mij uit naar zijn huis, ik kom langs, ik bel aan de deur van Daniel en die komt naar de deur open doen. Die had een superkleine Adidas voetbalshort en een Marcelleke. En zijn haar was alsof die 1 seconde geleden uit bed was gekomen. Die liet me naar binnen gaan. We hebben gezellig gebabbeld. En ik heb Daniel verteld over onze dromen van de power van de tango terug naar boven te brengen. Om te laten zien aan de mensen hier als, welke de kracht en de schoonheid van migratie kan zijn met een product als de tango. Ook de revolutionaire teksten en de zeer uitdagende teksten van Melingo naar hier te brengen. Melingo vond allemaal tof. En die heeft mij een cadeau gegeven dat ik nog moet zoeken. Dat was een... die geeft als cadeau van de familie van Pugliese, van de bekendste componisten van ooit van de tango. Die heeft een originele partituur cadeau gekregen. Die had die opgenomen en nooit uitgebracht. En die heeft mij een CD gegeven met de originele opnamen. Ik heb die thuis met de belofte om dat nooit te delen. Dus ik heb dat voor mij. En misschien als ik sterf, mijn kinderen gaan die op eBay verkopen. Aan iemand, aan een fanaat die vandaag fanaat van Melingo is geworden. En zo is Melingo naar België gekomen, verschillende keren gespeeld in de Openluchttheater, gespeeld ook in de Arenberg en later ook in de Roma, verschillende keren. En die werd vergeleken met Tom Waits, met Paolo Conte. En zo werd Melingo een onderdeel van de geschiedenis van Antwerpen, de eerste Europese tour. En nu is Melingo niet meer. Hij is gestorben op 30 juni 2026. En wie weet, misschien de laatste ding dat hij aan dacht was aan Antwerpen. Hè? En ja. hij dacht, geef mij een bolleke. Dat was zijn laatste gedachte.
1: Alsjeblieft.
0: En voor dat... Terwijl de fade-out aan zijn ogen toe gingen, kwam, begon een nummer te klinken. Maar zonder dat er een toestel was. Gewoon, begon gewoon de muziek te komen van de, misschien van de poros van Melingo zelf. En de nummer die gespeeld werd terwijl Melingo sterven was, terwijl hij dacht aan een bolleke, was Asher. En bedankt voor de geduld om te luisteren naar onze verhaal, onze liefdeverhaal over Melingo, de hommage. Daniel, te vamos extrañar siempre. Voor jullie, Asher.
2: Ja, we gaan deze aflevering van De Poem van Vlaanderen dus sluiten met Asher van Daniel Melingo. Nogmaals bedankt om naar De Poem van Vlaanderen te luisteren. En blijf ons in de gaten houden, want als we sterven, dan gaan onze nakomelingen een authentieke cd, een unieke cd van nooit uitgegeven muziek van Daniel Melingo, en dan gaan ze dat op eBay verkopen. Dus hou De Poem van Vlaanderen alsjeblieft in de gaten. We hebben nog in 30 seconden lullen en dan zullen wij Asher lanceren. Dat is de laatste track van Santa Milonga, maar het was ooit een nummer van Tangos Bajos ook. En met de 10 laatste seconden is dat effectief een afscheidnummer. Hij zegt dat hij de buurt verlaat en hij heeft effectief de buurt verlaten.
0: Ciao Daniel.

Dit is Radio Centraal op 106.7 MHz en ook te beluisteren via DAB+. U luistert naar In de Kijker, zomereditie

0: Ik klop op de deur van een steen. Ik ben het. Doe open. Ik wil bij jou naar binnen gaan. Overal bij je rondkijken. Met jou mijn longen vullen.
1: Ga weg, zegt de steen. Ik ben hermetisch gesloten. Zelfs aan stukken geslagen zullen we hermetisch gesloten blijven. Zelfs fijn gewreven tot zand zullen we niemand binnenlaten.
0: Ik klop op de deur van de steen. Ik ben het. Doe open. Ik kom uit louter nieuwsgierigheid die alleen het leven kan bevredigen. Ik heb me voorgenomen door je paleis te wandelen en daarna nog blad- en waterdruppel te bezoeken. Ik heb voor die dingen niet veel tijd. Mijn sterfelijkheid hoort je te ontroeren.
1: Ik ben van steen, zegt de steen. En moet noodzakelijkerwijs mijn ernst bewaren. Ga hier weg. Ik heb geen lachspieren.
0: Ik klop op de deur van de steen. Ik ben het toe open. Ik heb gehoord dat binnen grote lege zalen zijn. Onbezicht, dichtigd en vruchteloos mooi. Verlaten en zonder echo van enige voetstap. Geef toe dat je daar zelf niet veel van weet.
1: Tja, grote en lege zalen, zegt de steen. Er is alleen geen plaats. Mooi. Wellicht. Maar dat gaat de smaak van jouw gebrekkige zintuigen te boven. Je kunt me leren kennen, maar ervaren nooit. Mijn hele oppervlak keer ik jou toe. Mijn hele binnenste wend ik van je af.
0: Ik klop op de deur van de steen. Ik ben het. Doe open. Ik zoek in jou geen toevlucht voor altijd. Ik ben niet ongelukkig. Ik heb zelf ook een huis. Mijn wereld is een terugkeer waard. Ik kom en ga met lege handen. En als bewijs dat ik hier werkelijk was, kan ik slechts beschikken over woorden die niemand zal geloven.
1: Je komt er niet in, zegt de steen. Je mist de zin om deel te nemen. Er is niets wat dat vervangen kan. Zelfs een tot alziendheid aangescherpte blik baat je niets zonder de zin om deel te nemen. Je komt er niet in. Heb er nauwelijks een idee van. Bezit nauwelijks een kiem, de verbeelding.
0: Ik klop op de deur van de steen. Ik ben het toe open. Ik kan niet 2000 eeuwen wachten voor ik in jouw huis mag komen.
1: Als je mij niet gelooft, zegt de steen, vraag dan het blad. Je zult hetzelfde horen. Vraag het de waterdruppel. Zijn antwoord luidt net zo. Vraag het tenslotte een haar op je eigen hoofd. Een lach zwelt in me aan. Een reusachtige lach. Maar ik weet niet hoe ik hem moet lachen.
0: Ik klop op de deur van de steen. Ik ben het. Doe open.
1: Ik heb geen deur, zegt de steen.

Een dageraad. Het pleintje zondt. Het is zondagochtend en de hitte is voor later. De eerste marskramers komen en luiden de muziek van hun metalen geraamte. Een pleintje vol stokhuizen. Drie straatvegers ontbijten op de bank. Een fleurig trio, gehuld in het stadsuniform van Van Berendonk. Hun blikken veegkarretje vol verwachting. Een meisje jocht. Een fietser in tricolore shirt wacht op zijn maatje. Straks komt de koning. Kim Jong-un schudt de hand van Trump.

Wat gebeurt er eigenlijk in de wereld? Helemaal niets. Want ik lig in een psychiatrische kliniek. Nu heb ik een zee van tijd om de biografie van Arthur Rimbaud te lezen. De langmoedige dadaïst heeft me die geleend. Ik kwam nog niet verder dan dit prachtige citaat. Ik alleen heb de sleutel tot deze woeste parade. De verpleegkundigen zijn allesbehalve barbaars. Geen Nurse Ratched te bespeuren. Helaas heb ik ook nog geen Chief Bromden gespot. De psychiater is uiteraard een verwende, zelfgenoegzame, golfspelende aanbidder van kalmeringspillen en bestraffende maatregelen. Maar hij komt bijna nooit naar de afdeling. Want de consultaties met patiënten die niet zijn opgenomen, zijn zoveel lucratiever. Niettemin prijs ik me gelukkig dat ik geen geesteszieke in Siberië ben. Geesteszieke, haha. Dat woord is obsoleet. Zelfs patiënt mag niet meer gebruikt worden. Ik ben zogenaamd een cliënt. Wat een onzin. Als ik een rode regenjas koop in de CNA, ben ik een cliënt.

Tot zover dan in de Kijker zomereditie. Bedankt voor het luisteren en nog een prettige dag gewenst in het gezelschap van Radio Centraal.

Goedemorgen, luisteraars van Radio Centraal 106.7 FM, DAB Plus of www.radiocentraal.be of wie weet op de podcastversie van dit programma. Welkom bij de Nooit Nooit Show. Ik ben uw gastheer Nooit Nooit. En wij hebben vandaag, zoals u dat gewend bent, flink wat poëzie, spoken word en andere textualiteiten voor u. En ook heel veel muzieken. In het eerste stukje muziek om iedereen uit bed te krijgen komt van Neutral Milk Hotel in Holland 1945.

Zo, daarmee is iedereen wakker. Zoals gezegd, flink wat ingezonden materiaal. Vandaag beginnen wij met een cocktail, dus minstens drie ingrediënten. De ingrediënten komen van Hilde de Vogel, die ons flink wat gedichten bezorgde. Rariteiten, toch wel een parelmoer. En wij gaan die in de mixer gooien met Black Hill en Silent Island en The Gathering of Deer.

Rariteiten. Ons geheugen is een rariteitenkabinet. Lades springen ongewild open. Op vreemde momenten bezwijken we aan de verleiding. Met omtrekkende bewegingen breken we het slot van onze routine. Nemen we behoedzaam één parel uit onze wonderkamer om onszelf een herhaling te gunnen. Zo kan het gebeuren dat we onzichtbaar voor anderen door de stad lopen met een kleinoot of een struisvogel-ei in ons hoofd.

Toch wel. De duisternis zet in. We hebben een uitgestrekt Zweeds meer, glad als een aal. Gekartelde dennenbossen op de oevers, twee indommelende talingen, lucht die naar hars en silex ruikt en een lamlendig traag roeiende veerman die ons onvoorzien overzet. Als een volleerd kalligraaf pent de veerman onze namen in het water. Wij zien ruimte voor twijfel. Toch wel, mompelt de schipper plichtsgetrouw. Jullie namen zijn hier. We kijken versteld achterom naar hoe de dag ons verlaat. Halfweg herinneren we ons nog nauwelijks onze zelfkant, voor wie zo plots moet vertrekken, liegt de avondzon om bestwil.

Parelmoer. Parken laten kinderen ontsnappen. Bomen blijven in vliegers steken. Honden huppelen met takken op hun rug. Herfstbladeren lossen hun steeltje, dwarrelen wankelmoedig naar beneden. In het roestbruin van een nazomer spelen wolken schooltoneel. In hun coulissen nemen eenden een flauwe bocht over de vijver. Gonzen de laatste vleugels van Parelmoer. Ouders zwaaien naar hun spiegelbeeld. Van sommige herfstdagen herstel je niet.

Achtereenvolgens hoorde u Howell Dowdy in A Song for Mother Earth, I Am Monet in I Came to the Poem en Timo van Ruiswijk met Regen zijn tranen. Nieuwe long drink hier, ingezonden materiaal van Sanne Wix, waarvoor dank Sanne. Omarming heet jouw gedicht en wij gaan het koppelen aan Tristan Eckerson en Glass Houses.

Jij staart mij leeg aan, nodigt uit tot even in uw schoot, waar de stilte ons hoort, waar vrede bekoort. Met de handen gevouwen, rust en vertrouwen gevend, al zittend in uw armen, omarmend. Warmt gelosjes mijn binnenkant, tussen uw nerven tot aan de rand. Zolang ik verblijf, beschermt gij mijn lijf, wanneer ook ik u omarm. Samen één, een eiland van tijd, tussen straks en zo even, de vorm is om het even, ik voel me gevleid. Tot ik u los laat staan, alleen, gloeit mijn warmte na van het omarmen, nodigt ge uit opnieuw. Die spontaan rust bij je uit, om

0: Onbekende bestemming. Met onbekende bestemming vertrokken. Dat las ik. Het ging over mij. Raar om dat over jezelf te lezen. Ik wist namelijk waar ik was. Gewoon in Meppel. Maar de autoriteiten, zij die daarvoor hadden doorgeleerd, die waren mij kwijt. Ik zat ondergedoken. Als het ware. Ik weet niet hoe ik het anders moet zeggen. Een vrouw had mij opgevangen. Niet toevallig mijn geliefde. Kom zo lang bij mij wonen. En zo geschiedde. Opeens zat ik in een rijtjeshuis. Een doorzonwoning. Ik maakte het huis schoon. Deed de was. En kookte. Ik was die nieuwe vriend van haar. Waarover men sprak. Kijk. Ze heeft er weer eentje aan de haak geslagen. Een zeerover. Een avonturier. Met onbekende bestemming vertrokken. Bij de Albert Heijn grepen ze mij in mijn kraag.
1: Wat afkondiging hier. Machine Listening in Reef Lullaby. Daarna Ambassade in Wapengekletter. In Emily Witbrot in Lied. Zij gingen vooraf aan Reinier van Delden, een trouwe instuurder van kortverhalen met onbekende bestemming. Nu een streepje, ja, voorgekoude. Het is eigenlijk een long drink, want, of ja, nee, het is een cocktail, want er zitten flink wat ingrediënten in. Joris van de Moortel en Mauro Pawlowski zitten satirische teksten op muziek over de grillen van de macht.
2: Over de grillen van de macht. Al heeft hij alles in een klem en maakt alle natuur tot goud voor hem, ziet hij niet de vogels zwermen. Dit wierook.

niets dat niet het iemand deert. Van wie was dan de wens te regeren over elke grens? Dan degene die het zet naar zijn hand en de wereld geeft in onderpand.

Burnt Bacharach in Dark Side of the Spoon. Daarna Wolfshond met hoofdletters en Geen Geduld, ook met hoofdletters. En uit Brazilië ontdekten wij de pareltjes van Ozymandias in Vacuo Transição. Ja, dorstig weer, dus nieuwe longdrink maar. Geen onbekende van dit radiostation, Jeugdbrand, met twee illustere radiomakers. There's No Word for Ambient in Dutch. En Lies van Gassen met Crêpe à la Belge.

Grep à la Belge. Een triest gezicht, dit slagveld van geklutste dromen tot pieken geklopte hoop, goudgeel blinkende vooruitzichten van gescharrel in het gras, kogelronde zonsverachting, voorzichtig door beslag gewandeld schuim dat van de garde tot het putje zijn eindeloze strijdlied zingt. Onaangebroken slagen, onuitgekomen wensen. Lang verwacht geknoei met schelpen, gebroken en leeg, hun scheuren en barsten, hun onopvallend krakelee, met schalen onherkenbaar vertrappeld, hun omzien om deze onbegrijpelijke, onherbergzame, ongebruikelijke bodem. Wat met de weduwe, afgebleekt, vergeeld, die een ei op haar deurmat vindt? Wat met slagordes die je enkel wil zien in een gefotografeerd verleden? Wat met huiden die, naast elkaar gezet, steeds minder op elkaar gaan lijken? Wat met het opschuimen van een te lang bewaarde trappist? Wat met de kuikens in rijen van twee, of nee, enigszins chaotisch? Wat met lichamen gezond, maar niet productief? Wat met pannenkoeken, badwater en aandacht en wat met een vrolijke gepiep? Het spel begon te glanzen. Eierschalen fluisterden over wat had kunnen zijn. Pruttelend lachte de pan naar het pigment. Iemand beet op het hout van zijn penseel, zag storm over de velden gaan en dan allemaal, dopje en naakt, en het rode broeikaslicht.

dan is dat een gedicht. Een gedicht dat de dingen bij elkaar vertelt, totdat ze bij elkaar kunnen horen. Zoals de beer en de zeugen.

Rolfie, verlaat de hondsvot. Ieder hond moet altijd Rolfie heten. Ook al kan hij jongen schijten.

een serienummer, zoals een fiets. Niet eens een zelfstandige stang. En bij het worsten maken wil er geen echte betekenis naar buiten koken. Ik ben er niets in het krijgen. Een eenzame aan de rand van de ondergang. Zal ik dat bijtbeest van zijn kop afvreten?

0: lijstje. Afkondigingen dan maar. Black Hill en Silent Island. Night in a Mossy Hut. De Kift. De Dorpsboom. Musica Mosaica met Interlocking. En Juran, een van de projecten van Joachim Badenhorst. En Once Was. We hebben nog een nieuwe inzending van Reinier van Delden. Eenvoudig weg gelukkig.
1: Eenvoudig weg gelukkig. Ik kan niet naar mezelf kijken. Soms. Zij wel naar mij. Blijkbaar. Maar ik? Nee. Ik niet. Ik zag mezelf zoenen. Op een foto. Een man van 55. Op mijn manier probeerde ik jeugdig te doen. Leeftijd is maar een getal, vindt zij. Het doet er niet toe. Oké, ik presteer. Ik doe niet voor anderen onder. Ik ben de beste, zegt ze zelfs. Ja, denk ik dan. Het zal wel. Maar dan kijk ik. Zie ik die kop van me. Dat hoofd met die onderkin. En die blik. Vooral die blik van me. Die stoort mij dan nog het meest. Ik ben nogal met mezelf ingenomen, zie ik. In mijn nopjes. Ik ben eenvoudigweg gelukkig. Alleen om dat te zien. Mijzelf in die hoedanigheid te aanschouwen. Ik kan er nog steeds niet tegen.

0: Ik ben Jan Duchesne, dichter. Maar ik ben ook de frontman van Noodzakelijk Kwaad. We zijn een groep die bestaat uit 3 muzikanten en ikzelf. Vroeger was ik gewoon een dichter. Maar nu, sinds enkele jaren, spelen wij samen. Met deze 3 geweldige muzikanten en ik wil jullie daarom bedanken. Persoonlijk. Bedankt Frank. Bedankt Teuk. Bedankt Chef. Je bent nu aan het luisteren naar onze plaat en daar ben ik je heel dankbaar voor. En ik wil ook mijn familie bedanken en alle families van iedereen die aan het luisteren is. En...
1: Het

0: drank en teuken en Jeff vooral ook.
1: Wacht die op de dag.
0: En dit is ons lied, Wachtlied. Volgens velen en ook volgens mezelf, onze doorbraak.
1: Wacht die op de dag.
0: We hebben er lang op gewacht.
1: Het feest is in het feest.
0: Maar we verdienen dit.
1: Wacht die op de dag.
0: Ik had het nooit gedacht dat we het gingen opnemen, maar nu gebeurt het. En hopelijk wordt het ook gespeeld op de radio. Dus ik wil ook meteen de mensen van de radio bedanken die het zullen draaien. En de mensen van de televisie die ons ongetwijfeld zullen uitnodigen voor de zondag of zo. Ik zeg maar iets. Het zou echt zo mooi zijn. Want er is een tijd dat ik gewoon nog op de trein werkte als treinbegeleider. En af en toe een aankondiging deed waar mensen dan blij van werden.
1: Het feest is in het feest.
0: En nu ben ik dichter.
1: Wacht hier op de nacht.
0: En daarom wil ik jullie allemaal bedanken, beste mensen.
1: Het feest is in het feest.
0: Het is iets waar ik
1: wacht
0: in mijn stoutste
1: dromen
0: nooit had durven denken dat het mij ging lukken. En kijk nu, ik verwacht dan ook dat wij de Nekka-nacht, op zijn minst de Nekka-nacht, zullen winnen. Want de nacht is de nacht. De nacht is de nacht. Het feest zit in elke adem, in iedere tocht. Wacht niet.
1: Het feest zit in het feest.
0: Wees feestelijk, maar nooit gratuit.
1: Wacht niet op de nacht.
0: Zoek niets wat er niet langer is.

0: feest is in het feest.
1: Noodzakelijk kwaad met het wachtlied Elef Lynn's Jazz Show en Ocean of Life in de Synergy Trilogy I Like to Watch. De reden van de vooraf opgenomen versie van dit programma vandaag is eigenlijk, ja, ik ben elders waar ik een taak moet vervullen. Ik ga er niet te veel details over prijsgeven, maar dit stukje muziek dan maar van The Wedding Present en Dalliance.

0: Het voorspel. Ik raakte haar been aan. Per ongeluk. Nee, echt. Zij ervoer het ook zo. Dat zag ik. Ze voelde er niks bij. Ik ook niet. En nou zie ik je denken. Ja, ja. Maar eerlijk, ik moest iets pakken. Onder haar bureau. Of die desk waar ze aan zat. Een pen. Een prulletje. Weet ik veel. Iets. Afijn. Ik moest er even bij. Pardon, zei ik. Mag ik er even langs? Dat mocht. En ze keek zoals ze kijken kon. Koeltjes. Je gaat je gang maar. Ze dacht er niks bij. Nog niet het minste vermoeden. Het was toch ook gewoon zo? Er lag daar iets. Iets wat ik nodig had. Dat dingetje wat ik nu vergeten ben. Ik bukte, zij draaide haar stoel en toen gebeurde het. Mijn bovenarm tegen haar onderbeen, nauwelijks merkbaar, een lichte wrijving. Lukt het? Zei ze nog. Niks had ze in de gaten. Of toch, het voorspel. Ik was niet begonnen.
1: De derde keer al vandaag, Reinier van Delden met het voorspel. We hebben het lekkerste voor op het einde bewaard, want hier is nog een pas ingestuurde cocktail van Johann Sebastian Stuur. Botanophobe heet zijn werk en het bevat ingrediënten van Ronnie Size, Leda en Toontje Hoger.
2: Botanophobe. Een gedicht waarin ik mijn afkeer voor planten motiveer en onderbouw. Ontwaar ik een struik of een heester, dan maakt zich paniek van mijn meester. En zie ik een weiland vol klaver, dan zit ik een week met de daver. Diezelfde angst en agitatie heb ik bij wel meer vegetatie. Zo kan ik bij het zien van een varen, maar moeilijk mijn kalmte bewaren. De wereld der bloemen en planten, vertrouw ik als mens van geen kansen. En ook door de aanblik van bomen, wordt mij steeds de adem benomen. Bemerk ik bijvoorbeeld een merk, dan stijgt mijn bloeddruk heel sterk. En krijg ik te maken met iepen, begin ik aanmächtig te piepen.

0: de EU met de natuur de strijd aan, bon, bro.
1: Voorwaar is de vaart van Olinde iets wat mij als kind al liet vinden. De plantentuin vroeger in Meissen, daar liep ik aanhoudend te krijsen. De bloesems op oma's behang, die maakte mij ik weet niet hoe bang. Nog wist ik bij sparren en dennen hoe hard ik er weg van moest rennen. Een taxi, een lork of cypress, daar raak ik bevangen door stress. Het lijkt me van bamboe en riet, dat naar een gewaar trek ik niet. Hetzelfde met bossen en grassen en allerlei landbouwgewassen. Zo krijg ik het super benauwd als in mijn buurt gerst wordt verbouwd.
0: Dit is

0: Maar Flora, Maarten, Heerte, Pont, ja.
1: Soms denk ik aan Vingerhoogstraat, dat mag niet van mijn therapeut. De tulpen van fucking Sedan, daar krijg ik een hartaanval van. Ik ben zelfs van de cannabisplant, niet banger en sympathisant. Hoe meer ik er stiekem van rookte, hoe harder het overal spookte. Botanisch, je schip maakt mij panisch. Ik hoop dat dat gauw van de baan is. Gevallen die groeien en bloeien, die zal ik voor eeuwig vervloeien. Ik wil mij er niet mee bemoeien, maar laat ons meer plantengif groeien. Verdelgen is beter dan snoeien, van mij mag de aarde dus groeien.

Nog een tweede keer, Ozymandias en Rencontrar. Wil u ook uw werk aan bod laten komen in de Nooit Nooit Show? Schrijf het dan, lees het in, neem het op, luister er zelf eens naar en pas als u tevreden bent van de kwaliteit, bezorg het ons dan op het volgende e-mailadres: nooit_nooit@icloud.com. En wie weet komt u aan bod in een van de volgende uitzendingen. Over 2 weken hebben we een nieuwe invitado, Hans Romboud, de Bart uit Niel, komt ons verrassen met zijn werk, oud of nieuw werk, dat weten we nog niet. We gaan eruit met Dali Muru en de Polyphonic Swarm en Un Cavertico.

0: Where am I?
1: In the village.
0: What do you want?
1: Information.
0: Whose side are you on?
1: That would be telling. We want information.
0: Information. Information. You won't get it.
1: By hook or by crook, we will.
0: Who are you?
1: The new number two.
0: Who is number one?
1: You are number six.
2: Zo.
0: I am not a number. I am a free man.
2: Goedemiddag, beste luisteraars van Radio Centraal, het wekelijkse actualiteitenprogramma 5 na 12 of redactietijd, met de onmiddellijke technische bijstand vandaag, want Frit is aanwezig. Vier onderwerpen op het programma, eigenlijk vijf. Ik ga eerst bellen naar Laura Klaas van Testaankoop. Het gaat over een wet, een Europese wet. Ik noem het de reparatiewet. Het gaat over het zijn pogingen om te zorgen dat mensen minder dingen weggooien en meer repareren of laten repareren. Dan ga ik een professor Mark Sabbe van de KUL bellen en dat gaat over buurhulpverleners. Dat is iets. Ik vind dat een interessant initiatief. Ik zag dat dat bestond in andere landen en dan ben ik gaan zoeken of dat bij ons ook bestaat. En dat bestaat dus ook. Het gaat er gewoon om hoe meer mensen leren om wat je moet doen als iemand een attack krijgt. En dan bel ik nog eens met Pascal de Bruyne van Odyssee. Dat is iemand die ik wel vaker over migratiezaken bel. En nu gaat het over de stad waarvan ik de naam niet kan uitspreken. Frit, is dat Ceuta of Ceuta?
3: Over welke stad heb je?
2: Die enclave, die Spaanse enclave op Marokkaans grondgebied.
3: Ja, ik weet het.
2: Hoe
3: schrijf je?
2: C-E-U-T-A. Ceuta? Ceuta? Enfin, we zullen het straks aan Pascal de Bruyne.
4: Volgens mij heet het gewoon op een Spaanse naam.
2: En dan komt Joris met deel 4 van de Oosterweelsage. Die heeft in de vorige uitzendingen al helemaal de financiën van al die vijf onderdelen is grondig uit de doeken gedaan, maar er moest nog één stukje komen. En hij had ook nog interessante dingen gelezen in de Franse pers over Franse subsidies en Saoedische zandkastelen. Dus ik weet niet precies wat dat dan is. Wacht even, de logica van. En ik heb een cd bij. Ik was aan het opruimen en ik vond een cd die nog van mijn vader was. Ene Paul Bley. En het heet Changing Hands. Ik ben een eenvrouwscampagne tegen het Engels aan het voeren. Dus ik zal het voor u vertalen. Veranderende handen. En dat is dan zo. Dat is gezellige, ontspannen pianomuziek. Voilà, dus dat ga ik een beetje voor u spelen vandaag. Ik zet het eerste nummertje op, hoop ik. Ja. En ondertussen bel ik naar Laura van Testaankoop.

Hij doet het niet. Oké, we gaan van cd-speler wisselen live in de studio. Wacht, waar is cd-speler 1? Dat is hier. Power, open, close. Ja. Open, close, ja. Oké. Zo. CD 1. Ja, oké. Hopelijk lukt het nu wel. Eventjes kijken. Gebeurt er iets? Ah, ik moet het eerste nummer kiezen. Ja.

0: Zo, en aan de lijn Laura Klaas van Testaankoop. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ik heb jou nog eens gebeld, want er is weer iets wat de consument wel aanbelangt, denk ik. Er is in juli 2 jaar geleden een richtlijn van Europa in werking gekomen. En dat had vanaf gisteren, had dat door de lidstaten ingevoerd moeten zijn in de vorm van wetgeving. Hè? Dus ja. Ik ben al eens benieuwd of dat gelukt is in ons land, want we zijn altijd een beetje achter. Hè? Maar goed, waar gaat het over? Het gaat over iets in het kader van de Green Deal. Hè?
1: Ja, het gaat eigenlijk specifiek over het recht op herstel. Wat betekent dat? Ja, als jij producten koopt, vooral elektronische toestellen eigenlijk op dit ogenblik, dan heeft Europa al heel veel regels over hoe die gemaakt moeten zijn. Namelijk, die moeten gemaakt zijn om later gemakkelijk te kunnen herstellen. En wat daar nu bij komt van de regels, is een aantal aanmoedigingen voor jou als consument, opdat jij ook effectief zou kiezen voor herstel. Bijvoorbeeld het feit dat je tijdens de wettelijke garantie van 2 jaar, die je krijgt bij de aankoop van elk product, als het dan kapot gaat, mag je het gratis laten herstellen. Dat hadden we al. Maar nu zou je, als je dat dan laat herstellen binnen die 2 jaar, krijg je nog eens 1 jaar extra garantie erbij. Omdat ja. Dus mensen vaker zouden kiezen voor
0: herstel. Dat vind ik een heel goeie.
1: Herstel. Ja, is goed hè. Ook, wat komt er nog bij? Verplichtingen voor producenten om alle wisselstukken en tools gedurende een redelijke termijn weliswaar, maar ook beschikbaar te maken aan redelijke prijzen voor iedereen. Wat dus betekent dat als jouw stofzuiger kapot is, dat jij nu moet kunnen kijken op de website van de fabrikant en alle wisselstukken en eventuele gereedschap dat nodig is om dat te herstellen, gewoon rechtstreeks bij hen kan kopen.
0: Een specifiek schroevendraaiertje of...
1: Bijvoorbeeld. Ja, in het beste geval natuurlijk gaat dat om schroefjes en schroevendraaiers die sowieso je wel in huis hebt of die standaard zijn. Maar als dat speciale dingen zijn, moeten ze dat ter beschikking stellen. Nog iets. Ze zijn verplicht om te herstellen, ook weer binnen een redelijke termijn, maar dat is toch ettelijke jaren voor toestellen als wasmachines, vaatwassers, stofzuigers en zo. Dus stel, na de wettelijke garantie gaat jouw toestel kapot, dan moet jij naar de fabrikant kunnen gaan om te zeggen, kijk, mijn toestel, ik wil dat laten herstellen. En dan kan de fabrikant niet zeggen, oh nee, ja, nee dit doen we niet meer. Die moeten dat herstellen. En dat zijn dus allemaal regels die Europa inderdaad in juli 2024 had goedgekeurd. En dan geldt in Europa voor richtlijnen dat lidstaten 2 jaar hebben om dat om te zetten in nationale wetgeving. En ja, die deadline was gisteren.
0: En?
1: Er zijn heel veel landen te laat. En België is, zoals gewoonlijk inderdaad, ook weer wat te laat. Dat is op zich geen groot probleem. In die zin, ja, dat komt er in het najaar wel aan. En ja, fabrikanten weten ook wel dat die regels er zijn. Er zijn landen die wel op tijd waren. Dus in die Europese landen geldt het al wel. Kunnen er ook al wel boetes voor worden uitgeschreven. Dus. Ja, en fabrikanten die over heel Europa producten leveren, ja, dus die moeten eigenlijk al voldoen aan die regels. Dus dat is nu geen groot drama dat dat nog niet is omgezet, maar het is toch wel een beetje exemplarisch weer. België is weer al te laat, maar we zijn lang niet de enige, hoor.
0: Ja, we moeten wel op de lange termijn gaan denken. Tegen 2050 is het idee dat we in Europa klimaatneutraal zijn, hè?
1: Dit is echt maar een heel klein stukje daarvan. Het is wel een heel belangrijk onderdeel, omdat het echt wel elektronisch afval is echt een groot probleem in Europa. Er gaan jaarlijks echt ettelijke duizenden tonnen aan elektronisch afval verloren. Producten gaan ook veel te snel kapot. Hey, als ik je zeg, een printer bijvoorbeeld, iedereen weet dat, dat gaat zo net buiten de wettelijke garantie van 2 jaar, gaat dat kapot bij mensen. Dat is zo'n typische. Smartphones die we elke 2 jaar bijna gaan inruilen, terwijl dat eigenlijk ook helemaal niet nodig is.
0: Ja.
1: Dus dit is een groot probleem. En al die regeltjes waar Europa mee bezig is nu, waar het recht op herstel er eentje of één onderdeel van is, ja, die zijn erop gericht om dat elektronisch afval naar beneden te krijgen. En dus, ja, consumenten gemakkelijker laten kiezen voor herstel, gewoon omdat het een logische oplossing is, maakt daar een heel groot deel van uit.
0: Mm-hmm.
1: Nu is het gewoon vaak dat herstel heel erg duur is of moeilijk, of je krijgt je laptop of je smartphone niet eens uit elkaar, dus je kan het al niet laten herstellen. Ja, dan ga je dat ook niet laten herstellen. En Europa wil dat allemaal wat gemakkelijker en logischer en goedkoper maken. En dus ja, dit soort regels is wel heel belangrijk in dat opzicht.
0: Mm-hmm. Ja, ik las ook ergens dat er eens een peiling is geweest, ik denk in 20, en dat daaruit bleek dat 77% van de consumenten eigenlijk liever wil iets laten repareren. Nu, ik heb dat ook. Ik bedoel, als mijn laptop bijvoorbeeld bezwijkt, al die instellingen staan daarin, met mijn telefoon ook. Als je een nieuwe koopt, nog afgezien van de kost natuurlijk, dan moet je weer alles opnieuw instellen en dat werkt weer anders, dat is gedoe. Dus de meeste mensen willen ook liever dingen laten repareren of zelf kunnen repareren.
1: Ja.
0: Maar het is effectief niet altijd simpel, hè?
1: Nee, het is niet gemakkelijk en eigenlijk het belangrijkste onderdeel voor mensen is nog altijd hoeveel gaat het mij kosten? En we hebben ook eens een keer, er zijn heel veel onderzoeken gedaan alleszins naar ja, wat mag herstel kosten opdat mensen kiezen voor herstel.
0: Ja.
1: En dan zie je toch dat als het herstel meer dan 2/3 van de prijs van een nieuw iets kost, ja, dan gaan mensen voor iets nieuws. En dat is ook perfect te begrijpen, want met een nieuw toestel krijg je dan weer die 2 jaar wettelijke garantie erbij, plus alle nieuwe technieken. Mensen zijn wel bereid te betalen voor herstel, zeker ja, hoe duurder het was bij de aankoop, hoe gemakkelijker ze zullen kiezen voor herstel. Maar ja, die kosten, dat blijft eigenlijk het grote probleem. En dan, dat is ook een beetje het kritiekpuntje dat we nu hebben bij die regels van Europa. Het is allemaal heel erg goed dat er een verplichting komt voor fabrikanten om te herstellen ook na die 2 jaar wettelijke garantie. Maar daar staat niet op dat dat maximaal iets mag kosten, bijvoorbeeld. Hè. De kost, dat ligt nog volledig bij de fabrikant. Waardoor fabrikanten perfect kunnen zeggen, zeker, wij zullen je toestel herstellen. Dat kost dan 2 keer, 3 keer de prijs van een nieuw toestel. Ja, zo raak je nergens natuurlijk. En natuurlijk hopen we wel dat er wat concurrentie zal komen, ook tussen fabrikanten onderling, waarbij zij aangeven van, kijk, ons toestel is perfect herstelbaar, wij geven zoveel jaar nieuwe wisselstukken, stellen wij ter beschikking. En dat zijn allemaal zaken waar consumenten hopelijk ook in het vervolg steeds meer rekening mee gaan houden wanneer ze een nieuw toestel kopen. Niet alleen van, wat kan het nu ik het nieuw koop, maar ook, stel dat er iets mee misgaat, kan ik dan gemakkelijk de batterij vervangen, een filter vervangen, een nieuwe, weet ik veel wat, erin steken. En kost, hoeveel gaat mij die wisselstukken kosten? Hoeveel gaat mij dat reparatieding kosten?
0: Of kan ik het zelf? Ja, ja.
1: Voilà. En dus dat zijn allemaal dingen die hopelijk ja, in de komende jaren ook gaan meegenomen worden door consumenten en of waar fabrikanten elkaar een beetje op gaan concurreren, waardoor consumenten sneller zullen kiezen voor een toestel dat misschien een klein beetje meer kost, maar waarbij ze weten als het kapot gaat, dan kan ik het zelf aan een redelijke prijs herstellen.
0: Mm-hmm.
1: En daar komt de reparatieindex, de herstelindex aan te passen. Ik weet niet of je dat al gemerkt hebt, maar sinds vorig jaar heeft België voor een hele hoop toestellen een reparatieindex. Dat is zo'n beetje zo'n label, zoals je bijvoorbeeld de Nutri-score hebt in de supermarkt, heb je een herstelindex in de elektronica-winkel. En die, dat is ook een score op 10, en die geeft aan hoe herstelbaar een toestel is.
0: Ah ja.
1: En dus, zijn wisselstukken beschikbaar? Hoeveel kosten die wisselstukken? Is er een duidelijke handleiding? Hoe gemakkelijk kan ik het zelf? Dat zijn allemaal zaken die meegenomen worden in die herstelscore op 10. Die bestaat nu voor afwasmachines, voor wasmachines, voor koelkasten denk ik ook. En voor stofzuigers en voor laptops en smartphones ook. En ja, hopelijk is dat iets wat consumenten dus ja, meer gaat doen nadenken over hoe gemakkelijk te herstellen is mijn product.
0: Ja, en ik neem aan dat de lijst van producten waar die index voor bestaat nog uitgebreid kan worden.
1: Ja, want nu is dat ja, zo de usual suspects, ja. Noem ik ze. De dingen die je sowieso wel eens wil laten herstellen. Stofzuigers, wasmachines. Ja, als dat kapot gaat, denk je niet meteen, oh, ik smijt het weg, ik koop een nieuw. Maar dan laat je een hersteller komen. En dus, ja, dat was dan logisch om met die producten te beginnen. Maar de bedoeling is inderdaad van dat uit te rollen voor steeds meer en meer en meer producten. Ook die Europese regels trouwens, die gelden nog niet voor elk product. Die gelden ook voor die usual suspects, de vaatwassers, de wasmachines, de droogkasten, de tv's ook wel, die zitten daarmee onder, de stofzuigers. Maar dat gaat uitgebreid worden, zelfs buiten de categorie elektronische producten. Op termijn moet dat er komen voor autobanden, bijvoorbeeld. En op nog langere termijn voor kledij. Maar goed, daar zijn we nog niet. Laat ons al beginnen met die elektronische producten.
0: Ja, ik ben al blij als ik erin slaag om het band van mijn fiets te plakken, maar ik zie mij zo mijn autoband nog niet meteen zelf herstellen. Maar ja, het kan natuurlijk, hè?
1: Het kan, ja, tuurlijk. Eigenlijk zijn dat dingen die... Vroeger deden we dat veel meer zelf, maar vroeger waren die toestellen meestal ook wel niet zo ingewikkeld als nu.
0: Ja, inderdaad.
1: Zijn allemaal intelligente toestellen die je met een app kan bedienen, maar goed, dat kan ook allemaal kapot gaan. Dat zijn extra zaken die kapot gaan.
0: Ja, de mensen die in de woestijn rijden, die willen geen wagen waar dat de elektronica en computer in zit. Die willen allemaal een volledig mechanische Toyota die ze zelf kunnen herstellen. Ja. Al is het met een stuk touw of met een stuk hout. Ja. Dat is spectaculair wat ze daar soms uitsteken om iets terug in gang te steken. En het werkt dan nog ook. Maar dan nog iets. Een producent, nu even heel kort door de bocht. Een producent wil verkopen. En liefst nieuwe dingen verkopen. Enfin, ik hoor mijn vader nog vertellen dat er ooit een Belgisch automerk was, Minerva, en dat die ten onder zijn gegaan omdat die auto's te goed waren. Dus die bleven maar rijden.
1: Niemand kocht een nieuwe.
0: En niemand kocht een nieuwe. Ja, ik weet dat het verhaal wordt zo hier en daar gezegd, dat klopt toch niet helemaal. Maar enfin, is dat niet ook een beetje, schieten producenten zichzelf niet in de voet als ze maken dat mensen minder snel... Want nu doen ze alles juist om te zorgen dat mensen snel iets nieuws kopen. Hè? Je zei het daar juist al, sommige producten zijn zo ontworpen dat ze na een tijd kapot gaan, bijvoorbeeld.
1: Ja, klopt. Het is daarom ook dat die regels nu vanuit Europa moeten worden opgelegd. Hè? Omdat als je het aan de sector zelf laat, ik ga ze niet allemaal over dezelfde kam scheren, maar het klopt inderdaad dat zij willen verkopen. Dat is perfect normaal ook. Anders gaan ze failliet. Maar vandaar zit er in dat herstel ook wel een businessmodel. Het ter beschikking stellen van wisselstukken, het aanbieden van reparaties, ook tegen een bepaalde kost, daar moet steeds meer naar gekeken worden. Mm-hmm. Maar daar mag uiteraard wel een kost voor worden gemaakt, buiten de wettelijke garantie dan. Maar daar moet meer naar gekeken worden. En het feit dat Europa daar nu regels voor moet opleggen, betekent ook dat dat is omdat de sector het zelf niet echt aanbiedt, omdat ze zelf niet echt gemotiveerd zijn om dat te doen. Maar ik denk dat het zeker niet slecht is dat dat nu gebeurt voor die bedrijven, hoor. Ik denk echt wel dat daar een businessmodel achter kan zitten. Want als je die wisselstukken ook kan verkopen, zo hou je toch ook wel klanten bij jou.
0: Ja, maar het is wel meer gedoe natuurlijk, hè?
1: Dat valt wel mee, vind ik. Want het is toch juist leuk als je zelf kan zien van oké, welk model stofzuiger heb ik en ik moet een nieuwe filter hebben of ik moet een nieuw dit hebben of ik wil een extra toestelletje daarvoor of een nieuwe batterij. Dat je dat ook gewoon zelf kan aankopen en kan repareren. Ik vind dat leuk.
0: Ja, ik ook. Maar ik bedoel meer gedoe voor de producent. Die heeft gewoon liever weggooien en nieuw natuurlijk, niet?
1: Ja, ik weet het niet. Ik kan mij niet uitspreken in hun plaats. Ik denk vooral dat zij moeten kijken naar gewoon andere manieren van ook zaken te verkopen. En dat wisselstukken en reparatietools en zo daar steeds meer een onderdeel van moeten uitmaken. Ik denk dat wel een heel goede zaak is voor gewoon de maatschappij in zijn geheel. We moeten echt naar minder elektronisch afval. En op die manier, met de regels van Europa nu, gaan we daar een stapje dichter naartoe. En ik denk dat dat het belangrijkste is. En als consument kan het je ook alleen maar voordelen opleveren als je dan niet meteen een volledig nieuwe wasmachine moet kopen, maar gewoon een nieuwe trommel of een nieuw dit of een nieuw dat. En als je het dan ook nog eens een keer zelf zou kunnen repareren en er trots naar kan kijken van kijk, dat heb ik nu toch wel weer mooi gedaan, dan is dat alleen maar een goede zaak.
0: Mm-hmm. Nu, er is hier in Antwerpen een hackerspace, noemen ze zich, en die heet Void Warranties. En dat betekent dat die dingen proberen repareren die zo ontworpen zijn dat ze na een bepaalde periode niet meer gerepareerd kunnen worden. Maar er is soms een grens op. Hè? Als je een bepaald niveau van ik ga het zelf doen overschrijdt, hè? Bijvoorbeeld je haalt een bepaalde deksel weg, daar staat dan op, let op, als u dit verwijdert, dan vervalt de garantie. Hier mag u niet aankomen.
1: Niet.
0: En die doen dat dan lekker wel zo. Hè? En die kunnen dan soms dat ene dingetje vervangen, of dat ene dingetje weghalen, wat maakt dat iets wat onherstelbaar leek, toch weer lekker herstelbaar is. Maar hoe legaal is het eigenlijk om zoiets te doen?
1: Niet. Sowieso, binnen de wettelijke garantie mag een fabrikant het niet weigeren. Maar sowieso binnen de wettelijke garantie, binnen die 2 jaar, zou ik er vooral ook niet te veel zelf aan prullen. Je kan het gratis laten repareren. Je moet het gewoon terugbrengen naar de winkel waar je het gekocht hebt. Je moet het niet opsturen naar de fabrikant, weet ik veel waar.
0: Ik denk dat zij vooral spelen met dingen waarvan de garantie al verlopen is, hoor.
1: Ja. Ja, en dus daar komt nu die wet van toepassing, hè, want die gaat zeggen, een fabrikant moet het herstellen en mag daar geen beperkingen op leggen, zoals ja, maar je hebt er zelf al aan gepruld en dan doen we dat niet. Dus dat soort zaken mag niet meer, vanaf natuurlijk uiteraard dat die regels in België in werking treden, wat dus nog niet het geval is, maar al had moeten zijn. Maar dat zal dus voor het najaar zijn, volgens de huidige planning. En dus, ja, dat gaat niet meer mogen.
0: Ja, nog een vraag van medeprogrammamaker Joris.
2: Ja, ik heb een vraag in verband met circulariteit, maar niet over herstel van producten, maar over iets wat toch belangrijk is in Antwerpen, want alle straten liggen ermee vol, namelijk afval van blikjes en plastic flessen en zo. Dus, want ik dacht dat er verplichting was om in 2025 statiegeld in te voeren. En dat is er nog altijd niet. Ja. En ik heb zo net eventjes de wetgeving snel in AI opgezocht. En blijkbaar zou het zijn dus dat er een effectief verplichting was tot statiegeld in te voeren voor de lidstaten in 2025. Maar er is zo'n uitzondering zijn die zegt als je 80% van het afval opgehaald, dan is het in orde. En inderdaad, waarschijnlijk van alle plastic flesverkoop is wat er op straat gesmeed wordt minder dan 20%. Klopt dat eigenlijk de reden is, het gat? Want als je het zegt van 20% van alle plastic mag gewoon op straat eindigen, dat vind ik heel veel. Maar is dat de reden waarom we dus nog altijd geen statiegeld hebben in Vlaanderen?
1: De reden is vooral dat we eigenlijk er maar niet uit geraken welk systeem van statiegeld dat we willen bij ons. En we halen...
2: Ja, maar dat heeft de Europese wetgeving geen oor naar, of zo, is toch geen oor moeten hebben?
1: Nee, maar goed, als het omgezet moet worden en het wordt niet omgezet, dan kan Europa nog... Ja, dan gaat Europa boetes uitdelen, maar op dat punt zijn we zeker nog niet voor het hele statiegeldverhaal. Want de 2025 die datum klopt niet helemaal. Ik weet dat we wel wat langer tijd hebben. Ik denk tot 2029 voor lidstaten die nu al best goede cijfers halen qua ophaling. Dat is bij ons het geval. Wij halen niet de 80% voor blikjes alleszins. Ik denk dat wij wel de 80% halen voor plastieke flesjes. Maar we gaan dus tegen 2029, als ik me niet vergis, gaan we het wel een statiegeldsysteem moeten hebben. En op dit ogenblik weet Vlaanderen nog altijd niet, moet dat zo'n klassiek systeem zijn zoals we hebben bij glas? Dat je het naar een glasbol brengt, maar dat het dan een soort van plastic bol zou zijn. Eigenlijk zoals in Nederland al bestaat. Als je in Nederland een plastic flesje koopt, dan kan je dat in die winkel in zo'n machientje steken. Dat scant de code, je krijgt een briefje met je geld terug en dat geef je dan aan de kassa af. Of willen we een digitaal systeem? Dat is een systeem waarbij je dan zelf met een app de code op het flesje zou kunnen scannen en dan op die manier je geld zou kunnen laten terugstorten.
0: Ja, heel leuk voor mensen die geen smartphone hebben.
1: Exact. Dus dat is het probleem. Je gaat dan sowieso een oplossing moeten kunnen bedenken voor die mensen die dat niet kunnen.
2: Dat is ook een probleem met
1: de
2: data, vertrouwelijkheid van data, hè?
0: Ja, eigenlijk wel.
1: Ook al, daar zijn heel veel testpilootprojecten voor gedaan. Die resultaten.

0: die geldt, ja, het gaat er aankomen. En wij zijn echt in blijde verwachting, maar het staat zelfs niet meer in de laatste regeringsakkoorden van de regeringen die gevormd zijn na de verkiezingen eind 2024. Dus ja, dat geeft ons weinig goede hoop. Mm-hmm. Maar goed, we hopen dat het er uiteindelijk toch gaat komen,
1: ja,
0: want het zal uiteindelijk moeten.
1: Nog een vraag van mede-programmamaker Frit.
2: Ja, omdat ik hier verantwoordelijk ben voor de techniek, het is natuurlijk een gigantisch probleem. Met bijvoorbeeld oudere apparatuur die we hebben, die kunnen we zelf nog repareren. Maar alle nieuwe spullen die we in huis hebben, bijvoorbeeld nieuwe mixer, mengtafel of wat soort andere apparatuur ook, die zijn gewoon niet repareerbaar. Alles zit vast op één printplaat, zelfs de regelknopjes. En als dat kapot is, doe je dat binnen, zet er een andere printplaat in, maar dat is 80% van de kostprijs van een nieuwe. Dus de situatie is... ja, we leven echt in een wegwerpsamenleving.
0: Ja, ja, jammer genoeg. En ik denk dat audioapparatuur nog niet onder die regels zit voor verplicht
2: herstelbaar. Nee, maar alle elektronica, hè, bijna die je in huis hebt. Als je thuis een tv hebt, dat is hetzelfde. Er zit één grote printplaat in. Hè? Ja. Dus ze gaan, ja, die componenten kun je er bijna niet uitnemen. Want dat zit allemaal geïntegreerd in dat zit daar opgeprint. Ja.
1: Mm-hmm. Dus daar zouden ze dan van terug moeten komen op termijn?
2: Nee, daar komen ze nooit meer van terug.
1: Jawel, als jij het vraagt wel, Fred.
2: Nee.
1: Oké, we zijn al wat over tijd, dus ik ga hier moeten afronden. Bedankt, Laura Klaas, voor je uitgebreide uitleg.
0: Dat is graag gedaan.
1: En graag tot bij een volgende gelegenheid.
0: Dat is goed.
3: Een stuk gaat ervoor. We nemen eerst een mooi blad papier en daarop gaan we een figuurtje... wat we leuk vinden tekenen. En dat is vandaag een pigeon. Vandaag gaan we een pigeon tekenen. Bij het tekenen van je pigeon mag je gerust lekker je tongetje uitsteken. Kijk, het hoofd hebben we al. En de staart en de lijf met pootje hebben we pigeon ook. Zo. En een hele dikke vacht. Zo, nu hebben we onze pigeon en die gaan we lekker gezellig uitknippen. Als we ons papiertje nu in de lucht houden, zien we midden in ons papiertje een groot gat in de vorm van een bison. Zoiets noemen we een schabloon. En daarmee kunnen we van één bison in één handomdraai een hele kudde bisons maken, zoals ik nu zal tonen. Let op!
4: Of doe iets zinnigs en word steunend lid van Radio Centraal. Fuck Radio Centraal. Raadpleeg de webpagina. Steun Radio Centraal.

0: Zo, goedemiddag, professor Mark Sabbe.
1: Goedemiddag.
0: Kunt u zichzelf eerst even voorstellen? U bent betrokken bij de... u bent aangesteld aan de Universiteit Leuven, als ik het goed begrijp. En wat doet u daar precies?
1: Laten we zeggen, jobs. Aan de ene kant ben ik urgentiearts op de spoedgevallendienst van het UZ Leuven.
0: Ah ja.
1: En ben ik gewoon hoogleraar aan de KU Leuven, waar ik urgentiegeneeskunde en rampengeneeskunde onderwijs.
0: Dat is een specifieke tak. Dat zijn dan mensen die...
1: Ja, de urgentiegeneeskunde is een van de jongste disciplines in de geneeskunde. Is eigenlijk in België maar officieel erkend in 2005, dus een dikke 20 jaar. En zijn dus artsen die met de mug op straat gaan, de patiënten opvangen en zich ook bezighouden met wat men noemt observational medicine en met rampengeneeskunde.
0: Ah ja, dus ambulanciers in natuurlijk en mensen die interventies moeten doen als er iets geweldig, als er iets geweldigs, ik bedoel niet in de positieve zin, maar iets gebeurd is waar ernstige slachtoffers bij zijn dan.
1: Ja. Dus als een mobiele urgentiegroep uitdrukt, zit er altijd een urgentiearts mee in de mugwagen.
0: Ja, nu, u bent betrokken bij een interessant initiatief. Ik zag online iets dergelijks in andere landen en ik denk, dat moet bij ons toch ook wel bestaan. En ik ben bij jullie uitgekomen, het heet Burgerhulpverleners. Kunt u even vertellen wat dat precies is?
1: Ja, kan ik zeker doen. Dus wij weten al 20, 30 jaar dat een dertigtal mensen per dag in België een hartstilstand hebben en dat...
0: Hallo, u valt weg. Staat u onder een brug of zo? Want ik hoor zo...
1: Een terras, ik ga...
0: Ja, we horen zo'n beetje gehakkel, maar ik hoor u niet duidelijk.
1: Ja, maar dit zou een beetje...
0: Nee.
1: Ai. Ik kan de geetere plaats bedenken. Ik sta in mijn tuin en hier is inderdaad soms slecht contact. Hoort u mij nu?
0: Nu hoor ik u, ja. Ik hoop dat het nu stabiel blijft. Dus we zullen even hernemen. Hè. Wat zijn,
1: ik ga blijven staan, ja.
0: Dat is goed. Wat is het initiatief Burgerhulpverleners?
1: Ja, dus zoals ik reeds zei, we weten dat er 30 mensen per dag een hartstilstand hebben in België. En dat ondanks de verbetering van de wetenschap van het materiaal, dat eigenlijk de outcome niet significant verbetert. En dan zijn wij als onderzoeksgroep wat gaan nakijken. En gezien dat dus burgerhulpverlening in andere Europese landen bestaat, hè, wat gaat dat? De technologie laat dat nu toe. Als iemand de 112 belt, dan zijn er in de buurt mensen die met hun gsm... aanwezig zijn en die kunnen verwittigd worden om te zeggen, kijk, er is in de buurt van waar u zich bevindt een hartstilstand, kunt je gaan helpen. En wij weten dat de gemiddelde tijd van een ziekenwagen of een mug 8 tot 12 minuten duurt tegen dat die aanwezig zijn.
0: Dat is lang, hè?
1: Ja. En dus de bedoeling is om die mensen te verwittigen, zodat die eigenlijk binnen de 6 minuten kunnen aanwezig zijn om de reanimatie op te starten. En we weten hoe vroeger dat je basic life support opstart, hoe groter je levenskans is dat je hartstilstand overleeft.
0: Ja, inderdaad.
1: En dus onze bedoeling, wat wij met onze onderzoeksgroep doen, is eigenlijk onderzoek doen om te zien van oké, dat systeem dat in andere landen bestaat, als we dat naar België gaan overplaatsen, waar moeten we op letten? En dus wij zijn eigenlijk een consortium waar een ingenieur, prof-ingenieur in zit, waar een prof communicatiewetenschappen in zit en waar een prof taalkunde in zit, omdat we natuurlijk willen een systeem oprichten dat voor alle mensen die in België aanwezig zijn, ook degenen die een andere taal of een andere cultuur hebben, eigenlijk mee kunnen ingeschakeld worden en kunnen gered worden.
0: Ja, meertaligheid is in België wel iets waar we ervaring mee hebben. Hè? Nu, ik zag dat die onderzoeksgroep eigenlijk al 10 jaar geleden gestart is.
1: Wel, we zijn inderdaad in 2018 naar Pedro Facón gaan, die toen, die nu de grote man van het RISIF is, maar die was toen directeur-generaal op de FOT, en hem gaan uitleggen van kijk, wij zouden moeten hier als België in investeren. Dat is eigenlijk een relatief kleine investering dat we zouden moeten doen, wat toch een ernstige kans geeft op een betere outcome voor mensen die een hartstilstand hebben.
0: Mm-hmm. En ja?
1: Pedro Facón was toen zeer enthousiast, maar zei van oké, we moeten alle neuzen in dezelfde richting zetten. We wouden dan een soort symposium oprichten. Maar dan is corona ertussen komen fietsen en hebben wij van de FOT eigenlijk subsidie gekregen om de eerste aanzet van onderzoek te doen. En niet alleen wetenschappelijk, maar ook juridisch, om te zien van oké, hoe gaan we dit in ons land implementeren? Hoe ga je dat doen? Als je nu burgerhulpverlening bent en je loopt een huis binnen en je loopt een vaas omver, die stukjes, hoe gaan we dat dan verzekeren? Dus dat hebben we toen allemaal gedaan. En dan hebben we uiteindelijk ons project ingediend eigenlijk voor citizen science onderzoek. Dus dat is eigenlijk onderzoek voor en met de burger. Voor het 600-jarig bestaan van de KU Leuven. Er waren 34 projecten en er werd maar één gefinancierd. En wij waren de gelukkige winnaar
0: die proficiat.
1: Uiteindelijk de prijs hebben binnengehaald en de subsidie hebben binnengehaald om dat onderzoek verder, verder uit te bouwen.
0: Mm-hmm. Jullie hebben ook al een aantal evenementen gedaan, zeg ik. Want wat is nu, de bedoeling is blijkbaar niet alleen om mensen aan het systeem te laten deelnemen die al een EHBO-cursus gedaan hebben, zoals ik. Hè. Maar blijkbaar ook om nog extra opleidingen te geven, specifiek in reanimatie dan.
1: Ja, wel, als je zo'n systeem wil opzetten, zoals men in Nederland heeft, heeft men meer dan 100.000 burgerhulpverleners, hè, moet je natuurlijk die mensen een zekere training geven. Het laaghangend fruit is natuurlijk de mensen die al in het beroep zitten en die, als ze niet werkzaam zijn, zich ook als burgerhulpverlener zouden kunnen aanbieden. Maar dat je ook andere burgers de kans geeft om kandidaat te zijn en de nodige opleiding daartoe te geven.
0: Maar sommige mensen hebben die toch al gevolgd? Ik bedoel, bij ons op school bijvoorbeeld zijn er een aantal mensen die ook jaarlijks bijscholingen doen, omdat er op school altijd mensen aanwezig moeten zijn die dat kunnen. Dus dat is dan het iets minder laaghangend fruit, maar dat hangt toch nog wel vrij laag dan, hè?
1: Ja, dat hangt zeker nog laag en zijn dus ideale kandidaten om zonder dat je de extra inspanningen van mensen op te leiden, dat je mensen die al opgeleid zijn, eigenlijk de kans biedt om in dat systeem mee in te stappen.
0: Ja, maar de bedoeling is ook om nog opleidingen in te richten. En dat is al gebeurd af en toe. Ik zag op jullie website zo'n aantal evenementen waar jullie blijkbaar zo'n soort open deur houden, waar mensen dan... Want hoeveel tijd heb je nodig om dat te leren?
1: Goh, dat, als je dat echt te grondig wil doen, dan heb je toch wel rap 3 uur nodig. Maar bij die burgerhulpverleners hoeft niet iedereen de kans te hebben om te kunnen reanimeren. Iemand die zegt van, we hebben dat dus ook met onderzocht, wat eigenlijk de barrières zijn, waarom dat mensen minder bereid zijn om daarin te stappen of om reanimatieles te volgen. Kunnen zij evengoed ingeschakeld worden om een AED, dus een defibrillator, te gaan halen en die eigenlijk naar de reanimatie te brengen.
0: Ja, en dat dan leren hanteren. Ja, ik kan me ook voorstellen dat mensen zoiets zeggen van, als ik iets fout doe, maar ik herinner mij van mijn EHBO-opleiding dat de man die de reanimatie kwam geven zei van, kijk, er is in een bepaald gebied, lang geleden, ze hadden het misschien verzonnen, was het de gewoonte als iemand een hartstilstand had om die in een ton te steken en dan van een helling te laten rollen. En hij zei van, dat is in die zin nuttig, omdat je altijd beter iets doet dan niets doet. Want als je niets doet, dan gaat die mens dood.
1: Ja, dat klopt. Iets is beter dan niets. En dat is eigenlijk de belangrijkste stap, dat we ook dat onderzoek gedaan hebben naar wat zijn eigenlijk de barrières, of omgekeerd, wat zijn de stimulansen om mensen te overtuigen om reanimatielessen te volgen. Dat is één, maar je kan op een pop perfect kunnen reanimeren, maar je komt bij een familielid die een hartstilstand doet en waar de mensen dan toch wel een zekere schroom hebben.
0: Ja.
1: Dus zo bijvoorbeeld ook aangetoond dat mensen minder gemakkelijk vrouwen reanimeren dan mannen. Hè, omdat ze hun handen
0: borsten
1: tussen de borsten moeten zetten en dat men wat schrik heeft om, om handelingen te doen die niet zo fatsoenlijk zouden zijn.
0: Ja, of dat is natuurlijk ook kwetsbaar, hè? Zo'n borst. Ik kan me voorstellen dat je denkt dat, dat je daar dan iets aan misdoet.
1: Wel, daar hebben inderdaad mensen soms wat schrik van om te zeggen van ja, ik ga het fout doen of ik ga een rib breken of wat dan ook.
0: Nu, als ik u nog eens mag onderbreken, de man die ons dat gaf zei van een rib breken gebeurt heel regelmatig bij een goede reanimatie en dat is dan minder erg dan... Dus daar hoef je geen schroom over te hebben. Ik vond het toch een beetje een akelig idee. Klopt het dat dat regelmatig gebeurt?
1: Dat klopt. Ik denk dat ik al tientallen ribben gebroken heb. Maar de vergelijking die ik dan altijd maak, kijk naar de ribbetjes die je op je barbecue legt en probeer dat dan maar eens te breken. Mensen denken dat dan die rib onmiddellijk in de longen inschiet. Daar zit een heel stevig vlies rond die uiteindelijk die breuk gaat vasthouden en die eigenlijk uren gaat aanbrengen of enig risico maakt.
0: Ja.
1: Een ribfractuur is natuurlijk heel pijnlijk.
0: Dat wel, hè?
1: Als je diep in en uit moet ademen, dan ga je dat wel voelen als je ooit een rib gebroken hebt. Maar in C, ja, liever een rib breken en een leven redden, dan er niet aan beginnen, waarbij dat het gevolg is dat de patiënt komt te overlijden.
0: Ja, ja, dus u hebt al heel veel ribben gebroken, maar u hebt ook al wel levens gered dan?
1: Absoluut, dat is toch de bedoeling, ja.
0: Ja, ja. Nu, ja, het is natuurlijk misschien onbescheiden om daar dan nummers van, aantallen van bij te houden. Hè. Ik zag dat jullie ook op, of tenminste één, ik heb niet zo alles bekeken, maar op festivals, grote festivals, daar zijn natuurlijk ook een hoop vrijwilligers die daar rondlopen. En hebben jullie vorig jaar op Rock Werchter, zag ik dat er 500 vrijwilligers een korte intro hebben gekregen op reanimatie van jullie. Dat is toch wel een interessant feit dat die weten wat ze moeten doen.
1: Wel, absoluut. Je moet rekenen dat er meer dan 10.000 vrijwilligers actief zijn op het festival Werchter. En dus we hebben eigenlijk de kans geboden aan die vrijwilligers om een opleiding te volgen. We hebben dat toen in die grote tent gedaan, waar meer dan 400 reanimatiepoppen lagen. Dat is al een ganse kunst om 400 poppen bij elkaar te verzamelen.
0: Ja.
1: En dan hebben we daar inderdaad op een dik uur tijd een reanimatieles gegeven waar men heel enthousiast heeft mee deelgenomen en dat als de mens toch ook wel het veiligheidsgevoel geeft van als hier nu iets gebeurt, want we hebben op Rock Werchter inderdaad wel al hartstilstanden gehad, waar dat we gelukkig elke keer elke patiënt hebben kunnen redden.
0: Ah ja, en dat kan dan op de maat van de muziek. Ik heb hier nog een mede-programmamaker die een vraag heeft, Fred.
2: Ja, ik woon in Praag en daar heb je dus op alle openbare plekken in alle trams, alle bussen, alle metrostellen aanwijzingen van hoe je moet reanimeren. Dus gewoon één kleine affiche wat je moet doen.
0: Ah,
2: en ook visueel. Ja, sommige landen zijn veel beter georganiseerd.
0: Sinds dat jij in Praag woont, horen we dat wel vaker. Is dat nuttig, denkt u? Of denkt u dat mensen dan heel snel iets fout gaan doen?
1: Wel, er zijn verschillende soorten technieken. En dus de techniek die jij aanhaalt in Praag is zeker een goede manier. En zal voornamelijk de mensen die ooit de reanimatieles gevolgd hebben een geheugensteuntje zijn om het nog eens te lezen van wat dat ze moeten doen. Maar dus in ons onderzoek, samen met de dienst van communicatiewetenschappen, zijn we juist niet alleen aan het kijken naar de barrières of naar de zaak waarom dat men het wel zou doen, maar zijn we ook aan het bekijken hoe moeten we zo efficiënt mogelijk communiceren naar onze bevolking om hun te overtuigen om één de reanimatielessen te volgen en twee in zo'n systeem van burgerhulpverlening mee in te stappen.
0: Ja, nu het systeem is er nog niet, hè? Voor alle duidelijkheid. De app? Of,
1: er zijn in België een aantal lokale initiatieven waar men het heeft opgezet, maar een deel van ons onderzoek is dus eigenlijk beleidsondersteunend, is om aan te geven van kijk, hoe moeten we dit implementeren in België, en misschien moeten we in België eerst beginnen met de regio's waar het zeker zinvol is, hè, waar dat de interventietijden van de ziekenwagen, de pit of de mug, ja, lang zijn. En ja, een heel typische streek in Vlaanderen is de Voerstreek. En daar is de tijd dat een ziekenwagen of een mug aanwezig is, loopt op tot 25, 30 minuten. Dus dat is gigantisch. Ja, maar, ja. En in de Voerstreek is men bezig met zo'n systeem op te starten. Wij helpen hen ook mee op om dat op te starten. En dat eigenlijk wetenschappelijk te ondersteunen.
2: Ja, maar daar wil ik dan toch nog eventjes met mijn praktische ervaring is zo, nee, over zeggen bijvoorbeeld. Het heeft ook vaak te maken met hoe bijvoorbeeld eerste hulp of ambulance diensten georganiseerd zijn. In Tsjechië is dat zo dat alle ambulance diensten zijn, wat steden betreft, ook kleinere centrumsteden, stadsbedrijven. En buiten de stad is dat in handen van regio's. Bijvoorbeeld Praag heeft één groot ambulance stadsbedrijf. En het interessante daar is, daaraan is als die gebeld worden, er is altijd een arts aan boord. Altijd een arts. En wat ik dan vaak zie, bijvoorbeeld bij mij in de straat, er komt zo'n ambulance, die staat daar soms een half uur of soms 40 minuten, dan kan die arts meestal het probleem thuis oplossen, waardoor de spoeddiensten niet overbelast
0: worden. Dus ze moeten niet meer
2: Nee, tegen mij zeggen Tsjechen ook, als er iets mis is, bel gewoon een ambulance.
0: Ah ja.
1: Ik ken het systeem in Praag vrij goed. Een collega van mij ken ik daar vrij goed. Natuurlijk op elke ambulance een arts gaan plaatsen, betekent dat die arts uit de spoedgevallen wordt weggetrokken en dat je daar dan minder artsen hebt. Dus ons systeem in België is dat men probeert triage te doen om te zeggen, oké, daar zit zinvol om een arts naartoe te sturen. En bijvoorbeeld in Nederland is op elke ziekenwagen een verpleegkundige aanwezig. In België is een verpleegkundige aanwezig op een PIT, dus een paramedic intervention team. En zo zijn er in Vlaanderen een 50-tal. Ja. En dus probeert men op de 112 centraal.
2: Oh, de lijn valt weg.
3: Hallo?
0: Hallo?
3: Ja, de lijn valt weg.
0: Ja, u bent verdwenen. Ja, dan moet ik even terugbellen, denk ik. Hè? Ik zal weer wat Pia...
1: Ik hoor jullie nog altijd...
0: U bent er weer.
2: Nee,
0: goed zo.
2: Wat ik wou zeggen, het kan natuurlijk ook zo... Het hoeft natuurlijk in Praag niet altijd een arts, maar kan bijvoorbeeld ook met iemand met hogere paramedic of zo. Maar het is wel zo dat er altijd één... een deskundige aan boord is, die dus meer is dan, ambulancier of zo. Maar wat ik vaak dus zie, is dat problemen, ik denk zelfs in de helft van de gevallen, thuis kan worden opgelost en dat die patiënt niet naar de spoed of naar een ziekenhuis moet. En dat is wel interessant.
0: Dus daar heb je meer de mentaliteit van, ik ga naar de spoed. En daar heb je meer de mentaliteit van, ik bel een ambulance, waardoor dat er minder mensen naar die spoed gaan.
2: Omdat gezondheidszorg in Tsjechië quasi volledig gratis is. Ik heb in 6 jaar eigenlijk nog geen cent betaald. Is het natuurlijk wel een enorme overconsumptie. Dat zie je ook in ziekenhuizen.
0: Oké. Goed. Waar waren we? Ik denk dat ik met u zo'n beetje alles... Het geval van Rock Werchter. Zijn er zo deze zomer ook plannen? Of weet u dat niet precies?
1: Wel, Rock Werchter is al voorbij. We hebben met de organisatoren van Rock Werchter afgesproken dat we dit jaar dat niet deden. Maar we herbekijken zeker om dat volgend jaar opnieuw te organiseren. Om dus voor alle vrijwilligers die op het festival aanwezig zijn, van de security enzovoort, om terug zo'n reanimatieles te geven. Mm-hmm. En wij hopen dat we op dat ogenblik, wij gaan dus nu in het najaar eigenlijk experimenten doen met de vrijwilligers die nu in ons systeem zitten op te roepen. Om dan tegelijkertijd die mensen aan te bieden van, word ook vrijwilliger. Ja,
0: dus dat wou ik u ook vragen, want de app of het systeem is er nog niet. Maar kunnen mensen zich al aanmelden van, ik kan dit en ik wil mij, als het er is, wel aansluiten?
1: Wel, als ze naar onze website gaan, kunnen zij zich inderdaad al aanbieden. En dan kunnen zij betrokken worden in de experimenten die we in de maand september, oktober gaan uitvoeren. Hè. Dus, want je hebt ook een gans technologisch luik, waar dat we uiteindelijk een beroep hebben kunnen doen, omdat we niet alleen financiering gekregen hebben van de KU Leuven, maar uiteindelijk ook financiering van Europa. en werken we samen met Nederland, Duitsland en Ierland. En gaan we dus eigenlijk het Nederlandse technische systeem gebruiken in België. En dat systeem een stuk aangepast is aan onze Belgische cultuur.
0: Ja. Oké. Okay. Nog eventjes vermelden, ik vond het wel mooi. Jullie hebben zo van die evenementen en de titel is dan Van Omstaander tot Held. Heel mooi gevonden. Dus,
1: wel, we moesten een titel zoeken die aanspraak. De lading dekte en die ook aantrekkelijk was. En dus ik denk dat we een goede titel gekozen hebben.
0: Oké. Okay. Goed, ik denk dat we rond zijn. Bedankt professor Mark Sabbe voor uw tijd op deze zaterdag.
1: Ja, nee, met plezier gedaan. Tot later.
0: Wat nu weer? Ja.

0: Nog een heel diepe lage bromtoon, net was het dan. Voilà. Goedemiddag, Pascal de Bruyne.
1: Goedemiddag.
0: Voilà, het was weer eens tijd om u te bellen, want er zijn nogal spectaculaire beelden de hele wereld rondgegaan.
1: Absoluut.
0: Ja, het was apocalyptisch, hè?
1: Absoluut.
0: Ja, dus 50.000, 60.000Marokkanen die gewoon de grensovergang doorbroken hebben, zullen we maar zeggen, hè?
1: Ja, absoluut. Ja. Niet alleen Marokkanen natuurlijk, waarschijnlijk ook heel wat mensen uit andere Afrikaanse landen. Maar het lijkt heel erg overweldigend door die zeer grote aantallen van tienduizenden migranten in één keer, hè.
0: Ja, en nu even meteen al eens, migranten, het zijn allemaal mannen, hè? Ik heb geen één vrouw gezien.
1: Als je naar de beelden kijkt, zie je wel kinderen en gezinnen ook, hè, maar het zijn inderdaad vooral, wat er vooral opvalt, we hebben natuurlijk alleen maar die beelden die rondgaan, zijn inderdaad grote aantallen mannen die hun hunker uitdrukken naar een betere toekomst, zeker op het vlak van werk.
0: Ja, want wat ik eigenlijk niemand heb horen zeggen, het gaat allemaal maar van oei oei, wat zijn de consequenties en dit en dat. Dat is toch eigenlijk een enorme blamage voor het beleid in Marokko. Ik bedoel, iedereen wil daar gaan lopen. Dat is niet echt een compliment, hè?
1: Nee, en dat is het vreemde van het verhaal. Je krijgt heel moeilijke soort eenduidige verklaring voor deze gebeurtenis. Hè. Er is tegelijkertijd het feest van de koning, waar hij een speech doet van hoe er heel veel sociale en vooral economische vooruitgang is geboekt in het land.
0: Ik zou zeggen dat hij zegt van dat er gaat komen, maar nee.
1: Ja, hij zegt ook van dat er al meer economische vooruitgang is en hij belooft inderdaad ook meer economische vooruitgang. En tegelijkertijd zie je heel wat Marokkaanse mensen die eigenlijk het land willen verlaten met een boodschap die heel contradictorisch is, eigenlijk haak staat op die boodschap. Dus het is een heel vreemde gebeurtenis, omdat de andere verklaring is dan eerder van dat Marokko zelf of het Marokkaanse regime hier zelf een hand in heeft.
0: Ah, ja?
1: En migratie eigenlijk instrumentaliseert. En het is een complexe gebeurtenis, omdat er veel feiten en tegenfeiten in verschillende richtingen wijzen, volgens mij.
0: Mm-hmm. Goed, dan gaan we die eventjes inventariseren, hè, want dat was mijn volgende vraag. Waarom nu, hè, ineens allemaal tegelijk?
1: Ja, waarom nu doet eigenlijk een gerucht de ronde dat er... er is zeker op sociale netwerken, zeker op WhatsApp is er een boodschap verspreid van als je nu de grens... Eén, de grenzen staan open. Hè, en twee, er zou een boodschap zijn dat het Spaanse Hoge Rechtshof heeft geoordeeld dat je eens je de Spaanse bodem of het territorium bereikt, dat je niet zomaar teruggestuurd kan worden. Wat natuurlijk gewoon waar is en correspondeert met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Ja, je mag nooit mensen zomaar terugduwen naar een territorium waar je niet eerst aftoetst of men wel veilig is. Men zou mogelijk gefolterd of gemarteld worden of in een onwaardige toestand terechtkomen. En dat is artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Je mag mensen niet zomaar terugduwen. Je mag geen pushback doen.
0: Ja, maar dat gebeurt wel.
1: Het gebeurt wel. In de praktijk gebeurt het voortdurend aan die grens. Doet ook Spanje dat. Maar eigenlijk heeft het Spaanse Hoge Rechtshof onlangs geoordeeld in regel met het EVRM artikel 3 dat terugduwen pushbacks niet legaal zijn.
0: Ja, dat wisten we al, dacht ik, hè?
1: Ja, dat wisten we inderdaad al lang. Er wordt heel veel trammeland rondgemaakt, maar eigenlijk wisten we dat... Dat is gewoon artikel 3 van het EVRM. En tot nader order is Spanje een Europees land en valt het daar dus onder. Punt. Dus Ja, waarom nu? Het zou inderdaad rondgaan op die sociale netwerken. Dat zou de boodschap geweest zijn. En dan is er heel wat beweging op gang gekomen. Ja, ik denk dat niemand ingeschat had wie er ook achter zit. Ik zal het zo formuleren. Dat het een zo'n effect van tienduizenden mensen tegelijkertijd zou op de been brengen. Maar het vertelt natuurlijk wel iets. Dat er heel veel hunker is bij mensen met wel scholing, waarschijnlijk vooral technische scholing, die een betere economische toekomst zoeken in Europa.
0: Nu, er waren er een heleboel die blijkbaar meteen hebben gezien dat een slecht idee was, want ik las dat gisteren dat er al meer dan 48.000 waren teruggegaan. Dus dat is eigenlijk het overgrote deel.
1: Ja, het overgrote deel is teruggekeerd, zodra men hoorde dat het niet zou gebeuren. Dus dat toch de mogelijke, niet eens asielclaims zouden gehoord worden, maar dat eigenlijk gewoon er geen toetsing zou zijn, blijkbaar, van artikel 3. En is men eigenlijk spontaan teruggekeerd. Hè. Bovendien is de boodschap naar de rest van de Europese landen in verband met Schengen van ook mensen die de barrière hebben doorbroken, die hebben nog altijd papieren nodig om legaal eigenlijk op een boot te stappen, want natuurlijk is Ceuta samen met Melilla zijn dat twee Spaanse enclaves op Marokkaanse bodem, dus men moet letterlijk de zee oversteken om het vasteland te bereiken.
0: Ja, dat is inderdaad wel. Nu, er waren blijkbaar ook mensen die hadden verwacht dat ze daar opgevangen zouden worden. En die hadden zoiets van, we hebben hier geen slaapplaats en niks te eten gekregen, nee. Dus we gaan toch naar huis?
1: Ja, precies. Mensen hadden blijkbaar echt de verwachting van, als we daar aankomen, zullen we inderdaad opgevangen worden. Krijgen we recht op tenminste een procedure, zeg maar. Ja, of dat wat een asielprocedure is, zal niet zeker zijn. Maar we kunnen ons op een procedure gaan beroepen. In zoverre mensen weten welke procedure zelfs getoetst zal worden. Ik betwijfel dat. Maar we hebben een kans om niet teruggestuurd te worden. Of niet zomaar teruggestuurd te worden. En dat bleek inderdaad niet te kloppen. En men is spontaan blijkbaar teruggekeerd.
0: Nu, ik kan me voorstellen dat iemand die daar met een gezin aankomt misschien minder snel dan weer terugkeert dan een losse jonge man. Is daar een zicht op van wie zijn er gebleven en wie zijn er niet gebleven?
1: Nee, daar hebben we op dit moment geen zicht op wie er eigenlijk nog gebleven is. Je kunt inderdaad zeggen, met een gezin maak je misschien meer kans. Natuurlijk. Als het eigenlijk gaat om een soort artikel 3 toets, van ze kunnen je niet terugsturen, wil dat niet automatisch zeggen van dus je hebt verblijf. Hè. Dat is geen logische gevolgstrekking in het Europees migratierecht. Het is niet omdat je niet kan teruggestuurd worden, dat je überhaupt recht hebt op een procedure. Want natuurlijk, dit gaat om Marokkaanse mensen, de erkenningskans. Voor asiel is quasi nihil. Je moet persoonlijk vervolgd worden als je beroep doet op de Conventie van Genève op basis van religie, etnie, ideologie enzovoort. En de vraag is of dat Marokkaanse mensen wel individueel vervolgd worden. Dus men kan zeggen, we kunnen je niet terugsturen, maar dat geeft geen recht bijvoorbeeld op het recht op asiel, zeg maar.
0: Mm-hmm. Ja, nee, dat is nog een heel andere stap.
1: Dat is een heel andere, volgende stap, natuurlijk. En het kan ook zijn dat men zegt van oké, je kan een procedure openen, neem nu asiel en we gaan dat na, maar we doen dat niet op het vasteland. Dus we doen het niet op het vasteland in Spanje, maar we blijven de korte procedures inzetten op Ceuta en dan, als jij daar niet onder valt, dan oftewel blijf je daar plakken in niemands land, oftewel ga je vrijwillig terug.
0: Mm-hmm. Ja, er zijn ook wat Europese reacties gekomen, want wat natuurlijk ook aan de hoop kan bijgedragen hebben, is dat Spanje een tijd geleden toch een hoop mensen geregulariseerd heeft, had ik begrepen. Hè?
1: Ja, maar dat lijkt mij heel sterk dat dat een bepaalde rol speelt, omdat natuurlijk er wordt heel veel juiste, maar ook foute informatie gedeeld, maar ik vind het heel speculatief dat dat zou meegespeeld hebben, omdat de regularisatiecampagne van Spanje 1 is afgelopen en 2, het ging eigenlijk om mensen die eigenlijk al werk hadden in Spanje, hè, en om een eenmalig, of toch voorlopig, om een eenmalige toegang op basis van werk op een eenjarig visum in Spanje. Dus dat een rol zou gespeeld hebben, dat lijkt mij toch, dat lijkt mij toch sterk, of dat lijkt mij heel speculatief. Mm-hmm. Er is heel veel speculatie die gebeurt rond deze gebeurtenis. Hè. Het zou kunnen zijn dat Marokko bijvoorbeeld migranten inzet als boodschap naar Spanje, hè? Maar dat weten we niet.
0: Boodschap dan?
1: De boodschap van de vorige keer dat Marokko dit gedaan heeft, men heeft het al gedaan enkele jaren terug, ging het eigenlijk over de gecontesteerde gebieden van de westelijke Sahara. En die eigenlijk worden geclaimd zowel door Marokko, maar ook door het zogenaamde Polisario Front. Ja. Dat gesteund wordt door Algerije. We weten dat Spanje onlangs de banden met Algerije heeft aangehaald. Vooral economische samenwerking rond gas, rond energie. Het zou een boodschap kunnen zijn van pas op wat je doet met Algerije. Maar nogmaals, dit weten we niet zeker. We weten wel uit de feiten van... Het is al eens gebeurd dat Marokko dit deed. De massale instroom lijkt mij heel sterk dat dit enkel door toeval en zogenaamde mensensmokkelaars zou gebeuren. Maar het blijven speculaties. Het zijn speculaties die volgens mij met feiten kunnen een stukje gestut worden. Maar direct kom je in een situatie dat je ook heel veel tegenfeiten hebt. Zoals bijvoorbeeld het feest van de koning, waarin net economische beterschap beloofd, spreekt dat weer tegen. Dus het blijft een moeilijke kwestie.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat zo'n speech wel een hoop kwaad bloed zet, omdat iedereen zoiets heeft van, economische vooruitgang, waar is dat dan? En is er ook niet zoiets van Marokko, dat er een enorme vijandschap bestaat tussen Marokko en Algerije? Daar ben ik zo in de loop van de jaren... tegenkomen, zelfs in die zin dat ik... ik had een boek dat in Algerije speelt, en dat was een Marokkaan. Ik zei, is een keigoed boek. Ja, nee, want dat gaat over Algerije, dan moest je dat niet hebben. Ja, verbazingwekkend.
1: Ja, het meest gecontesteerde feit gaat eigenlijk over de steun van Algerije aan het Polisario Front, en gaat eigenlijk over die westelijke Sahara. Dat is gewoon een soort geopolitieke spanning die bestaat. Het feit dat de Spaanse regering die banden wil aanhalen met Algerije, kan wel zorgen voor een soort strategische tegenreactie. Maar zelfs al volg je dan dat scenario van Marokko instrumentaliseert migranten om een punt te maken... Dan nog zou je er moeten bij zeggen, het geeft wel een heel contradictorische boodschap met de speech die de koning gegeven heeft, naar aanleiding van die dag van de koning. En 2, het is natuurlijk ook zo dat, je kunt je de vraag stellen, als het dan opgezet zou zijn als een vorm van instrumentalisering van migratie, in de literatuur noemen we dat de weaponization of migration. En Wit-Rusland heeft dat ook gedaan met Polen. Dan nog kun je de vraag stellen van, is dit niet uit de hand gelopen? Mm-hmm. Had men dit zelf dan niet verkeerd ingeschat?
0: Ja, plus, als dat de boodschap is, dan vind ik dat wel een heel bizarre manier om op die manier die boodschap te brengen. Want dan moet je al heel diep nadenken of gaan speculeren om tot die conclusie te komen. Zeg maar dan nog iets, dat is een enclave. Het is niet de enige Spaanse enclave. Spanje heeft zo'n paar van die stippeltjes op de Middellandse zeekust daar. Is dat nog van deze tijd? Hebben die mensen niet zoiets van, zeg, ga hier eens weg?
1: ook die enclaves zijn natuurlijk in Spanje, zijn natuurlijk in Marokko gecontesteerd al veel langer. Men vindt dat eigenlijk Marokkaans grondgebied. Marokko erkent dat ook niet formeel, dat twee Spaanse gebieden zijn. Natuurlijk weet men ook dat die claim op die gebieden, dat dat niet zomaar kan gelegd worden en in Marokkaanse handen zal komen. Dus die relatie tussen Spanje en Marokko is eigenlijk, aan de ene kant werkt men samen, aan de andere kant is er wel wat geopolitieke spanning daartussen. Niet alleen rond die westelijke Sahara, maar ook rond Zuid-Amelilla uiteindelijk, ja, inderdaad. Ja, ja. Maar dat heeft te maken met een geschiedenis die heel ver teruggaat. Mm-hmm. Het zijn de enige Europese enclaves op Afrikaans territorium.
0: Ja, oorspronkelijk Fenicisch natuurlijk, maar...
1: Ja, precies.
0: Nu eventjes terug naar... naar Europa. Dus reacties van binnen de Europese Unie. Ja, Italië natuurlijk van zich. Dat is het gevolg van hoe laks dat jullie met die migranten omgaan. En we gaan jullie uit de Schengenzone zetten. Ja, dat is natuurlijk iets wat niet zomaar kan, neem ik aan. Hè?
1: Ja, dit is inderdaad iets dat niet zomaar kan. Maar het is eigenlijk wel een soort interessant voorval die gebeurt. Wegens twee redenen. Eén, het heeft natuurlijk heel sterk te maken met extreem rechts, die een soort ofwel druk uitoefent, bijvoorbeeld op Macron in Frankrijk, of extreem rechts dat zelf aan de macht is. En dan verwijs ik naar Meloni in Italië. En dan natuurlijk haar discours daar, of haar ideologisch karretje daaraan vasthangt van we worden overspoeld. Ik moet denken aan wat dat de gouverneur van West-Vlaanderen zei, naar aanleiding van zogenaamde transmigranten in Frankrijk. We worden overspoeld door de hunnen, zei Karel de Caluwe. En je ziet eigenlijk datzelfde discours, en dat komt van bij extreemrecht. Dus men hangt daar die kar ideologisch aan vast, omdat men natuurlijk daar politiek-electoraal winst in ziet. Dus je zou kunnen zeggen, mocht Marokko dit geïnstrumentaliseerd en opgezet hebben, dan hebben ze vooral extreem rechts een enorm cadeau gedaan, in die zin. Maar het tweede belangrijke is ook dat je zou verwachten, bijvoorbeeld, stel nu dat het scenario van instrumentalisering zou kloppen, dan, als we even teruggaan in de tijd, zien we enkele jaren terug dat Wit-Rusland, waarschijnlijk op marsorder van Rusland, migranten inzetten om Polen onder druk te zetten. Mm-hmm. En daar zag je een enorme solidariteit van. Dat uiteindelijk heeft dat meegeleid onder andere tot het Europees Migratiepact, maar ook tot een van de verordeningen rond instrumentalisering en het crisismechanisme, heet dat dan in het Europees Migratiepact. Eigenlijk zag je daar heel veel solidariteit naar Polen toe. En hier zie je een directe desolidarisering met Spanje. En natuurlijk leidt dat ten tweede tot die vraag van, hoe gaat dat Europees Migratiepact eigenlijk ooit in zijn werk gaan, waarin dat men nood heeft aan Europese samenwerking en afspraken, maar ook Europese solidariteit, niet alleen rond herverdeling, rond betaling van... of het afkopen van het asielzoekers, maar ook rond dat crisis- en instrumentaliseringsmechanisme, zou je denken van, maar nu gaat dat Europees migratiepact, waarvan dat werd beloofd dat het dé oplossing zou zijn, gaat dat hier soelaas bieden? Je ziet eigenlijk het tegendeel. Desolidarisering en inderdaad dreigementen om Spanje uit de Schengenzone te zetten. Dus ik vind dat eigenlijk hallucinant, mm-hmm. maar wel heel interessant, omdat het eigenlijk in spanning staat met wat Europese elites, zowel op nationaal als op Europees niveau, op niveau van de Europese Commissie, ons hebben beloofd rond wat dat Europees Migratiepact zou teweegbrengen.
0: Ja, dus het...
1: spreekt dat daar heel sterk tegen.
0: Nee. Ja, en wat ook mooi was, dat de Franse minister van Buitenlandse Zaken had gezegd dat er 5 keer zoveel politie aan de Spaanse grens ging staan. Die verwachten al blijkbaar dat die 60.000 in 1 keer, boef, helemaal Spanje door.
1: Ja, precies. Maar dit is natuurlijk... hoe natuurlijk migratie als kwestie en als thema, maar ook als migratiebeleid, hoe dat eigenlijk in de praktijk werkt. Het werkt op basis van een soort hysterie, op basis van hyperbolische ideeën over migratie, die eigenlijk in de praktijk dikwijls heel sterk in spanning komen te staan, maar hoe migratie in de feiten werkt. Hè. Men stelt het inderdaad voor alsof dat opeens 50.000 en zelfs 60.000 migranten zouden inderdaad Spanje binnenkomen. Ja, niks is minder waar.
0: Nee.
1: Maar het leidt wel tot de vraag van, zijn die Europese elites, ook op nationaal niveau, zijn die eigenlijk volwassen genoeg om op een nuchtere manier over migratie na te denken? Want het feit dat 50.000 Marokkaanse en ook andere nationaliteiten binnenstromen in Ceuta, heeft natuurlijk wel te maken met het feit dat andere legale toegangswegen tot Europa, dat die extreem beperkt zijn. Als we alleen al kijken naar België en Vlaanderen, naar ons arbeidsmigratiebeleid, dan zie je alleen maar dat in de Vlaamse regering heeft minister Demir het aantal knelpuntberoepen verminderd, administratieve overlast in die procedure is vermeerderd. Zelfs de OESO stelt daar heel veel vragen bij. En natuurlijk, als je de legale poorten sluit, dan gaan mensen over tot irreguliere oplossingen of trajecten om in Europa te gaan.
0: Ja, en dan moeten we het nog niet hebben over, natuurlijk, je doet aan symptoombestrijding, maar er is natuurlijk ook een oorzaak en die oorzaak ligt misschien ook een beetje bij oneerlijke handelsbetrekkingen en wat we in toenemende mate gaan krijgen, dat klinkt nog een beetje raar, maar klimaatmigratie, hè? Dus dat is een beetje ook dweilen met de kraan open, zeker, hè?
1: Wel, dat is altijd een dubbel verhaal, omdat mensen die te arm zijn, die kunnen niet migreren. Mensen die net meer geschoold zijn en aspiraties hebben op een andere toekomst, die gaan net meer migreren. Hè? Omdat de kloof tussen, men heeft een diploma, men heeft technische vaardigheden, men is geschoold, je behoort tot een soort onderste middenklasse.
0: En je vindt geen werk.
1: Wat je wil en wat er maar kan, is zo groot dat men migratie als oplossing neemt. Dus je zou kunnen zeggen van, je moet inderdaad wel investeren in de economie van landen, maar je moet voldoende investeren om mensen dan daar een toekomst te geven. Maar we moeten ook eerlijk zijn, wat we weten uit wetenschappelijk onderzoek, is dat investeren in de scholing enzovoort van mensen zal ook op een bepaalde manier meer migratie met zich meebrengen. Dus dat is altijd een tweesnijdend zwaard. En daarom moeten we ook nadenken, niet over Europa versus Marokko of Europa versus Tunesië, maar ook over hoe kan Europa als geheel, maar ook Europese lidstaten, hoe kunnen die een veel beter en meer doorwaadbaar. Het is mij niet te doen om open versus gesloten grenzen. Ik vind dat een absurde discussie heel vaak. Maar hoe kunnen we procedures haalbaar maken, zodat bijvoorbeeld mensen kunnen een soort zekerheid hebben, een soort van...
0: Dat er bepaalde stappen zijn die ze kunnen ondernemen, voilà.
1: Die ze kunnen ondernemen, maar dat ze dan ook kunnen teruggaan en misschien later een tweede procedure openen.
0: Mm-hmm.
1: Wat je nu ziet is dat procedures zijn zo moeilijk tot onhaalbaar dat men 1. Irreguliere oplossingen zoekt en trajecten onderneemt. Zeg maar onwettige trajecten, er is geen andere mogelijkheid. Of 2. Eigenlijk ervoor zorgt dat, dat men dan via reguliere weg komt, maar men laat het visum verlopen, omdat men weet van, het is beter hier dan irregulier te werken, dan terug te gaan. Want mensen werken dan vaak 10, 15 jaar in onwettig verblijf. Wat natuurlijk ook geen roze geur en maneschijn is. Mocht je die procedures toegankelijker maken, dan kunnen mensen meer circuleren.
0: En ik denk vooral ook transparanter, want er is heel veel onduidelijkheid. Maar we zijn door onze tijd heen. Dus voilà, ik denk dat we een duidelijke uitleg hebben gekregen. Bedankt daarvoor, Pascal de Bruyne. En tot bij een volgende gelegenheid. Hè.
1: Dat is goed. Heel erg bedankt. Fijne middag.

0: nog 6 minuten, maar dat is te lang, want Joris heeft van alles te vertellen. Ja, Joris.
1: Fred vraagt zich af waarover we het zullen hebben. Ik zal het vertellen. Ik heb verschillende... Dus ten eerste de afronden van het financieel verhaal van Oosterweel. Daar heb ik nog een paar minuutjes nodig, die had ik vorige keer niet.
0: Zeg, met een beetje pianomuziek op de achtergrond, of
1: niet?
0: Doe
1: maar niet. En, en dan heb ik verder, ja, ik heb tijdens mijn vakantie en zo lees ik dan de Le Monde Diplomatique. En dat staan af en toe wel heel interessante artikels in, die over zaken gaan die heel weinig aan bod komen in de meeste media. En daar heb ik dan zo wat samenvattingen van proberen te schrijven over alles. Dus vandaag, als er tijd is, en dat zal waarschijnlijk niet helemaal het geval zijn, eerst over... Austerité, Le Festin des Actionnaires. Dat is een artikel van september vorig jaar.
0: Oef.
1: En dan over Frankrijk, maar ja, er is iets vorige week gebeurd dat wel verband mee houdt. En dan over de zandkastelen van de Saoedische koning. Dus heel verschillende onderwerpen. Maar laten we eerst beginnen over of afronden. Twee lokale berichtjes. Eerst niet ermee gerelateerd, maar Antwerps. De laatste 2 modules van de ethaankraker van Project One zijn voor INEOS zijn aangekomen op de Shijiujiang. Ja. Dat is wel interessant, dat klinkt zeer Chinees, die boot, maar wel, misschien is dat Koreaans. Aangekomen in de Antwerpse haven. Dus 7000 ton. Dus dat is ook wel interessant natuurlijk, gewoon het feit dat als die fabrieken, die worden hier niet gemaakt, zelfs niet geassembleerd. Dat was eigenlijk, dat is zo prefab. En er wordt dan hier samen gesoldeerd. 7000 ton. En die lagen dus vast in de straat van Hormuz. Ik vind het opvallend hoe weinig dat er daarover bericht is. Want het was iedere dag over de straat van Hormuz. Maar ons belangrijkste project sedert de 35 jaar van Europa, chemisch project, dat dan eigenlijk stil lag daardoor. Daar heb ik niks van gehoord.
0: Nee.
1: Dus... Dat kunnen de mensen... Nee, waarschijnlijk is dat de moeite om dat spul te gaan bekijken. Dat is tientallen meters hoog. Om dat eens te gaan zien dat daar klaar ligt. De tweede en laatste module wordt in de eerste helft van augustus verwacht. Het tweede bericht is... En dat houdt dan verband met Oosterweel. Is, wel, wat we dan een paar weken geleden zeiden... Is dat die ringparken... We hadden het over de aandacht van die ringparken. Het eerste ringpark zou klaar zijn in juni of juli. Maar nu blijkt dat lichtjes vertraging had... Maar dus 9 augustus is er dus de feestelijke opening van het eerste ringpark op Linkeroever. En dan moet u maar eens gaan zoeken ringpark West.
0: Ja.
1: En dan eventueel, hoe heet ze dan? Wel, je kunt dat de grote verbinding of Ringland. En dan vindt u daar meer informatie over de details van het feestprogramma, hè? Fred, dat is mijn koptelefoon.
2: Mijn vraag was, als ik dat hoor over die parken, is dat een Oosterweel, is dat een parkproject?
1: Wel, daar hebben we dus... kijk, dus nu komen we bij de rest van mijn exposé, dus het afrond. Dus het gaat over, er is in maart een verslag gekomen van het Rekenhof, dat een screening is, een doorlichting is van het jaarlijkse verslag dat de Vlaamse regering doet over het Oosterweel-project en de samenwerking, alleen het weet het weer al, het van de overeenkomst daar in 2017.
0: Het
1: toekomstverbond.
0: Ja.
1: Ja, en het toekomstverbond bevat 5 posten.
0: Oh, mag ik eens horen?
1: Ja, zeg ze nog eens.
0: Eens zien of ik het nog weet. Het eerste was de werken zelf, de wegen en de tunnels. Het tweede, dat is
1: de ring, erbij... De herhaling van de ring en de nieuwe tunnel.
0: Ja. Het tweede is erbij gekomen, dat is de rotzooi opruimen.
1: Dat zijn de onvoorziene kosten.
0: Ja.
1: Ja.
0: Het derde, wat is het?
1: Dat zijn waardoor Fred naar verwijst, zijn dus de leefbaarheidsprojecten.
0: Was dat nummer 3? Ik dacht dat...
1: nummer 3. Ja, nummer 3.
0: Nummer 4 is het haventracé en nummer 5 is de modal shift.
1: De eerste 2 posten samen zijn een goeie 10 miljard. Dus 8 miljard voor eigenlijk de werken zelf. Je moet maar eens, Fred, ik heb het online gezet, dat herbeluisteren, die uitzending, yes. Want we kunnen dat niet opnieuw doen.
0: Nee.
1: Dus 8 miljard, dan 2,3 miljard onvoorziene kosten. Ja? En die worden allemaal gefinancierd. Er is daar ergens een ongedekte check die is, maar dat hebben we dus een aantal weken geleden het over gehad. Vorige keer hadden we het dus over punt 3, de leefbaarheidsprojecten. Dus wat de status
0: Parken,
1: en ook de, en ook

0: financiering. Ja. Het probleem daarbij is dat er eigenlijk geen echte financiering voorzien wordt. Dat er dus een financiering is met de overschotten voor andere mobiliteitsprojecten. Ja. En dan komen we bij het punt van, de oude krokodil daar... De socialist in Leuven.
1: Krokodil.
0: Oh, de socialist van Tobak.
1: Tobak. Louis.
0: Die zegt van, Annick de Ridder, die om Manu Klaas een plezier te doen, gebruikt al het geld dat bedoeld is om onze kindertjes te beschermen voor mobiliteit tegen het al dat gevaarlijk verkeer. En die fietspaden als die camions waar ze moeten, die pakt het allemaal af alleen voor die overkapping van Manu Klaas. Maar het probleem is dus effectief dat er gewoon te weinig geld wordt voorzien voor de leefbaarheid in Vlaanderen en de mobiliteit.
1: Ja. Dus kijk, jij bent al heel lang met die Oosterbeel op Centraal bezig. Ik denk dat wij het enige radiostation zijn die opvolgt wat daar gebeurt en niet gebeurt. Nu, ik heb een heel simpele vraag. Ik ben nu 73 jaar, ik kom hier maar af en toe. Ga ik dat ooit nog meemaken?
0: Ja, dus in 2034, we hebben het er ook over gehad, dus 2033 is het afgerond. Want het is een heel financieel model om die 8 miljard of die 10 miljard te betalen. En dat begint geld te genereren in 2034. Dan moet je ook maar eens naartoe luisteren.
2: Ja, inderdaad, want we moeten nu niet alles opnieuw gaan doen van de vorige keer.
0: In 2034, dus redactie.radiocentraal.be, het staat er allemaal op. Dus in 2034 gaat het van start en dan komen er ook inkomsten, tolgelden. Okay. Tolgelden.
2: Maar nummer 4.
0: Waarschijnlijk op de Kennedy Tunnel. En ik had het dus over gehad, dus het haventracé en de model shift, dat is eigenlijk heel... Dat had ik eigenlijk ook al bij de eerste bijdrage dus uitgelegd, dat men er niet mee bezig is. En op het einde van het rapport staat er iets meer uitleg. Dat ga ik nu eens kort, zodat ze het eigenlijk over zeggen. Hè. Het gaat meer, dus pagina 436 van het rapport van het Rekenhof. Het enige stuk van het... ze zijn wel degelijk met iets bezig van het haventracé. Het haventracé is eigenlijk die afsteek van de E300 of de E34, dan naar de E19, en dan verder de Tijdsmanstunnel. Maar de Tijdsmanstunnel ligt er al. Ja, maar dus eigenlijk die Bertelle restje, een stukje Meccano. Ja, en een stuk grote ring eigenlijk, dat begin de jaren 60. Maar wow. Dus het enige stuk van het haventracé waar men echt mee bezig is, is blijkbaar het verhogen van de capaciteit van de Tijsmanstunnel. Ja?
2: Oh.
0: Onder het dok, dus in het verlengde van de Liefkezoektunnel, naar de A12. Ja, dat is eigenlijk niet echt de implementering van dat haventracé, maar dat is meer, ja, dat ligt eigenlijk in het verlengde van, van dat grootwerk, hè. En by the way, dat werk, dat die kosten van dat volledige haventracé, dat zou tussen de 4 en de, wat was het? Ik denk dat ze de 4 en de 14 miljard zou dat kosten.
1: Als ik dat nu zo hoor, wat je nu weer over die Tijsmans, dat is een soort dynamisch proces, er komt altijd iets bij, wat oorspronkelijk niet gepland was.
0: Er komen meer containers vooral, die moeten verplaatst worden. Dus als het allemaal op de ring komt, daarmee ging men de ring ontlasten, door een afsteek te maken in het Noordoosten. Ja, maar dan, die sluit aan op de A12, E19, A12, en dan de Tijsmanstunnel, Liefkezoektunnel. De Liefkezoektunnel is al veel meer bezet dan 20 jaar geleden.
2: Ja,
0: maar de Tijsmanstunnel is een bottleneck. Ja. En daar, voilà. Maar dus, eigenlijk is de vraag gewoon, zelfs als ze die dingen nooit bouwen, die afsteek daar, wat eigenlijk de echte haventracé, de kern van het haventracé is, dan gaat dat... dan gaat dat toch doorgaan. Maar dus, laat me eerst de rest van het verhaal vertellen. Dus er wordt ook gekeken naar het veiliger maken van de expressweg Knokke op rechteroever. Hè, maar dat is eigenlijk ook niet echt de kern van het haventracé, namelijk het verlichten van het verkeer op de ring. Die kost alleen wordt toch al op 2 miljard euro geschat ook. Waarvan 1,6 miljard voor de Tijsmanstunnel, het verbreden of het verdubbelen van de Tijsmanstunnel. Die werken zouden dus, dat is ook niet de superprioriteit, na 2033 gebeuren als de Oosterweel af is. Dus er is sprake van een PPS-constructie. Dat betekent dus dat de Tijsmanstunnel zal moeten betaald worden, of de nieuwe tunnel moet betaald met tolgelden, en dat er waarschijnlijk ook tol zal komen aan de Tijsmanstunnel. Maar plus de tol sowieso aan de Liefkezoektunnel en de Kennedy-tunnel waarschijnlijk, en de nieuwe tunnel. Hè. De Liefkezoektunnel die momenteel ieder jaar 85 miljoen opbrengt, hè, by the way. Ja.
2: En binnenkort bij de voetgangerstunnel. Nee.
0: Daar heb ik niks over gehoord. Maar de zaak dus lijkt dus stil te liggen. Dus als het over het echte haventracé gaat, dus die doorstik, die A102, die de E34 aan de oostelijke kant moest verbinden. Het GIP, dus wat is het daar weer al? Het geïntegreerd investeringsprogramma Mobiliteit en Openbare Werken voorziet 0,3 miljoen euro aan studiekosten per jaar. Dat is een daling van 3 miljoen eerder. Dus dat betekent eigenlijk Men laat de ganse boel in stilte inslapen. Men heeft nog formeel een kostenpost, maar eigenlijk stelt dat niks voor. Dan de model shift.
2: Ja, daar is ook geen geld voor. Ja.
0: De model shift, daar wordt erover gezegd, ik citeer hier uit het verslag van het Rekenhof. Het politiek stuurcomité, dus van het Oosterweel-project, heeft toenmalige Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbaar Werken op 24 januari 2024 gevraagd een methodiek uit te werken om de regionale mobiliteitsplannen van alle vervoersregio's na hun definitieve goedkeuring te vertalen naar een meerjarige geïntegreerd investeringsprogramma. En die vertaling is er tot op heden niet. Dus voor de model shift, er zijn bepaalde zaken die gedaan worden die niet voor de auto's zijn. Er worden fietspaden aangelegd hier en daar. Maar en men heeft dan vervoersregio's gecreëerd, maar er is eigenlijk geen echt plan om die modal shift waar te maken. Dus in de zin van, we zitten hier, er is opvolging, we moeten daar komen. Nee.
1: Ja, want dit gaat eigenlijk allemaal over auto's en vrachtvervoer eigenlijk, hè?
0: De modal shift gaat over het... eigenlijk niet. De modal shift gaat over... Wel, de modal shift gaat over, niet vrachtvervoer, gaat over het omslaan van het gebruik van het... voor het woon-werkverkeer, denk ik, is het... Of is het totaalverkeer van 60% à 50% auto terug?
1: En openbaar vervoer, maar dat is een enorm probleem.
0: Ja, maar dat moet dan een van de manieren zijn om het te doen. Dus er is een plan 2030, en als je daar naartoe gaat op de website, ik heb er ook over gesproken, dan zie je eigenlijk alleen een oplijsting van projectjes die in het kader van Oosterweel gedaan worden. Er is geen...
2: Overkoepelend plan.
0: Geen strategie. En dus ook geen budget.
2: Nee. En trouwens, wat ook weer typisch is, ik heb ook het bericht gezien van Ringland over het feestelijke opening van dat park. Hè. En dan staat er ook iets over die nieuwe fietsverbinding tussen Zwijndrecht en Linkeroever. Maar dat maakt helemaal geen deel uit van die modal shift. Dat is gewoon de provincie die een fietspad aanlegt. Dus iedere keer als er iedere keer als er iets voor fietsers gebruikt, dan zeggen ze, modal shift. Maar ja, dat zijn toevallig... Dat hoort niet bij dat project.
0: Het zit onder andere projecten.
1: Wat is nu jouw inschatting? Hè? Iedereen weet nu... Antwerpse Ring, dat is dus de grootste verkeersinfarct elke dag in Europa. Hè? Want ik rijd 1000 kilometer, ik kom hier aan, ik sta een uur in de file, dan maak je ook nergens in Duitsland of zo mee. Dus gaat dat dan allemaal opgelost zijn?
0: Ik denk wel dat het gaat verbeteren. Men creëert natuurlijk extra capaciteit op die ring, dus het zal wel verbeteren. Maar natuurlijk, je zegt, terzelfde tijd gaan we model shift...
1: Misschien komt er dan meer verkeer.
0: Maar ja, terzelfde tijd zeggen we gaan een model shift doen naar minder...
2: Maar dat is die model shift, de bedoeling is dat mensen minder de auto gebruiken en meer iets anders.
1: Ja, dus weet je niet meer wat oorzaak en gevolg is.
0: Dat lijkt totaal absurd. Het is niet helemaal... Als je denkt dat al die hardware, al die beton aangelegd wordt, eigenlijk vooral voor de camions. Ja,
1: ja, maar dat is dus echt in Europa het grote probleem. Hè? Ja. Dus bijvoorbeeld, maar in de Verenigde Staten wordt bijna alle vrachtvervoer over het spoor geleid. En ooit heeft Europa het besluit genomen om dat allemaal over de weg te doen. Een vrachtwagen is ongeveer 1,5 container. Dat kost allemaal handenvol geld. Het is veel werkgelegenheid, maar het levert enorm veel vervuiling op.
0: Ik heb daar nog één dingetje over te zeggen, maar dat is het laatste stukje dat hier gezet wordt. Dus dat er zijn geïntegreerd plannen van de Vlaamse overheid. Dus het plan ten eerste, dat loopt maar tot 2027. Dat is niet echt verkijkend dat ze doen. En ook in het GIP 2025-2027 gepubliceerd in juli 2025, dus ze hebben eigenlijk maar een visie voor anderhalf jaar ver, ontbreekt het verband met en de integratie van de regionale mobiliteitsplannen, zowel voor de vervoersregio Antwerpen als voor de oorvervoersregio's. Dan, als het over die camions gaat, dat was één interessant ding, als het over tolheffing gaat, blijkbaar zal dus 66% of zo, of 63% van alle tolgelden komen van de camions. En dan haalt het Rekenhof aan. Dat kan eventueel een probleem zijn, omdat de Europese wetgeving zegt dat de belasting of de doen betalen van de vrachtwagens moet in verhouding zijn tot het gebruik ervan.
2: Ja.
0: Hey, en het is maar, dus het totaal verkeer is veel minder dan 63%. Maar om jouw punt aan te halen, dat dus het Europees beleid, ja, dat zal waarschijnlijk wel een regel zijn die door de lobby mee is ingevoerd.
1: Ja, natuurlijk. Het is een vrachtwagenlobby, ja. Omdat het een heel grote economische activiteit is.
0: Ik heb geen tijd meer om het over de austeriteit te hebben, maar ik zal misschien wel de zandkastelen van Mohamed Bin Salman eventjes nog te berde brengen. Dat was een artikel van december 25 door Lise Triolet in Le Monde Diplomatique.
2: Heel fascinerend.
0: En het gaat over NEOM. Mensen hebben er misschien al van gehoord. Dat is de Saoedische stad van de toekomst. Dat is een... dat zou gebeuren... die stad zou opgericht worden ergens in de buurt van de Golf van Aqaba. En de zone van 26.500 vierkante kilometer op het einde van de Rode Zee. Bijna even groot als België, 30.000 vierkante kilometer. En daar wil MBS, Mohammed bin Salman, dus een hoogtechnologische metropool bouwen. 2020 is dat aangekondigd. Er staat nog niet te veel, maar er zijn wel werken bezig. 2.500 kamions rijden er daar rond. 140.000 mensen zijn al aan het werk in die zone. Bedouïnengemeenschappen die in die zone zaten zijn moeten opkrassen voor de bouw van werfkampen en eerste stukken van steden. Europese expats verdienen er veel geld, onbelast. Voor de hogere kaders gaat dat over 10.000 euro's per maand.
1: Ja,
0: er is al 500 miljard gebudgeteerd voor de eerste fase van het project. Dat kader in de visie 2030, hè, zoals onze mobiliteitsmodel shift visie 2030 is, hebben we dus MBS visie 2030 project, die ook over energie gaat en zo. Of dat ook over energie gaat. Maar dus zelfs voor Saudi-Arabië is 500 miljard toch een enorm bedrag. En ongeveer gelijk aan de helft van alles wat Saudi-Arabië jaarlijks exporteert, of 40% van het bruto nationaal product. Dat gaat natuurlijk over meerdere jaren. Hè.
1: Ja.
0: Het meest opvallend deel van NEOM is The Line. Al gehoord van The Line?
1: De lijn.
0: Het is een soort stad van complete maffe proporties, 170 kilometer lang. En 200 meter breed.
1: En bogenkruis van een kilometer hoog.
0: 200 meter breed. Ja. 200 meter breed, 170 kilometer lang. Maar dus op die stad, op dat gebied, zouden er inderdaad muren van 500 meter hoog worden gebouwd.
1: Dat is een halve kilometer.
0: En een strookje van 200 meter breed zou er ook een TGV lopen, hoogsnelheidstrein, die 170 kilometer in 20 minuten zou overbruggen.
1: Interessant.
0: Ja. En het is 34 vierkante kilometer groot. En daar zouden er dus 9 miljoen mensen worden gehuisvest.
1: Ja, ja. Maar een belangrijke vraag is, tegen die tijd, is dat gebied dan nog gezien de klimaatverandering leefbaar?
0: Maar laat me eerst een keer verder erover vertellen. Dus 34 vierkante kilometer, wat is dat? Ja. Wel, het district Antwerpen is bijna 3 keer groter dan die superstad waar 9 miljoen mensen zou kunnen komen. Dus daarmee,
1: ja,
0: gaan, ze dus, daarmee gaan ze dus het onbezet gedeelte van Gaza dus zelfs nog kloppen als het over bevolkingsdichtheid gaat. Waanzinnig project. En het ziet er ook niet uit dat het er eigenlijk zal komen, of toch niet helemaal zoals oorspronkelijk volgens die plannen voorzien.
2: Mag ik eens een praktische vraag stellen? Mm-hmm. Als dat ding 170 kilometer per uur rijdt, maar die stad is maar 34 kilometer lang, gaat die trein dan naartoe? Naar Parijs?
0: Het is 170 kilometer lang, hè. En het gaat van, het gaat naar richting Aqaba, van ergens, ik weet niet waar het, ik zou even moeten kijken welke stad het start. Het is door de woestijn. En het is in die woestijn dat die 170 ook van 170...
1: Is dat helemaal woestijn?
0: Ja, daar wel, ja. Maar bon, dus in het artikel dus van Lise Triolet, van waar komt dit, die visie? Wat is de visie van afkomstig? En dan zegt ze, dat citeert ze Davide Ponzini van de Universiteit van Milaan, die blijkbaar specialist is in dit geval, over dat soort zaken. Die zegt dat het, de leiders in het Midden-Oosten, die zijn een beetje veranderd van visie of van verantwoording. Vroeger stelden ze zichzelf voor als de behoeders van de historische waarden. Hè? Maar nu zijn ze eigenlijk de wegbereiders van een futuristische toekomst. Mm. Dus dat is de verandering in visie. En die futuristische visie, het zijn ook jongere mensen, MBS die als nog geen 40, denk ik, hè, die is een goede 30er, zijn ook beïnvloed door zaken vanuit Hollywood. Zie je dat ook met die IT-mannen?
1: Ja,
0: bijvoorbeeld Blade Runner. Ja. MBS zou een fan zijn van videospelletjes en science fiction. Maar dus die science fiction wordt dus geconfronteerd met de realiteit. En eigenlijk had MBS beter moeten weten, want er zijn precedenten. We hebben in Abu Dhabi Masdar. Dat is dus 20 jaar geleden werd dat aangekondigd. Daar zouden 50.000 mensen gaan wonen als een volledig groene stad. En er wonen er 15.000. van de G50, waarvan slechts 5000 permanent. En Saudi-Arabië heeft ook al een aantal projecten gelanceerd die niet of traag op gang komen, naast niet alleen de lijn. In het bijzonder de King Abdul Economic City, KAEC. En dan heb je ook Oxagon, dat is nog een ander project. Is een project om een achthoekige industriële stad, in de Rode Zee te bouwen. Daar zijn Belgische en Hollandse baggeraars bij betrokken,
1: oh,
0: natuurlijk.
1: Ja,
0: dat, en dan om te eindigen.
1: We hebben wel nog de nul.
0: Ja. Maar om te eindigen, om nog eens de idee van die plannen. Er bestaan iets zoals Aziatische Olympische Winterspelen. Je hebt de Olympische Winterspelen, de Wereldwijde, maar er staan ook Aziatische Olympische Winterspelen. En dus er zijn plannen voor om die in 2029, waar gingen die doorgaan, dus binnen 2,5 jaar. Jawel, daar in Neom, in Saudi-Arabië, gingen die Olympische Winterspelen doorgaan.
1: Ja. Zeg, Trump die is bij de Saoedische kroonprins geweest. Hè? Zijn er ook gesprekken gevoerd over investeringen, vastgoedprojecten? Daar weet hij iets over.
0: Waarschijnlijk wel. Er is hier sprake van... Wacht een keer. Er is sprake van WeBuild, maar dat is een Italiaanse firma.
1: Trump daar natuurlijk.
0: 4 miljard om een kunstmeer te bouwen. Voor die Olympische Winterspelen dan, hè, die Aziatische Olympische Winterspelen. Want ja, je hebt er wel wat bergen, maar die gaan toch geen 4.000-5.000 meter hoog?
1: Ja,
0: dat heb je waarschijnlijk
1: duinen,
0: nodig.
1: Dus zandduinen.
0: Ja, maar bon, je zit aan de temperaturen van, ik ben er nog geweest, 45
1: graden.
2: Maar je kunt skiën en snowboarden in de duinen trouwens. In Agadez was er een skishop.
0: Ja, maar er ging dus concreet een kunstmeer gebouwd worden daar, om dus dat water te hebben. Want het, ja,
1: komen ze dan aan dat water?
0: Man? Je kunt zelfs geen kunstsneeuw maken.
1: Pijpleiding.
0: Je moet eerst om winterspelen te doen, moet je sneeuw hebben. Om sneeuw te maken, moet je water hebben. En dus om het water te hebben, moet je het ook keer in weer. Waarschijnlijk ging dat zijn door de ontziltingsinstallaties, die dat dan naar buiten pompen. Dat soort idee doet inderdaad wel denken aan zoiets als SpaceX, die Elon Musk, die dan zegt, van, iedere aardbewoner moet het recht hebben om naar de sterren te kunnen reizen. Hè. Nu, dit artikel was dus van december in Le Monde Diplomatique, maar in januari kwam dus het nieuws dat de Olympic Council of Asia beslist heeft om de winterspelen toch maar niet in Neom in Saudi-Arabië te laten doorgaan. Waarschijnlijk omdat er te veel risico is dat het gewoon niet zal klaar zijn. Maar in Kazachstan.
1: Ja. Kazachstan, dat is heel groot, dat weet je. Ja. Dat is enorm groot. Hè. Dat loopt van het oosten van Oekraïne tot China. Dat is enorm groot.
0: Goed, volgende keer dan dus misschien iets over austerité. Dat is ook een artikel van december. Ik heb er natuurlijk nog veel klaarstaan van januari en februari.
2: Oké, hebben we nog tijd voor een gepast nummertje. En dat begint hier weer. Kijk, ik kan er niet aan uit.
1: Een gepast nummertje.
2: Ja. Oké, daar gaan we.
0: Iets, over de uilen en de olie of zo.

0: Wat er precies gezegd wordt in dit lied heb ik nooit echt geweten. Ik denk dat ik me toen het uitkwam nog niet al te veel van de teksten aantrok. Vandaag te gast in de studio tijdens Stiefjes Tijd, waar u hopelijk of eventueel momenteel naar luistert, Joris de Buizer, of Joris van Conspiracy Records, of Joris van Bonds of Friendship, waar we het vandaag allemaal over zullen hebben. Welkom, Joris.
1: Dag, Dennis.
0: Even kijken. Ja, je zult toch iets dichter moeten zitten, denk ik. Iets minder comfortabel. Ja, zoiets. Oh, is dat comfortabel?
1: Dat is comfortabel. Voor u is dat beter.
0: Ja, dat denk ik wel.
1: Goed zo.
0: Wat we op de achtergrond horen is al een aantal stappen te ver. Dat is de eerste cd van Maya. Het begin van die eerste cd van Maya. Maya, die de eerste release op Conspiracy Records uitgaven. Een cd die later ook door een Pools label op een cassette is heruitgegeven. Of gebootlegd, dat weet ik eigenlijk niet.
1: Nee, heruitgegeven.
0: Heruitgegeven. Maar we beginnen hier traditioneel zo in het begin mogelijk. En ik vraag me dan af, wat is in uw geval het begin? Je hebt dus of je hebt uzelf in de wereld gezet, zou je kunnen zeggen, met een fanzine in het begin. Een fanzine dat Bonds of Friendship heette. En tegelijkertijd geloof ik ook een soort van fanzine dat ook Flyer heette. En dat was een verzameling flyers. Een
1: ja.
0: Verzameling flyers die dingen aankondigden die op dat moment te doen waren. Die op dat moment misschien ook werden uitgegeven in de punk- en hardcore scène dan vooral. Denk ik.
1: Ja,
0: ben ik tot hier toe allemaal juist?
1: Ja? Zegt, ja.
0: En dit speelt zich allemaal af in 1988.
1: Ja, ik denk 1987, 1988. Zo ongeveer die periode moet dat gestart zijn. Op mijn 16, 17, denk ik.
0: Mm-hmm. Hoe zei de... Ik heb mij wel eens afgevraagd met het Bonds of Friendship, het andere fanzine, niet het flyer fanzine, maar het andere fanzine, was in het begin zeker een voornamelijk sociopolitiek anarchistisch tijdschrift. Maar ook wel wat hardcore.
1: Ja, anarchistisch in die zin dat ik vooral mijn ding deed. Echt anarchistisch, ja, was wel wat beïnvloed door zo... anarchistische punktijdschriften van vroeger. Mm-hmm. Dat is eigenlijk niet anarchistisch in de pure zin van het woord. Dat zou ik niet zo noemen.
0: Mm-hmm. Ik heb ze natuurlijk al wel een beetje herlezen.
1: Fantastisch, ja.
0: Herlezen, naar aanleiding van dit gesprek vandaag hier op Radio Centraal. En je noemt uw eigen daar wel een anarchist, of je hebt het daar
1: in die periode wel over. Ja.
0: Wat was de aanleiding om dit fanzine te starten? U bent redelijk jong, je zegt zelf, juist 16, 17 jaar. Hoe ben je daar in terechtgekomen?
1: Ja, ik denk ten eerste dat je moet begrijpen dat er toen ook nog geen internet was. Er waren geen blogs, er was geen social media. Dat was het enige wat je had om te communiceren met like-minded mensen. Was misschien door zo'n tijdschriftje.
0: Mm-hmm. Om die like-minded mensen te vinden, om te beginnen.
1: Ja, en om daarmee een connectie mee te hebben. Ik vond in mijn jeugd heel weinig connectie met mensen in mijn klas, mensen rondom mij heen. Heel lastig om connectie te vinden met mensen die niet bezig waren met andere dingen die misschien wat feller gingen. Ik was er niet geïnteresseerd in de normale popmuziek. Dat ging mijn interesse lag elders.
0: Het zal ook niet hebben geholpen dat u in de Leeuw van Vlaanderenstraat in Capelle...
1: Hoe vaak dat ik dat vroeger heb gehoord. De Leeuw van Vlaanderenlaan in Capelle. Ja, inderdaad. Ja.
0: Daar bent u opgegroeid?
1: Ja.
0: Het is een omgeving die niet noodzakelijk vol zat met mensen die ook geïnteresseerd waren in punk, anarchisme, hardcore, extreme vormen van muziek.
1: Nee, inderdaad. Dat was white suburbia, hè. Volledig zo. Ik denk redelijk snel, we hadden wel in Capelle, was er wel een jeugdhuis, dat noemde de Vlegel.
0: Mm-hmm.
1: En er werd dan New Wave gedraaid en zo wat punk. En dan die gasten van Bad Influence, die punkgroep uit Capelle, die hingen daar rond. En ik denk dat ik zo op die manier wel wat in contact ben gekomen met een underground scene.
0: Oké.
1: Okay. De Bootsy. Die had in Braschaat, in Braschaat, op het dorpsplein, de garde in het verkeerde keelgat. Dat was een soort kraakpand. Hij woonde alleszins onder het podium van dat jeugdhuis. En die bracht dan allemaal punkgroepjes naartoe. En dan kwam hij met zijn fiets naartoe. Dat was fantastisch. Dus je kwam in Braschaat of all places. Mm-hmm. Kon je nou ooit Polloi in haar generic gaan zien en zo. En al die... Dat was waanzinnig. Dat was echt waanzinnig. We zaten daar met 15, 20 mensen. En dat heeft mij beïnvloed. En dat vond ik te gek. En dan krijg je zo de eerste fanzines. Wat is dat? Oh, dat vind ik cool.
0: Op die concerten kreeg je
1: op die concerten, krijg je dat soort dingen te zien. En ik had dan een goede kameraad. We zijn nog altijd goed bevriend trouwens. Peter Keulemans. Die maakte ook een fanzine. We hebben onze muzikale ontdekkingen... samen, zo, dat reekt zo afgelegd, zo naar een Brabo gaan, platen gaan kopen. Je moet deze eens luisteren. Neem dat eens op een cassetje.
0: Jullie waren allebei gevestigd in Capelle, in Benidorm.
1: Ja, klopt. Ja.
0: En zijn fanzine heette...
1: Better Youth.
0: Better Youth. Bestaat eigenlijk... eigenlijk het tweede nummer van Bonds of Friendship, daar zat het eerste nummer van Better Youth in.
1: Ah, dat is goed mogelijk, dat we dat zoiets deden,
0: om elkaar eigenlijk een beetje te steunen, denk ik.
1: Ja, en om zo onze netwerken wat... dat was ook gewoon leuk, hè. Dat was een hobby, hè. Wij amuseerden ons. Maar het leuke was... ik denk dat we dat in het Engels deden. En,
0: het eerste van u was in het Nederlands.
1: Ja, dat is mogelijk. Maar dan uiteindelijk hebben we dat in het Engels beginnen doen. En dan konden we zo... de fanzines uitwisselen en dan stuurden er mensen vijf fanzines op en stuurden wij er vijf van ons op. En dan werd dat, vijf van ons werden dan in Athene verkocht en wij verkochten dan vijf fanzines van die gasten uit Griekenland op concerten hier in het Antwerpse. Zo ging dat, dat was fantastisch.
0: Ja. Wat opvalt is dat in de jaren 90, als ik ben beginnen naar concerten gaan, eigenlijk ook via u. U bent van grote invloed geweest op mensen die een generatie jonger zijn als u. Okay, de mensen van Rubbish Heap, NHB destijds, Nico Docks en dat soort mensen. Ja. Die dan weer iets ouder waren als ik. Je hebt mij ook enorm aangemoedigd om met een fanzine te beginnen. Ik weet nog dat je daarover hebt gezegd. Fanzine maken is een van de leukste dingen die ik ooit heb gedaan. Dat heeft ook mij met heel veel mensen in contact gebracht. Het is inderdaad een heel leuke manier om pre-internet met gelijkgestemden in contact te komen. Wat opvalt in die periode, die late jaren 80 en eigenlijk heel de jaren 90, is dat er in Antwerpen zelf geen enkele plaats, of bijna geen enkele plaats is waar je met die dingen in contact kon komen, waar je naar dingen kon gaan kijken. TomTom eindigt hier, denk ik, in 90, 91, 92 misschien. Je had in de jaren 80 wel de 1000 appeltjes, geloof ik, waar wel een hoop dingen te doen waren. Maar in de Cinderella en zo waren geen concerten, geloof ik.
1: Nou, heel af en toe, maar dat was ook een beetje... Ja. Dus ben ik niet zo heel vaak geweest. Nee, er was in Antwerpen niks. Hè. Nee, dat is echt zo. Als wij concerten deden, moesten wij op de goodwill van een volkszaal ergens in een achter de parochiezaal of zo, zoiets. Hè. Mm-hmm. En dan was er altijd gezever achteraf. Hè, van,
0: veel lawaai.
1: Ja, lawaai. Je stond de vuile schoenen op de muur in.
0: Maar het is wel zo dat u dan in die omgeving van Antwerpen, dus Braschaat, Capelle, Ekeren ook enzovoort, op concerten terechtkwam. Dus die werden wel georganiseerd en je vernoemde net Bootsy, Butsenzellers, drummer die iedereen in Antwerpen ondertussen wel kent. Hij organiseerde die dingen ook.
1: Hij organiseerde ook dingen, hij organiseerde die concerten. En de 1000 appeltjes zeg je daar, en dat is effectief ook wel... ook wel een plek geweest, hè, waar je dingen kon zien, waar ik bijvoorbeeld Scream heb gezien.
0: Met de drummer van Nirvana.
1: Bijvoorbeeld. Maar wij reizen ook gewoon heel Vlaanderen af. Hè. Dus we gingen naar concerten in Dendermonde, netwerk in Aalst. Heel veel keer zijn we naar netwerk in Aalst geweest. En dan de Fortenvis later in Ieper. ja, er waren wel een aantal plekken waar je zo telkens terug naartoe kon.
0: Nou, dit
1: om
0: is al,
1: concerten te zien.
0: Dit ja. is echt al de underground scene, die ook nog bestond in de jaren 90. Ik heb al die plekken ook aangedaan, laat ons zeggen, om dingen te zien. Wat was in, echt in die begindagen, hoe dat u erin terecht bent gekomen? Wat waren dan de plekken en hoe bent u daar ja, terecht gekomen? Was dat via iemand in de klas of in school? Of,
1: nee, via school in de klas niet. Nee, zeker niet. Ik denk, vanaf dat je in contact komt, dat je gaat naar concerten, dan liggen daar flyers overal. Ja. Hè. Mensen komen de flyers uit, die, oh, wij organiseren daar iets. En je houdt die flyers bij, en, oh, dat lijkt me wel leuk, wil ik wel eens checken. En dan ga je daar naartoe. Of je koopt in de Brabo, want het was ook een belangrijke plek eigenlijk. Hè. Je kon daar veel platen kopen. Van veel uiteenlopende genres eigenlijk. En je zo kwam in contact met dingen. En als je dan zag bijvoorbeeld, MDC die spelen daar, of Napalm Death speelt daar, of je ging kijken, hè. Ja.
0: Ja. En je bent al snel begonnen met, dus met een trein heel België af te reizen daarvoor.
1: Ja, met een trein en zelfs liften en zo, hè. Ja.
0: Wat zijn daarin legendarische shows geweest in die periode?
1: Ik denk, er steken er wel een paar uit. Ik denk zo die Futurama-shows in Deinze. In de Brielpoort. Ik denk dat dat wel legendarisch was, ja. De Bad Brains en zo. En dan de Sperm Birds in, ik denk, was dat Roxy? Of was dat nu Netwerk in Aalst? Dat zijn ze van die concerten die wel bijblijven. En dan, ja, die Straight Edge bands, hè, die Youth of the Day en zo. Dat waren wel heftige concerten, ja.
0: Ja?
1: Ja, best wel, ja, tuurlijk. Ja, ja extreem... supersnelle hardcore, ja, dat ging stage dive, dat was crazy.
0: En een zaal
1: was really crazy, zonder security.
0: Een zaal vol gezonde, mooie jongens.
1: Oh, gaan we de dierweg op. dat ook natuurlijk, ja.
0: Ja. In jullie vroege fanzines wordt er ook zowel ja, de straight edge levensstijl gepromoot. Mm-hmm. Iets waar u later het absolute tegenovergestelde van bent geworden.
1: Ja, ik denk dat was wel een zekere affiniteit die je ermee had. In die zin, zeker hier in Antwerpen... In de punkscene waren er ook wel heel veel mensen die verslaafd waren aan
0: speed,
1: maar ook heroïne.
0: Ja.
1: Je zag heel veel alcoholmisbruik, je zag heel veel geweld dat daardoor ook bestond.
0: Je doet dan concerten?
1: Ja. Dus ik denk dat dat een logische reactie daartegen was. En ik denk dat dat internationaal misschien wel zo was. Maar ik denk niet dat wij ooit echt zo fel met kruisen op onze handen en zo. Dat was een minor threat. Die fase is aan mij voorbij gegaan.
0: Het is iets dat mij, als ik de vroege bladjes lees, ook heel erg doet denken aan zo'n soort voorstedelijk katholicisme. Zo'n soort iets dat hier heerst. Je kunt dat niet ontkennen. En je voelt in uw laatste nummer bijvoorbeeld, nummer 7, voelde echt een... het is ook al wat later gezet, tegen dan 24 jaar oud, denk ik. Voelde een soort volwassen, coming-of-age-achtig ding, waarin dat je het ook over seksualiteit hebt, over homofilie. Het wordt meer een queer reisfanzine. Waarin dat je die dingen ook... Ja, letterlijk afgooit, waarin dat je echt pist op de kerk, ook op strijdertjes, op een soort, op de kerk dat zoiets geworden is, op die hardcore shows, op het weinig vernieuwende en zo.
1: Uiteraard, ik bedoel, jaren 80, dat was ook wel een heftige periode, hè, politiek gezien. Reagan, Thatcher, hier hadden we dan die de Hanen, daarvoor Martens. Dat was allemaal zo, Jesus Christ, weet je, zo...
0: Het is nog erger nu, hè.
1: Ja. Gaan we beginnen?
0: Ja. Komen we wel terecht.
1: Ja, dan komen we wel in terecht. Nee, natuurlijk, maar... dus je wilt ergens een tegenstem laten gelden. En door dat te doen, wil je connecties maken. En door die connecties versterkt je eigen. En ik denk dat dat heel belangrijk was. En al de... dingen die daarna zijn gebeurd, waarmee dat ik wil zeggen, kraakpanden, concerten, het platenlabel, dat heeft allemaal heel hard te maken ook met het bouwen en het ondersteunen van een tegencultuur. En ik denk dat dat essentieel is in de geschiedenis van hetgeen wat ik probeer te doen heb. Het is die tegencultuur die op een of andere manier die heel belangrijk was om gelijkgezinden te ontmoeten en om een plek te creëren die veilig was voor iedereen die niet zo conservatief gezien was. En ja, die laatste issues waren inderdaad meer coming of age. Ja. Mm-hmm. Daar vind ik mij wel in. Ja.
0: In die vroege nummers voelde je inderdaad, gelijk dat je ook al zei, een soort connectie zoeken, een scène creëren ook heel erg. Wat dat je daar zegt over je gelijken niet vinden in de buurt waar je, en in school enzovoort. Je waart, denk ik, ook sterk sociopolitiek geëngageerd. Mm-hmm. Op welke manieren uitte zich dat? Waar je betrokken bij allerlei organisaties enzovoort, die bijvoorbeeld protesten organiseerden, of waren zelf betrokken bij protesten?
1: Ja, er zijn grote acties geweest. Hè. Dat ging vaak over de acties tegen Shell, tegen de apartheid. Dat waren heel belangrijke acties waar ik wel heel actief mee betrokken was. Organisaties waarmee ik betrokken was. Ik ging af en toe naar de meetings van de Medadien Peters, van de Socialistische Jongerenwacht. Ik was bevriend met die jongens van Exhaustless Revolt. Dat was zo'n beetje een punkgroepje uit Antwerpen. En wij gingen samen een concert en zo. Dat was te gek. We hadden continu discussies. En dat was fantastisch. En dan, er was een tijdschriftje, De Nar. Mm-hmm. Dat was ook zo'n tijd. En dat kwam echt wel elke maand uit. Dat was ook zo'n fanzine van een gast hier.
0: Het is
1: zeker.
0: Op den duur een krant.
1: Het is
0: een krant geworden. Maar de mensen die bijvoorbeeld met de Frikker, met de drukkerij die ondertussen niet meer bestaat. Ja. Erik van de Frikker was onder andere betrokken bij het oprichten.
1: Die heeft dat opgericht, ja.
0: Was begonnen als een papieren fanzine, op den duur een krant geworden die maandelijks was, maar zich wel echt vooral op anarchisme.
1: En actievoeren vooral, hè.
0: Anarchistisch actieblad.
1: Zoiets. Maar dat waren allemaal kleinschalige initiatieven die zo zich afspeelden in de fringe, hè, in die wereld rond die concerten. En, dus dat liep allemaal wel wat door elkaar. Veel van die bands hadden ook wel heel politieke boodschappen. En dat was vaak heel expliciet, maar vaak een beetje minder expliciet. Boeiend. Ja.
0: Mm-hmm. Zou je zeggen dat je in die periode van die begindagen, als je 16 jaar bent, op een korte tijd enorm veel leert over de anarchisme en over dat soort zaken die uw karakter hebben veranderd?
1: Ja, dat is eigenlijk een vraag die ik moeilijk kan beantwoorden. Ik denk dat andere mensen dat misschien beter kunnen, maar
0: ik heb het gevoel dat er niet veel veranderd is met wat je... Als we nu met elkaar praten, mm-hmm, en ik hoor over wat je nu doet, je zit een helft van het jaar bij wijze van spreken op reis. Mm-hmm. Als ik gisteren nummer 7 van Bonds of Friendship, mm-hmm, het fanzine, herlees, dan lees ik daar de coming of age periode. Je zit duidelijk al uit de kast. Je komt allerlei weirde figuren over heel de wereld tegen. Je reist 8 maanden lang heel de wereld af. Ja, uiteindelijk is het niet zo eigenlijk geen verschil met wat je nu doet.
1: je moet natuurlijk
0: overleven, hè? Dat is een verschil. Je bent jonger en je hebt het daar ook over niet werken of proberen heel kort, heel snel veel geld te verdienen dan geen adres te hebben en zo snel mogelijk terug naar een ander land zijn. Dat is veranderd. Je hebt nu een huis en je zit in een relatief comfortabele situatie waardoor dat je...
1: Ja. Relatief. Maar het is inderdaad relatief. En het is ook zo op korte tijd veel geld verdienen. Ja, ook dat is relatief. Hè. Ik bedoel, wat voor u en mij veel geld is, is voor iemand anders heel weinig geld. Mm-hmm. Ja. Ik wil maar gezegd hebben, dat klopt wel. Ik probeer zo vrij mogelijk te leven. Zo goed mogelijk te doen. Ja, that's it. Ik heb maar één leven, hè. Ja.
0: Hoe in die beginperiode... Eigenlijk is het redelijk snel al dat we in die fanzines lezen. Je kunt natuurlijk in die fanzines kunnen zien als een soort dagboek, hè, op een bepaalde manier. Van uw 16 jaar tot uw 24 jaar ongeveer. En daarin wordt eigenlijk in het tweede nummer al duidelijk dat je enorm internationaal... die uw interesses internationaal zijn. En dat je ook direct op tour zeg je gaan met bands en zo. Hoe is dat begonnen? Wat was de eerste tour dat je hebt gedaan? En hoe is dat gekomen?
1: Oké, dus ik ben op mijn 23 kocht ik een enkel ticket naar Dhaka, Bangladesh.
0: Ja, dat is wel het beschreven staat in nummer 7. Ja.
1: En dan ben ik zo over land teruggekomen. Ik was het jaar ervoor met Griekse vrienden die ik kende, die ook een fanzine deden. En die had ik dan in Griekenland ontmoet. Wij hadden dan samen naar een klein eilandje geweest in Griekenland. Waar ook zo de punks en anarchisten en activisten vanuit Griekenland naartoe gingen. En ik spreek echt eind jaren 80, begin jaren 90.
0: Waren dit de mensen die later Panikos en zo vormden?
1: Naftia.
0: Ja.
1: Panikos kwam dan een jaar of twee jaar later.
0: Een human lethargy.
1: Ja, human lethargy en zo. Ja. Dat was die periode. Ik ben dan overland, dus door Afghanistan, Iran en dan Turkije. Dan nog in een gigantische bomaanslag meegemaakt daar. It was crazy. En dan toegekomen in Griekenland. Om daar nog een maand op de eiland te zitten samen met die mensen die ik dan het jaar ervoor had leren kennen.
0: Mensen heb je leren kennen op een punkconcert?
1: Op dat eiland eigenlijk. Dus niet echt op een punkconcert, maar op dat eiland waar geen concerten waren, want er was geen elektriciteit. Dus die hadden daar vakantie in, die nodigden ook vrienden uit. Die hadden er een klein tavernetje die huurden op het strand. En die,
0: klinkt als San Pedro in Spanje.
1: Dat is mogelijk.
0: Trusty,
1: Piraten-eiland. Dat is goed mogelijk. Dat is zoiets, zo die vibe, dat is wel mogelijk. Het was superleuk. Het was ook inderdaad heel internationaal. Er kwamen mensen van over heel Europa, kwamen daar, vanuit Canada zelfs. En zei, ja, in september gaan wij op tour. Als je goedsting hebt, ga dan toch mee ons op tour. En ja, en we gaan allemaal, we gaan heel Europa door, tot in Oslo. Ik zei, wat te gek, ja, is goed. Wacht, kan ik ze naar huis bellen? En dan ben ik nog met hun meegegaan. Ja? Dan zijn wij, en dat was eigenlijk mijn eerste keer dat ik op tour ging.
0: En dit was met welke band?
1: Naftia. En dan was een Duitse punkband, Graue Zellen, die daar ook mee speelde. En die leerde ik dan kennen op die tour. En dan... andere groepen dan in Noorwegen, was So Much Hate en Live It, How to Live It en zo, al die bands. En dan vroeg Graue Zellen na die tour, wil jij niet met ons meekomen op tour? We gaan in februari of zo op tour, we moeten op tour. Het voorprogramma van een Amerikaanse groep. Oké, is goed, ik ga mee, te gek. Dat bleek dan die Offspring te zijn.
0: Is dat echt?
1: Ja, dat is
0: echt. Gaan ze met die Offspring op tour?
1: Dus. Ja, ik denk dat hoeveel concerten waren er? Wij waren denk ik 2 weken op tour en ik denk dat 4 of 5 concerten was met die Offspring. En dat was zo, juist op het moment dat die hadden zo een singletje dat gigantisch groot werden. En dat waren concerten in jeugdhuizen en zo. En dan plots halverwege, die tour was al bezig, kregen wij te horen, die concerten, we gaan dat nu veranderen van het jeugdhuis naar de sporthal. Dus dan kwamen we plots terecht in zo'n plekken waar 800, 900 man binnenkwam in plaats van 150 of zo. Dus ja, dat was wel een avontuur. Ja.
0: En dit waren, dus de eerste waren eigenlijk al in de jaren 90. Dacht dat jij in de jaren 80 al met allerlei bizarre bands op tour was geweest?
1: Ja, ik denk het niet, nee. Nee.
0: En je komt via zo'n tour, kom je dus over heel Europa terecht over eigenlijk de lokale versies over heel Europa van wat jij hier doet. Dus dat heeft u een horizon waarschijnlijk gigantisch verbreed.
1: Ja, een netwerk. Hè? Allee, ik bedoel, je komt terecht in kleine autonome jugendcentra, in kraakpanden, in Zwitserland, in Italië. Fantastische, heel grote plekken. Hè? Ja, Die echt georganiseerd waren, hè, waar gigantisch grote concerten waren, die ook een heel grote sociale werking hadden voor de buurt, die echt heel betrokken waren met de buurt. Dat was echt waanzinnig om te zien. En dat heeft me wel heel erg geïnspireerd. In die zin, je komt dan terug in Antwerpen en je zegt, what the fuck, hier is niks, hoe kan dat niet?
0: Ja. Ja, nog eens, in het centrum of in Antwerpen zelf was inderdaad in die periode niks. En op niks, het eerste kraakpand is het eigenlijk tot 95 wachten. Hè?
1: Ja, ja.
0: Dan was er Vogelvrijstad, daar zullen we het zodra zeker over hebben. Bonds of Friendship loopt ondertussen als een fanzine verder. Je hebt er zo 7 gemaakt. Maar wordt ook een cassettelabel.
1: Mm-hmm. Ik denk dat zo wel wat gelijkertijd was.
0: Oké, en dat was een soort benefiet-cassettelabel.
1: Alles was toen benefiet, Dennis. Er moest altijd niemand dat geld en iedereen. Heb jij nog 5 frank? Ja, wacht hier, ik heb nog 2,5. Dat doe ik gewoon als keigoed.
0: Ja.
1: Zo was het, hè? Ja. Dus uiteraard, je deed dat zo. Hè. Ja, je hielp elkaar en zo, natuurlijk. Ja.
0: Die eerste benefiet-cassette was een compilatie, een staf vol met totaal obscure Spaanse, Griekse.
1: Ja.
0: En ook een Belgische, Chronic Disease.
1: Ja.
0: Gentse band.
1: Ja, met een drummer van Soulwax. Ja.
0: Ja. Het is heel grappig, want ik ben inderdaad met die Steve Slingenaier, de drummer van Soulwax, maar die heeft ook gedrumd bij Rhyme Cut Core.
1: Juist, ja.
0: Er zijn weinig mensen.
1: Ik heb dat onlangs, als je daarover... Ik heb er een uitzending over gedaan, of iets over gepost op Instagram, waar ik zag. Ik dacht van, oh, nee, fuck, ik heb die cassettes nog. Of ik had die cassettes nog. Ja,
0: het is een heel bizarre combinatie. Iemand die zowel bij Rhyme Cut Core als bij de diepe crusties van Chronic Disease.
1: Ik herinner me dat wij waren penpals, hè. Wij schreven brieven aan elkaar. En ik connecte wel met die gast. Die speelde ook bij Rise Above. Dat was een...
0: een van de eerste
1: strijdersgroepjes uit België. En dat was zo iemand die heel... die dacht heel hard na over dingen zo. En je kon dat zien. Die was zo heel... weet je zo. Ik kon er wel mee connecten. Ja, op een of andere manier. Maar het is lang geleden dat ik hem gezien heb. Ik heb hem tientallen jaren niet meer gezien.
0: Hoe is die taper gekomen? En had dat een...
1: Dennis, dat weet ik niet meer.
0: Nee.
1: Dat weet ik echt niet meer. Dat is er gekomen. Ik weet dat er in Capelle was er een klein fabriekje, niet meer. Je kon het tapes laten dubben.
0: Juist, ja.
1: En dat bestond daar.
0: Ja.
1: Dat was redelijk goedkoop en wij zoiets van, wow.
0: Zagen er allemaal hetzelfde uit, van die cassettes die zo'n zwart...
1: ja, klopt.
0: Zo'n zwart vlak, zo'n grijs-zwart vlak, zo zagen we die.
1: Ja,
0: zo geen
1: zagen
0: papier
1: inderdaad.
0: Erop, niks, geen stickers
1: niks,
0: erop.
1: Nee, niks. Ja. Allee, je kon dat ook allemaal wel laten opzetten, hè, maar wij maakten het dan allemaal zelf.
0: Ja,
1: naar een copyshop in een knippen en plakken. Hè, ja.
0: Mm-hmm. Daarna is er nog een andere cassette gekomen, een splitcassette over van de mensen die je daarnet al vermeldde, Exhaustless Revolt,
1: ja,
0: met
1: Singeret. Ja, dat is juist, ja.
0: Ook een benefit tape? Ja, het waren echt...
1: Zo ging dat, hè. Ja, je wou iets doen en je wilde een bijdrage leveren.
0: Je wilde vijf frank verdienen.
1: Je wilde dan 5 frank ergens doneren of zoiets, hè, ja. Maar ja, dat waren de tools, hè. Dus die cassettes en die fanzines op een bepaalde manier ook, dat waren de tools om contacten te leggen en om mensen te leren kennen. En dat was superleuk. Dat was heel vriendschappelijk. Dat was heel... er waren geen contracten. Dat was allemaal niet zo. Hè. En dan, ik herinner me dat cassetje waar je over spreekt, met al die noise en die echt extreme... best wel wat extreme dingen die erop stonden. Ik vond dat cool. Dat was gewoon... je try to push the envelope a little bit. Hè. Dus ik denk dat wel meespeelde ook, ja.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Herinner je eerste concert nog? Wat je gezien hebt? Of dat echt zo mind-blowing...
1: Ik denk dat een van de eerste... Ik weet niet of het eerste was, maar een van de eerste was wel The Clinic. Ja.
0: Oh.
1: In Countout, ja.
0: Helemaal iets anders.
1: Ja, is dat helemaal iets anders?
0: Ja, dat is toch tegenover crust, grindcore, hardcore, was het toch iets heel...
1: Ja, maar die past toch ook echt in die underground en dat was ook best wel een fel concert.
0: Ja, maar dat geloof ik graag. Dirk Evans,
1: ja.
0: Vorige week nog gezien in de Nor.
1: Ah, oké. Okay,
0: ja, ja. Niet en geen concert, maar dat was daar als bezoeker.
1: Oké,
0: okay, zeer sympathieke mens.
1: Ja, ja, absoluut.
0: En, nou, dat was in mijn eerste concert. Dus
1: en Erik van Wontergem. Ja. En dan later zo de eerste CD van Maya bijvoorbeeld heeft gemasterd.
0: Heeft gemasterd, ja. Grappig. Ja, die naam kwam ik daar straks ook nog in tegen. Vond ik ook verrassend op een bepaalde manier. Ja. Ik las in een van de fanzines ook dat je hebt geprobeerd om de single van Panikos uit te geven en dat dat niet, dat niet gebeurd is. Dus was het beginnen met het uitgeven van vinyl iets wat, ja, er zijn allerlei kleine stapjes of delen van het kaartenhuis die je daarvoor moet kennen en moet leren om dat deftig te doen. Ik heb dat van jullie geleerd, letterlijk. Ik ben met Ultra XM en vinyl beginnen uitgeven een beetje via jullie. Jullie hebben mij geholpen met contacten te leggen met de perserij enzovoort.
1: Ja, ik weet dat nog. Ja.
0: Jullie wisten dat allemaal al wel en ik niet. Het eerste singeltje dat je hebt uitgegeven was ook alweer een benefiet single, Walk Across America for Mother Earth. Een benefiet single voor een organisatie die voor de oorspronkelijke Indianen

0: iets wat toen andere, de minimum was, geloof ik.
1: Ik denk dat je ook wel 500 kon doen, maar ik denk dat 1000...
0: Was toen redelijk courant. Ja,
1: was redelijk courant, ja, inderdaad. En ik herinner me dat er waren dan gasten die ik kende uit West-Vlaanderen, die ook een gelijkaardig labeltje waren hadden opgericht. Be Yourself Records, denk ik dat dat heette. Ja, toffe gasten. En wij zijn dan eens een keer samen naar Words of Warning gegaan. Dat is een platenfirma in Engeland. Om zo eens te gaan kijken, ja, hoe doen die dat? En ik weet nog, de Chris van Maya, die was er toen ook bij. En dat was eigenlijk heel leerrijk. En dan kwamen we ook terecht bij die Andy van Full Circle, die dan later PhD heeft opgericht. Plastic Head. Dus, een grote speler in de independent platenindustrie momenteel. Maar dat zijn wel dingen die, daar pikte wel wat dingen van op. Wij vroegen ook heel veel, hoe moet dat?
0: Want je wilde dat wel doen, dat was wat je wilde gaan doen.
1: Er was ook wel zoiets van, als je dat doet, moet je dat goed doen. Je kunt niet 1000 platen persen en dan 1000 platen in de kelder laten staan. Je moet ze dan ook wel verdeeld krijgen. Je moet ze wegkrijgen.
0: Iets wat toen was er hier in Antwerpen, buiten Bad Influence, die al wel platen hadden uitgebracht op dat moment, denk ik. Of ook vinylplaten en zeker tapes. Waren er hier andere punkers die dat soort van dingen... Maar die dat ook verdeelden?
1: Nee, tuurlijk niet.
0: Dus dat was hier niet, hè?
1: Maar wij verkochten... We hadden bijna nooit echt officiële verdeling. Dus dat marcheerde zo niet. Je verkocht je platen op concerten. En heel veel wisselen, hè. Dus wil 10 van mijn singles? Zal ik 10 van uw singles pakken en dan verkoop ik 10 van uw singles bij mij in de stad? Oh ja, te gek. En dan verkoopt het 10 van die singles van die andere groep in Antwerpen. En dan komt je groep een keer spelen en dan... Snap je? Zo was het een heel netwerk.
0: Zo leerde ook de bands kennen, natuurlijk.
1: Uiteraard, dat was ook de manier waarop het werkte, hè. En tape trading, uiteraard. Mm-hmm. Zo is dat eigenlijk wat gestart. En dan die eerste twee, die single van Panicus, waar je net over vroeg. Ik denk dat ik toen ook veel op reis was of zo in die periode. En ik moest dan dat geld bijeen krijgen. En dan denk ik dat uiteindelijk Bruno van Janet Records...
0: Ja, die hebben dat uitgegeven.
1: Die hebben dat uitgegeven toen, ja. Ik denk dat we dat zo hebben afgesproken, dat ik dan tegen de gast van Panicus zegt, sorry, maar ik heb hier nog een kameraad die dat misschien wel kan doen. En ik denk dat zo is gelopen, maar ja... Het is niet zo gigantisch lang geleden.
0: Ja. Maar het is niet omdat je niet wist hoe dat je dat moest doen. Ik herinner mezelf, als ik ermee begon, dat al die stappen, dat lijkt iets. Hè. Als je een plaat vast hebt, lijkt dat iets dat je gewoon moet gaan kopen. Maar dat was toen zeker niet zo. Hè. Dat was eigenlijk heel ingewikkeld.
1: Ja, ik denk niet dat het niet was. Ik denk dat ik vooral wist hoe dat je het wel moest doen. En dat ik door het dat ik het niet kon doen. Omdat ik weg was, of omdat ik op reis ging. Of ik weet niet meer precies waarom. En dat het daarom beter was voor die groep. Dat iemand anders die zich er fulltime mee kon bezighouden, het ging doen. En zo is die single van Panicus er gekomen. Dat herinner ik me nog. En dat is heel fijn, want ik ben nog altijd in contact met die gasten van Panicus.
0: Ja.
1: Absoluut.
0: Bestaat die band nog?
1: Ja, die zijn onlangs hebben die terug gespeeld. En ik heb een drummer is overleden aan kanker een jaar of twee geleden. Maar een andere, andere. En zo. Een van mijn beste vriendinnen is de vrouw die altijd mee op tour ging met hen en zo. Ja.
0: Onwaarschijnlijk.
1: Ja, maar het is
0: moeten zo, we misschien zodra ook nog even opzetten? Ik speel graag de openingstrack van de single Walk Across America, waar we het zodra nog even verder over zullen hebben.
1: Punk, ja.
0: De single opent met een geweldige track van Hiatus. En Hiatus, toch ook wel een heel bijzondere bende.
1: Absoluut.
0: Ik moest lachen mee het lezen van het fanzine, want daarin gaat het ergens over Hiatus en er staat Hiatus is very nice en tussen haakjes en very drunk. Misschien een beetje veranderd, maar niet veel. Hiatus speelt op het einde van de maand in de Nor.
1: In de Nor, ja, waanzinnig, ja.
0: Dus we luisteren naar die openingstrack die hier
1: heerlijke punk. Ja.
0: absoluut. Blaast nog steeds door.

0: Hiatus, openingstrek van de For Mother Earth compilatie. Walk Across America bedoel ik, mijn excuses. Eerste vinyluitgave die je ooit maakte, denk ik. Ik zie hier live twijfelen.
1: Was dat de eerste? Ik denk het wel, ja.
0: Ja?
1: Ja, dat was de eerste. En er was ook nog een plaat van The Scraps die ik ook samen deed met die Be Yourself. Maar dat was ik niet echt zo uit. Deze was wel, denk ik, de eerste. Ja, ik ben niet meer 100% zeker wat er eerst kwam, om eerlijk te zijn.
0: We luisterden naar Hiatus, die, zoals gezegd, toch een heel belangrijke, misschien wel de eerste en enige en echte crustgroep in België is. Hun slogan was in grind we crust.
1: Ja, zoiets, hè. Ja.
0: En het was een, of het is nog steeds een bende onwaarschijnlijk ongeregeld. Die, als je daar naartoe ging en naar die concerten in Luik, hè, want ze zijn van Luik afkomstig, ja, ja. Heel die scène, ook dat is voor mij een gigantische invloed geweest, al zien op die concerten. Er waren punk en hardcore en crust concerten te zien, grindcore concerten, maar tussen die concerten speelde die disco en electro en allerlei andere idiotere muziekjes en stond heel die zaal te dansen en die verkleedden zich ook allemaal in gevonden kleren van oma's en weet ik veel wat. Dat was daar toch allemaal altijd heel... ik moet zeggen dat daar een heel vrije sfeer in destijds.
1: Die hadden... Ja, maar dat is zeker zo. En dat heeft mij ook wel wat beïnvloed, die scene, die scène daar rond zo, van Nabat.
0: Ja.
1: Die gasten van Unhinged, maar die maakten ook een fanzine.
0: Ja, Unhinged was eigenlijk de follow-up band op Hiatus. Dus Hiatus bestond er gelijk even, maar...
1: Ja, ik denk zoiets, hè. En de... maar die grafische vormgeving van, was echt altijd heel goed. Die waren anarchistisch en zo echt onderbouwd. Die brachten dingen uit, echt heel schoon uitgegeven.
0: Ja, absoluut. Die flyers bijvoorbeeld en posters waren ook allemaal gezeefdrukt. En hetgeen ik daar onwaarschijnlijk aan vond, was dat daar... Dat waren de meest duistere figuren die ongelooflijk high en dronken waren, maar die sloegen er wel in om te kunnen spelen, ten eerste. En ten tweede, om grafisch materiaal voor te brengen dat met niks in België te vergelijken was.
1: Ik denk dat je het onderscheid moet maken tussen de mensen die dat grafische werk maakten. Want dat was
0: Alain.
1: Dat is Alain vooral. Ja. Ik denk dat Alain niet zo'n dronkaard was, om eerlijk te zijn.
0: Ja, nee, misschien niet. Ja. Nee, het was iemand die er als een soort golden boy met zijn prachtige gouden lokken zo wat bovenuit keek in zijn rood kleedje en met de glimlach de chaos aanzag.
1: Maar die hebben zo... Ik denk, was dat 10 jaar geleden of zo? Was er zo'n groepje uit Luik? Ken jij die naam?
0: Cocampus.
1: Nee, die bedoel ik niet. Ik bedoel ook zo'n groepje bij Alain en Ben.
0: Ah ja, Two Star Hotel.
1: Ja.
0: Speelde hij ook bij, een soort rock and roll groep.
1: Zo, arthouse, art rock, zo'n beetje die vibe. En als je dan spreekt over die disco en dat heel dansbare, zo best gelijk die chick deden en zo. Die vibe, die heerst er echt wel heel hard in die groep. En als je dat zegt, van ja, die waren er ook wel door beïnvloed, dat kwam zelfs terug in die andere muziek, die niet zo die crusty dingen was. Want na die crust is muzikale palet van het label van Conspiracy Records uiteindelijk is iets breder gegaan.
0: Veel breder geworden, absoluut. Ja. Gaan we het zodra zeker over hebben. Sure. Daar zijn we nog
1: maar wat ik wil zeggen is dat wij waren er niet alleen in. Hè. Dus ook bij die, wat ze in de Luik deden, een heel die scène rond La Zone, dat concertzaaltje.
0: Waar Alain? Alain is eigenlijk de man die al die dingen... Alain Manu, geloof ik?
1: Manu, ja, klopt. Ja.
0: Die zijn eigenlijk Nabat begonnen als een anarchistische boekenzaak en zijn dan van daaruit een label begonnen die eigenlijk vooral de lokale scène, net zoals wat jij hebt gedaan, lokale scène ondersteunen met singles uit te geven van Hiatus, samen met Profane Existence en met andere internationale labels. Daar passeerden ook gigantisch veel bands, die waren zeer connected met een internationale scène. Ging u zelf ook naar die shows in Luik, bijvoorbeeld?
1: Weinig, want Luik was altijd wel een beetje ver. Ik herinner me wel dat ik er een paar keer geweest ben en een paar keer ben blijven slapen. Dat herinner ik me wel, ja.
0: Je hebt mij ook eens verteld dat Aanleiden een van de eerste mensen in de hardcore scène was, waarbij je uit de kast bent gekomen.
1: Dat zou goed kunnen, ja. Ja. Maar ook, ik denk dat het vooral was omdat die schreven zelf ook over seksualiteit.
0: Vrije liefde.
1: Vrije liefde en seksualiteit. En Dus dat denk niet dat dat zoiets was van, oh, ik kan dat, daar kan ik, maar ik denk niet, allee, ik denk dat ik daar gewoon een goed gesprek mee heb gehad op een gegeven moment, maar niet in de zin van, oh, ik kom, dat is nu de eerste aan wie ik het ga vertellen, zo was het zeker.
0: Nee, ja. Oké. Was dat iets dat aanwezig was in die hardcore en punk scène? Was daar een openheid naartoe?
1: Ik heb eigenlijk wel. Ik heb me daar nooit, ik heb me daar altijd heel goed gevoeld. In die zin, dat ik nooit, dat was de plek waar ik mij thuis voelde. Dus gaat de Degenerates, als je zeker in de 1000 Appels en zo in die plekken kwam, of in de Cinderella of all places.
0: Freak scene.
1: Freak scene. En who cares? Who cares? Well, you like a guy? Oh, you like a guy? Whatever.
0: Ja, tuurlijk. Zoals het moet, uiteraard.
1: Uiteraard. Maar ik bedoel, toen in die periode was dat niet vanzelfsprekend. Nee, dat uiteraard. En zeker ook niet. Ik denk dat dat ook heel erg te maken had met hoe ik me voelde op school en zo. Als je elk uur een mopje of een opmerking hoort over je net of dit of dat. Op de deur is zoiets van, oh, weet je wat, yes, the fuck off. En je komt dan terecht op een plek waar dat niet is. En dat is fijn. En ook al was die muziek super, misschien macho of luid of extreem. Er was wel een heel andere vibe, weet je. Welkoming voor alle freaks en alle mensen die er wat anders waren, die anders dachten, die er anders uitzagen, die zich op een andere manier uitdrukten. En dus ik denk dat het heel belangrijk is om die cultuur, die dat verzekert, dat heel belangrijk is om dat levend te houden voor heel veel mensen. En ik denk dat een groot deel van hoe dat conspiracy begonnen is, uit dat idee gegroeid is.
0: Ja, daar zijn we dan zo'n beetje bij aanbeland, denk ik. Hoe is die... mijn gevoel zegt... Dus ik heb dat fanzine, dat nummer 7, is voor, denk ik voor mij een van de eerste fanzines dat ik heb gelezen. Of gevonden of gekregen heb. Ik weet niet meer hoe, maar ik denk via de... Ofwel Nico Dox, ofwel via de mensen van Rubbish Heap. Dat is iets van deze moet eens lezen. Ik was geïnteresseerd in punkmuziek. Maar daar kwam ineens een hele boterham bij van allerlei, van vrije liefde tot anarchisme, tot het reizen, tot zeker niet werken enzovoort.
1: Ja.
0: Hoe is die... in dat laatste fanzine lezen we nog van, ja, ik wil eigenlijk geen vast adres. Ik wil zoveel mogelijk weg zijn. Ik ga zien dat ik kan werken om terug te vertrekken. En eigenlijk is daarna een soort, volgens mij... collectieve woonsituatie gekomen die jij ook hebt gecreëerd?
1: Ja, ik denk...
0: hier in Antwerpen?
1: Ja, op een gegeven moment... ik ben nog van de generatie, wij moesten nog naar het leger.
0: Ja, ik wou daar hebben we het helemaal niet over gehad.
1: Nou, ik wou dus niet in het leger, ik moest in de... Ik moest mijn burgerdienst doen.
0: Ja.
1: En dat was in die periode dat ik met die Griekse punkgroep op tour kon gaan. Ik moest eigenlijk al in september terugkomen om aan mijn burgerdienst te beginnen. En dus ik belde mijn moeder van, ja, ik denk dat ik nog niet... Ja, maar jij moet terugkomen, want je zit hier. Je moet een burgerdienst beginnen, en dat kan niet anders. Je moet je brieven... Fuck die dingen. En uiteindelijk ben ik dan in december begonnen. En dat was de allerlaatste lichting van de... Vanaf januari moesten de mensen niet meer in burgerdienst. Ik was echt bij de allerlaatste die nog een jaar burgerdienst moest doen. Dus ik moest wel een jaar ergens wonen. En toen was het echt wel het idee daar ook al van... ik was dan bevriend met met mijn goede vrienden. Chris en Thomas en Mark.
0: De mensen die Maya vormden.
1: Ja, die Maya vormden. Die waren dan aan het spelen. Die waren niet zo echt in de punk scene of zo. Die hadden niet die vibe van... Oh, we zijn echt een underground. Die hadden wel de vibe van een underground band, maar die hadden niet echt de connecties. Die konden ook niet gaan spelen. Dat was ook niks. Dat was ook de periode dat de Deus heel groot werd. Hè. Dus Deus was dan het enige wat er bestond in Antwerpen. En die kwamen dan de... op MTV, en die braken dan door, en dan alles was Deus. En je moest dan eens iets anders proberen te doen, dat was, heel de established muziekindustrie, they didn't get it, al hetgeen wat daar buiten ging, dat kan toch niet, dat kun je toch niet verkopen, dat is toch niet verkoopbaar. Die dachten echt alleen maar in termen van commerciële, ja, dat is alleen maar valabel als het commercieel is. Als je het kunt verkopen. Ja, ik had zoiets van, dat is allemaal bullshit, weet je. Bedoel, is, je kunt alleen maar van lava als het verkoopbaar is. Wat is dat nu van onzin? En ja, zo zijn we dan toch beginnen nadenken over, ja, we gaan dat ook doen. We gaan ook een label begonnen, want wij werkten toen samen.
0: Maar heeft deze nog mee een burgerdienst? Of is toch niet
1: dat is in dezelfde periode. Dus dat is in die periode. Ja, dan moest ik, ik moest dan ergens gaan wonen. Ah, ja. En ik had dan met Thomas van Maya een appartement gehuurd in de Lange Leemstraat. En dat is eigenlijk de plek waar dat conspiracy geboren is. Hè? Waar dat
0: het was eigenlijk een gigantisch, heel vreemd appartement. In die zin dat het eigenlijk precies een kilometer doorliep achterin. Ja. Er waren heel veel kamers.
1: En ik kon toch naar boven ook. We woonden er met vijf, denk ik.
0: Was het equivalent van een huis, zou je kunnen zeggen?
1: Ja, dat was best wel groot. Boven de Chicken Express. Dus die
0: stonk geur, daar constant naar
1: die kip, gebraden kip. Daarom dat het ook zo goedkoop was. Daarom dat we dat ook konden huren. En daar zo... en dan... Dave, de drummer van Rubbish Heap, die is daar ook bij komen wonen.
0: Sophie de Vroede.
1: Sophie de Vroede, die is daar ook bij komen wonen. Heidi van Not Yet heeft er ook een tijd gewoond.
0: Not Yet had ook een damespunkband was in die periode.
1: Ja, klopt. Ja, dat was super. Een heel leuke vibe die daar heerste. In die... 24 jaar, 25 jaar. En het gebeurt, hè. Ja. Je zet dingen aan het doen. En ze komen en gaan van mensen.
0: Ja, het is enorm veel veranderd. Hè. Tegen, als ik er ben beginnen op bezoek komen, was Thomas zeker al weg.
1: Ah ja, dat is mogelijk. Thomas en Heidi, die zijn dan redelijk snel een koppel gevormd. Heel schattig ook. En die zijn dan naar Indië vertrokken, denk ik. Die zijn dan, die zijn al lang op reis gegaan. En dan hebben die iets anders gehuurd. Ja, dat klopt wel. Dat ging inderdaad wel. Er hebben heel veel mensen gewoond in die periode. Ja.
0: En die legervervangende periode, hoe hebt u dat ingevuld? Is dat ook niet sociaal? Want je kon dat als sociaal werker doen.
1: Ja, ik heb dat dan in zo'n jeugdinfo, dat is een jongerenadviescentrum. Ja. Daar heb je dat dan gedaan. En dus, fair enough. Ja.
0: Ook workshops rond en lezingen rond HIV en AIDS en zo gedaan.
1: Ja. Dat was eigenlijk de burgerdienst, dat was de invulling. Dus vormingen gaan geven over AIDS en hoe dat je kon beschermen en... hoe dat je veilige seks kon praktisch niet alleen voor homo's, hè, maar eigenlijk bijna niet voor homo's, hè, maar voor jonge mensen op scholen, via scholen. Zo. En dan werd je ook uitgenodigd en vooral op zo drie daagse van een bepaalde klas en dan moest je komen en dan kon je heel de namiddag daarover praten. Dat is lang geleden.
0: Maar het markeert dus die overgang van Bonds of Friendship naar... Naar het collectieve huis in de Lange Leemstraat, waar Conspiracy Records is geboren. Is dat geboren om Maya te steunen?
1: Ja.
0: Dus dat is echt het...
1: Eigenlijk wel. Ik denk dat in die periode... achteraf is dat altijd moeilijk om dat nog heel goed in te schatten. Maar in die periode was dat zeker zo om de vrienden... en om de muziek voor uit te brengen. Omdat niemand anders het deed en niemand anders het ging doen.
0: En ze hadden ook zelf
1: het idee om het iets professioneler aan te pakken dan voorheen. Dus het was echt wel het idee van... Oké, we willen iets doen dat we goed doen... we willen dat die distributie ook een beetje beter verloopt.
0: Je wilde ook zelf direct een distributiekanaal worden. Want dat was het eerst niet, hè? Het was eerst
1: ik denk dat pas later is. Ja. De distributiekanaal is pas later gekomen. Als we echt door hadden van, oké, we krijgen hier echt een distributie. Want we kunnen niet opboksen tegen de deusen en aanverwanten. Dus alle distributiekanalen die waren echt vooral geïnteresseerd in muziek die ze snel konden verkopen. En dan spreek ik over concurrent en over de onafhankelijke...
0: Semafor.
1: Er waren nog een aantal... Pia's vooral, ja. Dus er waren grotere bedrijven hè, waar je moeilijk toegang tot ze vond.
0: Parallel hiermee... liepen hier in Antwerpen ook, eigenlijk in Mortsel, ook weer een suburb, liep Lowlands in diezelfde periode ook al. Eigenlijk op dezelfde manier. Ook in de living van...
1: In de garage,
0: de woon, of in de garage van, ja, de, het, van de, mama, het, ja, mama, de mama van Tom de Weert, ja, begonnen. Was daar enig contact mee? Want hij was,
1: heel
0: wel,
1: weinig, ja,
0: hij was wel direct begonnen met het distributeren van muziek die je niet vond. Dat was zijn bedoeling. Hè? Je kon in zaken als Brabo en Metropoen Fopkelder konden wel dingen vinden, maar eigenlijk de diepe underground was daar onvindbaar.
1: Ja, maar die was niet bezig met rockmuziek of met punkmuziek of met counterculture. Daar was hij niet echt zo gek mee bezig. Die was echt vooral bezig met zo wat de avant-gardistische dingen. Hè? Dus dat was een andere... Een ander publiek. Misschien dat wel wat overlapte, maar ik...
0: Je zou kunnen zeggen dat Maya op een bepaalde manier ook een psychedelische band was. En dat Tom...
1: Nee, zeker, ja.
0: Dat zou er nog wel in hebben gepast.
1: Ja, dat klopt. Maar in ieder geval, dat is pas een paar jaar daarna is die connectie er wel gekomen. Maar helemaal in die beginperiode was hij er eigenlijk niet, want ik kende hem ook niet persoonlijk.
0: Hoe werd die komst van dat nieuwe label en van die eerste cd, want dat is alleen op cd uitgegeven, Slow Escape van Maya, werd toen als een soort Antwerps collectief omschreven. Een heel ruime band met meer dan 8 mensen op een bepaald moment, geloof ik. Dat eigenlijk die een soort combinatie speelde van psychedelische muziek, ambient, stoner rock, hardcore ook. Je hoort daar ook zowel wat galmen van dingen als Panicos en Bad Influence enzovoort in. Hoe werd daarop gereageerd?
1: Lauw. Vanaf dat we zijn beginnen naar het buitenland te gaan, was dat helemaal anders. Als ze bijvoorbeeld in Oostenrijk speelden, of in Duitsland speelden, of in Polen speelden, dan was dat crazy.
0: Dat was wel direct zo door uw connecties daar?
1: Ja, best wel, denk ik, ja.
0: Dus jij boekte ook tours?
1: Ja, uiteraard. Goed, in het achterhoofd, je wilt dat die cd's verkopen, je wilt die groep steunen. Dus dat is een schakel van een aantal dingen die je dan moet doen. Die groep wou vooral ook spelen, dus je doet zoveel mogelijk dan. Hè. En als je hier in Antwerpen 2 of 3 keer per jaar kon spelen, was het veel.
0: Ja. Dat is nog steeds een beetje zo.
1: Ja, dus wat ga je dan doen? Hè? Dus dan ga je naar het buitenland. Hè. En buitenland, in België is het buitenland vlakbij. Hè. Ik bedoel, op 1,5 uur zit in Duitsland, op 20 minuten zit in Holland. Ik wil maar zeggen, ja... Het is evident om dan naar het buitenland te gaan.
0: Er was ook een soort techniek om die, zeker bij singles, ik weet niet of het met de cd ook zo was, maar er was een soort techniek die ik nog altijd kan aanmoedigen, die moeilijker en moeilijker wordt, omdat het veel duurder is geworden dan vroeger. Vroeger kostte een singeltje maken bijvoorbeeld eigenlijk maar 1,5 euro tot 2 euro voor een singeltje per stuk, denk ik.
1: Ja, 60 frank, 1,5 euro.
0: 60 frank.
1: Ja.
0: Was om die singles of... cd's aan een inkom te geven bij, en dat was dan inclusief bij de prijs die je betaalde.
1: Ik denk dat...
0: Zo zijn er een aantal van die parties geweest.
1: We hebben dat gedaan met Rubber Sheep. Het idee was, wij hadden geen geld, hè. Nee. Dus we zijn een platenfirma begonnen met 0 euro. Ja. 0 Belgische frank. Zero. Dus wat hebben we dan gedaan? Ik denk dat ik dat heb geleerd van die Kleister van Skuld Records. Ik weet niet of je die
0: ja, Skuld Records label, ja.
1: Uit Duitsland. Die was ook zo begonnen. Die had me dan een keer uitgelicht. En wij zijn dan met Maya begonnen. Die waren met veel. Die hadden best wel wat fans. Die waren wat mensen die echt Maya volgden. We hadden gezegd, oké, als wij nu 150 cd's op voorhand verkopen, dan hebben we het geld waarmee we de cd kunnen drukken.
0: Dus je hebt een soort pre...
1: We hebben een pre-order gedaan, hè, dus op concerten. En gewoon iedereen heeft dan bonnetjes ingevuld.
0: Ah ja?
1: Ik wil deze cd met adres erbij en geld ontvangen. En dus vanaf de cd uitkwam...
0: Dus er was een soort vertrouwen op die concerten.
1: Ja.
0: Dat je daar eigenlijk zat met een formulier dat je kon invullen. Ja. Hier is mijn geld en stuur maar op.
1: En stuur maar op, ja. En we delivered. We hebben dat dan ook wel effectief gedaan. Ja. En op die manier is die cd er gekomen. En dan, hoe meer dat je dat dan verkoopt, hè, dan komt er wel winst. En die winst was nooit genoeg om het volgende te doen. Hè. En dan, maar langzaam groeit het dan een beetje. En dan hebben we een VZW begonnen. Waarin Ozil Running, de vriendin van Manuel... Noorse.
0: Noorse.
1: Ze is al lang terug... Die studeerde in Antwerpen. Dat was de vriendin van de bassist van Scaleshare Surface.
0: Manuel.
1: Van de Manuel, ja. En,
0: zij was de...
1: zij heeft wel heel hard geholpen zo met VZ2 om dat op te richten en om zo op te kijken, ja, hoe gaan we dat hier doen? En ah, we moeten het zo doen, we kunnen het ook zo doen. En die was er wel leuk in. En dan de Dave met zijn organisatorische mastermind en skills. En zijn pragmatische kijk op dingen. Hij heeft ook een gigantische rol in gespeeld, hè, uiteraard.
0: Dave van de Plas, drummer van Rubbishy. Ja, een band die enorm belangrijk zal worden voor Conspiracy Records. Wat wil ik er nu over zeggen? Babam. Dus alles wat ervoor is gekomen, de single, de tapes, al die organisatie, was eigenlijk iets dat, laten we zeggen, op papier niet bestond. Hè? Dus dat was je had daar geen VZ2 voor of niks. Hè?
1: Dus we zijn redelijk snel een VZ2 geworden. Hè? We zijn redelijk snel VZ2 geworden. Ik denk zelfs in... Ja, ik denk zelfs... waren we al een VZ2 als die eerste CD kwam? Of zijn we vlak daarna...
0: Nee, maar ik bedoel geworden. Met Bonds of Friendship en zo.
1: Ah, nee, Bonds of Friendship niet. Nee, nee, dat was een fanzine. Ik denk dat er 500 exemplaren of 600 was het hoogste aantal wat ik ooit heb gezien. Maar dan ging naar de copyshop in
0: die
1: rectovisio.
0: Geen liedjes, herinner ik mij ook nog.
1: Geen liedjes, of ze waren juist op. Dat boekje wat jij had, dat waren ze waarschijnlijk juist op. Ja. Zoiets, hè, ja.
0: Ik heb ook iets overgeslagen, namelijk in die rand, in die Antwerpse rand waar jullie woonden, waar zich eigenlijk wel wat punkers ophielden op een bepaalde manier. Mm-hmm. Bij de Influence, Maya, toch figuren, laten we zeggen, die geïnteresseerd waren in een andere cultuur, tegencultuur. Je hebt ook concerten georganiseerd, dus voor die mensen dat je leerde kennen. Waaronder voor die mensen van Human Lethargy, de voorganger van Panikos. Mm-hmm. En dat moeten wel veel...
1: Niet de voorganger van Panikos, hè, met de begin zelf de leden gehad of zo.
0: Nee. Maar je hebt wel concerten georganiseerd in heel kleine cafés in die suburbs. Pastel in Eken.
1: Ja. De manier waarop dat gaat, is, kun jij iets doen voor ons? Ja, maar ik kan niet veel doen. Ik ken hier een café, ik kan het daar eens gaan vragen. En dan, oh ja, dat vinden we wel een goed idee. Doe maar, breng ze maar. En ik zeg, ja, wat doen we dan met geld? Ja, we gaan wel rond met de noot. Ja. En zo was dat. Rond met de noot. En uiteindelijk, die gasten zijn uit de kosten geraakt. Hè. Zo was dat. Hè. En dan nog een concert in hoe noemt dat kraakpunt daar in
0: De Pastel was niet groter dan de ruimte waar we ons nu in bevinden, denk ik. Dat is een gigantisch, heel klein café.
1: Ja, super klein. Hè. En Rubbishy speelde dan het voorprogramma. Van een toog. Dat was fantastisch. Hè. Dat zou nu niet meer kunnen, maar dat was fantastisch. Dat was fantastisch. Een tijd.
0: Je werd van de toog gestaged.
1: Ja, waren jij er?
0: Nee, mocht niet.
1: Jij mocht niet van uw ouders. Nee. Ja, okay, sorry Dennis.
0: Je was te jong, denk ik, op dat moment. Het zijn wel de eerste punkposters.
1: Hoe oud was jij toen nog jij bij Conspiracy kwam? Allee, toen we Conspiracy begonnen, zo in de lange leemstaat.
0: 14, 15,
1: toen we de eerste keer daar zo kwam. Ja, ik herinner mij daar ook heel goed. Ja.
0: Rond dezelfde periode als ik hier
1: maar
0: kwam.
1: Maar jij had wel kruisen op je handen. Hè?
0: Heel even, een maand.
1: Ja, dat heeft niet lang geduurd. Ja. Dan heb je de rode wijn ontdekt.
0: Ja, de rode wijn was er nogal snel bij. Met die ingeduwde teut.
1: Zalig, ja.
0: Rubbish Heap, die ook in de rand van Ekeren dingen begonnen organiseren. Mm-hmm. Dave en Vinnie destijds schreven samen ook een nieuwsbrief of een blad.
1: Ja, ik denk dat dat gekomen is...
0: Dying World
1: iets later, denk ik. Dat is al... Dat spreek ik wel 98 misschien,
0: 99. Ah, is dat zo laat?
1: Ik ben niet zeker. Je zou het hun moeten vragen, maar ik denk dat.
0: Het is niet zo dat dat gemorfd is in To Conspiracy Records. Want het waren ook Dying World, heette het. En het was ook eigenlijk jullie organisatorische been in bijvoorbeeld de SORM. Dat was ook weer een zaal buiten Antwerpen. Ja. Er was nog steeds in de jaren 90, zelfs in de late jaren 90, geen enkele zaal waar je terecht kon.
1: Nee, klopt. Ja, je kon zo in de Pacifiek, als je dat afhuurde, hè, dan kon je in de Pacifiek iets doen. Maar dan moest je het afhuren.
0: Hebben jullie dat gedaan ook?
1: We hebben dat voor Maya een keer gedaan, denk ik. Of dat was een... Nee, de NAR, het tijdschrift De NAR, heeft zo zijn, die organiseerde één keer per jaar en die huurde dan de Pacifiek af en die hebben dan Maya uitgenodigd om in de Pacifiek te komen spelen. Ik denk dat zo was, ja.
0: Ik herinner mij ook 1 jaar Conspiracy Records. Daar mocht ik dan wel naartoe gaan van mami en papi. En dat was in de kelder van Spaghetti World.
1: Ah ja, ja, ja, ja, dat is juist, ja, met de koen. In de one time. Ja,
0: was
1: ja,
0: een totaal andere atmosfeer dan wat we dan kenden van de singles van Rubber Sheep en Maya. Het was een soort hardcore technofeest.
1: Ja, ja, ik vond ook wel, maar ik vond dat ook wel te gek, hè. Dat was ook, ja, dat is dan voor dat techno. Ja, de Koen van Starfish Pool, die werkte in een Brabo.
0: Ja.
1: En dat was een van de eerste mannen als platenwinkels. Ja, jongen, met jouw labeltje, dat vind ik graaf, jongen. Jij komt alles brengen en ik ga het hier pushen. En die deed dat, hè.
0: Oké.
1: Dat was echt als steun. En die had ook al zo wat ervaring, hè. Die werkte in een platenwinkel en die had echt wel die ervaring. En die
0: gaf ook maandelijks een maxi uit.
1: Ja, die deed echt gigantisch veel. Ja. En die bracht dan plaats uit op KK en zo.
0: Nova Zembla.
1: Nova Zembla, ja.
0: Had een, zowel een technoproject, Starfish Pool, als een gelijklopend gitaar, een soort branca-achtige
1: Starfish Enterprise. Starfish Enterprise, klopt, ja.
0: Was allemaal in dezelfde periode, een beetje liep door elkaar. En je zou kunnen zeggen dat zo Maya en Starfish Enterprise is wel een soort gelijkaardig gevoel hadden.
1: Ja, absoluut. Ja. Er was wel die connectie in die zin. Allee, je zegt zielsverwanten, dat voelde ook wel zo. En met Koen was dat zeker zo. Hè. Hoeveel avonden dat ik bij de Koen thuis heb gezeten. En dat hij hem muziek kon maken. En dan, dat was fantastisch. Hè. Ja, dat was heel leuke, leuke periodes. Ja.
0: Chris van Maya speelde daar toen volgens mij ook in die Spaghetti World kelder.
1: Oh ja, dat is goed mogelijk. Ja.
0: Ja. Ja. Een soort, ook een soort drum en bass.
1: Unrestful Sound.
0: Unrestful Sound, ja.
1: Dat doet hij nog altijd, hè. Hij is nog altijd bezig met dat soort dingen. Ja,
0: ja. Heel interessant allemaal. Het was eigenlijk meteen duidelijk dat het een zeer ruim label zou worden. Dat was, had jij een plan beyond Maya?
1: Het plan was, we zien wel, denk ik vooral.
0: Het was niet zo.
1: We zien wel.
0: Het was niet zo dat
1: maar wel, gezegd, het idee was ruim, inderdaad, dat was effectief zo. Ik wou mijn eigen niet vastpinnen op één muziekgenre. Ik wou mijn eigen vooral concentreren op hoe kunnen we een tegencultuur die er bestaat zo goed mogelijk vertegenwoordigen en ondersteunen. En dan mocht dat van die underground techno zijn tot Rubbish Heap naar Maya, didn't matter. Eender wat, als het goed was, bring it on.
0: Is hetgene ik dus allemaal las in het Bonds of Friendship, laatste nummer van Bonds of Friendship, waarin je gesteld, ik zou liever geen adres niet meer willen enzovoort, is daar eigenlijk ook wel radicaal veranderd. Dat heeft u wel op een manier thuisgehouden, zou je kunnen zeggen. Want je bent daar wel met twee voeten ingesprongen.
1: Ja, nee, dat is zeker zo. Nee, dat is absoluut zo. Ja. Maar dat heeft een paar jaar geduurd tot ik dan op tour kon beginnen gaan. Vanaf dat er op tour kon gegaan worden met de bands, was ik erbij. Dus dat was ook wel belangrijk. Ik vind reizen een van de coolste dingen die je kunt doen in je leven, omdat dat je blik zodanig verruimt dat je...
0: Dat is het eerste wat er staat in de fanzine.
1: Ja, en ik denk dat nog altijd zo is voor mij. Dat levenscredo geldt nog altijd voor mij. Dat is nog altijd mega belangrijk. Als ik dat niet zou kunnen doen, dan denk ik dat ik niet zo gelukkig zou zijn, om eerlijk te zijn.
0: Wat zijn zo de bijzonderste dingen die tijdens die reizen gebeurd zijn? Die levensveranderende reizen waar je het er straks over had, die 8 maanden durende reizen bijvoorbeeld?
1: In oorlogsgebied terechtkomen. Ik heb in 2015 ook een jaar in Jordanië gewoond.
0: In oorlogsgebied terechtkomen lijkt mij niet zo leuk, of wel?
1: Nee, dat is niet leuk, maar het... De levenslessen die je daaruit trekt, of hoe dat je de wereld begrijpt, denk ik dat dat wel heel invloedrijk is, uiteraard. Dat soort dingen. Ook in die periode in het Midden-Oosten, zeker en vast ook, hè, absoluut. Maar wat ook, op een gegeven moment, een aantal van de groepen waar we mee werkten, die werden dan eigenlijk best wel heel groot. Daar gingen we gigantisch veel mee op tour. Dus ik spreek nu over, maak even een sprongetje naar 2000 en tussen 2003, denk ik, of 2002 en 2012. Denk ik dat ik 6 maanden per jaar op tour was. Hè.
0: Mm-hmm.
1: Gemakkelijk.
0: Als Als tourmanager.
1: Als tourmanager voor ISIS heel lang. Voor Jezu, Justin Broderick. Voor de Japanse postrockgroep Mono. En dan nog voor veel andere groepen. Ja,
0: nu hebben we een gigantische
1: Maar nu hebben we een grote sprong gemaakt. Maar
0: vroege reizen die waren eigenlijk niet noodzakelijk verbonden aan het connecteren met mensen uit een punk scène, hè? Of wel?
1: Je zocht dat overal. Ik ging dat wel opzoeken. Hè? Allee, ja. Ik doe dat nog altijd. Hè? Ik was een paar jaar geleden in Bangladesh. Ja, wat ga ik doen? Waar zijn die punky of de metal dingen voor de performance of zo? Je gaat wel kijken, hè? Natuurlijk, je gaat wel zoeken. Ja.
0: En zijn daaruit bijvoorbeeld samenwerkingen en releases gevolgd? Met dat soort connecties?
1: Nee, buiten de periode dat ik in het Midden-Oosten zat. Daar was ik wel betrokken met de ontwikkeling van een aantal artiesten. Zo kun je dat wel stellen. Maar ik heb daar nooit echt iets fysiek zelf voor uitgebracht. Mm-hmm. Maar ik was wel betrokken bij hoe kan iemand anders dat uitbrengen voor hen. Ja.
0: Die heel lange reis waar het dan over gaat in dat laatste nummer van Bonds of Friendship, waarover we het ook al een beetje hebben gehad, mm-hmm. eindigde in Griekenland. Mm-hmm. Je zet daar een soort resident geworden, hè, op een bepaalde manier. Je zit daar een vaste jaarlijkse bezoeker geworden.
1: Ja, dat kun je wel stellen.
0: Maar een soort tweede huis, of niet?
1: Ja, tweede huis.
0: Tweede tent.
1: Ik ben nu 2 weken en een half terug, of 3 weken terug ben ik daar geweest. En ik zie elk jaar vrienden van die periode. Hè. Dus dat zijn nog altijd vrienden van mij. Dus die gaan 35 jaar kind en die al 35 jaar meegaan. En uiteraard ook nieuwe mensen. Hè. Maar ik bedoel, dat is ik vind het heel fijn om die connecties levend te houden.
0: Dat is die plaats waar we het over hebben is Gavdos?
1: Dat is een eiland, hè, ja. Dat is het eiland waar ik in 1989 voor de eerste keer toe kwam. En waar ik nu eigenlijk elk jaar probeer terug naartoe te gaan. Ja.
0: Een soort ruwe, ongerepte plaats? Of?
1: Ja, dat is... Toen we de eerste keer kwamen, waren er geen wegen of geen elektriciteit. En nu staat er een hele grote generator en dan de huisjes die erop zijn aangesloten, die hebben dan wel wat elektriciteit. Sommigen hebben zonnepanelen, waardoor dat ze een paar uur per dag wel wat elektriciteit hebben. Echte waterleiding is er allemaal nog niet zo. Dat wordt niet echt gigantisch ontwikkeld, maar er wonen wel een 80-tal mensen. En er komen heel veel... mensen langs de linkerzijde, hè, die daar naartoe komen. Dat was ook het eiland waar de communisten naar verbannen werden tijdens het kolonelsregime. Dus dat heeft al ook een zekere geschiedenis. Als je daar naartoe komt, als iemand die zich van de linkerkant van het spectrum bevindt, voelt je eigenlijk daar wel redelijk thuis, ja.
0: En hoe zijn jij er weer terechtgekomen via een van die bands?
1: Spiros, Spiros Polis, die maakte een fanzineke. Ik ben vergeten hoe dat het heette. En wij wisselden, toen ik 16, 17 jaar was, wisselden wij tijdschriftjes uit. We zijn dan bevriend geraakt, want we zijn elkaar gaan bezoeken. En dan zijn we een paar jaar, denk ik, samen met Peter van Better Youth fanzine. Ze hebben dan eens een keer samen naar Turkije een operatie. En hij als Griek naar Turkije, dat was al wel lastig. Met Griekenland en Turkije en hebben we continu een beetje strijd. Maar die zei, wij zijn nog vrienden van het Thessaloniki. Die gaan naar Gavdos, daar moet ook eens naartoe gaan. Ah, dat gaan we dat volgend jaar doen. Dat jaar erop.
0: Zo zijn we terechtgekomen.
1: Hoe
0: ongerept is het daar? Hoe leefde jij daar? Is dat in een huissituatie of leefde jij in een tent? Of
1: nee,
0: hoe?
1: Ja, zelfs onder een mosquitonet. Ja.
0: Onder een mosquito,
1: ja, onder een boom,
0: slaapt jij.
1: Ja.
0: Dus je bezittingen liggen daar gewoon onder en dat is...
1: Bezittingen, ja. Ja, bezittingen.
0: Je onderbroek. Eén onderbroek.
1: If at all. Ja.
0: Geen onderbroek. Is het een soort naturist? Het gaat in
1: dat hangt er vanaf als je dat wilt. Hè. Dat is niet... Als jij nu blote bent lopen, loop jij nu een blote rond dat je dat niet wilt, dan doe je dat niet, Dennis.
0: Oké, okay, sorry, ik zal mijn kleren terug aandoen als je dat hier zo ergert. ik vraag het omdat het ook in een van de fanzines gaat het ook over natuurisme.
1: Dus dat echt?
0: Ja. Eigenlijk in nummer 2 al stelde. Ik vond het eigenlijk heel grappig, omdat die vraag wordt gesteld aan een aan een Nederlandse hardcore band.
1: Is dat echt? Waardoor ik heb dat niet meer. Ja. Ik wil,
0: het zijn duidelijk van die mooie jongens en jij vraagt er dan aan en dat vinden van naturisme.
1: Nee, echt. Is dat echt
0: Profound.
1: Profound. Heb je dat daar echt aan gevraagd?
0: Ja, ja. Ik heb het echt gisteren gelezen.
1: Oké, okay, dat is fantastisch.
0: Dus het gaat over...
1: Oké. Okay. Just got to straighten one thing out. Nooit heb ik dat mooie jongens gevonden.
0: Ah, nee, oké, mijn excuses. Ja. Ik vond ze wel mooi op de foto.
1: Ja. Dat is goed voor u, Dennis. Ik had daar geen voorkeur voor.
0: Nee, oké. Maar de vraag over naturisme, dus ja, ik dacht misschien was het daar, ging het daar in Gavdos ook. Loopt jij daar een maand in uw blote rond? Dat kan best zijn. Of
1: dat
0: loopt
1: kan
0: iedereen
1: best
0: daar,
1: zijn. Ja, dat kan allemaal zomaar eens kunnen. Ja.
0: En daar is geen muziek te vinden? Of daar zijn geen concerten enzovoort te zien?
1: Nee, maar er waren wel... dus die gasten... Gasten, niet alleen gasten, want de drumster van Naftia was een vrouw. Die runde daar een taverne en die speelde natuurlijk. Dat was de hele tijd... De muziek die ze wouwen, hè.
0: Ja.
1: En de cassettes, hè. Ja.
0: Dus dat werd daar wel... Dus je kon dat soort van dingen daar ook wel horen.
1: Ja. Zolang dat er naft in de generator zat. Dus dan,
0: dus dan stopt het ook gewoon...
1: Als er naft op is, dan stopt het of de generator kapot of er steekt iemand zijn vinger in de generator en die vinger is het dan helemaal af. En dan gaat het niet meer, hè. Ja.
0: Nee. We zullen eens luisteren naar een stukje Panikos, waar we nu toch al wel heel wat over hebben gezegd.
1: Ah, je blijft wel wat dingen in zo de oude shit.
0: Ja, dat is altijd. Dat is altijd. Ik denk dat de recentere dingen veel gemakkelijker te vinden zijn.
1: Dat is goed mogelijk, ja.
0: Alle dingen over conspiracy-rekers, eigenlijk vanaf 2000 is het internet hier zeer aanwezig. En vinden alles. Dus ik vind het interessanter om het inderdaad te hebben over... Die vroege periodes, de periodes waar je eigenlijk niks over vindt. Je vindt uw fanzine nergens.
1: Nee.
0: Je kunt dat ook nergens niet meer lezen. Je vindt niks over die tapes. Je vindt er twee op Discogs, maar die zijn ook niet te koop en onbeluisterbaar. Mm-hmm. Dit zijn geen groepen waar veel over gesproken wordt op de radio, dus ik denk dat dat interessanter is.
1: Sure. Ja. Yeah. Whatever. Ja.
0: Ja.

0: kunnen we wel bezig blijven. Behoorlijk veel tempowissels en toch een soort psychedelische sfeer eigenlijk in die Griekse punk. Dat valt mij wel altijd op. Het zijn veel langere nummers en ze gaan naar alle kanten. Ze beginnen ook met psychedelische geluidjes en met vogels, soms wat echo op de stem. Toch iets dat je ergens anders niet echt had.
1: Jawel, die Engelse crustscene had dat toch ook zo, die Deviated Instinct en zo. En die, Amoebics en...
0: Dat is ook zo.
1: Die hadden dat ook. De Axe Grinder. Ken je die groep?
0: Nee.
1: Dat moet je eens opzoeken, Dennis. Dat is echt een goede.
0: Moet ik dat nu doen of mag ik dat thuis?
1: Sure, go for
0: mag
1: it. Dat thuis doen? Axe Grinder. Tip voor u.
0: Jij dacht dat wel in het jaar 2000 zijn, maar nee hoor, ik neem ons toch nog even mee terug naar een stadium vroeger.
1: Oké.
0: In 5 of 96, dat wil ik nu kwijt zijn, maar het valt in mijn hoofd toch wat samen met het begin van Conspiracy Records. Wordt er in de Meistraat in het centrum van Antwerpen een pand gekraakt? Wat herinner je daarvan?
1: Dat was een...
0: Word jij ook bij betrokken?
1: Absoluut, ja. Pivotal moment. Ja. 100%. Dat is zo'n katalysator geweest voor... voor Antwerpen. De socio-culturele wereld in Antwerpen. Voor de underground scene in Antwerpen. Voor wat het betekent om iets te doen dat niet mag. Omdat het nodig is. En dat heel veel mensen heeft samengebracht.
0: Ja, mensen die eigenlijk totaal niet samen passen. Ja. Dat is een grappige...
1: Maar die wel één ding gemeen hadden, namelijk wij hebben geen plek om ons ding te doen.
0: Exact. Ja.
1: En die plek, dat was echt een verzamelplek. Hoeveel mensen dat elkaar daar hebben leren kennen, dat is onwaarschijnlijk. En dan in tijden heel die zomer waren er dan concerten, waar we er wel een aantal van georganiseerd hebben. Niet allemaal, maar er waren heel veel mensen die dat dingen deden.
0: Ah ja, je hebt daar ook dingen georganiseerd?
1: Ja, klopt.
0: Zoals
1: ja.
0: Wat?
1: Die avond met Zijn Torpedo, als ik me goed herinner.
0: Zijn band wij onder meer Bart Peters, niet de bekende Bart Peters.
1: Ja,
0: voor ons wel bekende Bart Peters.
1: Voor ons bekende Bart Peters.
0: En Thomas Noppe, geloof ik?
1: Thomas Noppe, Chris Wouters. Ook niet de bekende Chris Wouters. Ja.
0: Dat is een soort psychedelische...
1: Instrumentale psychedelische groep. Ja.
0: Heel mooi.
1: Waar ik dan ook zowel wat concerten voor heb gedaan. Er ging een uitgave van komen. Is er eigenlijk nooit, ik denk niet dat die dan ooit iets hebben opgenomen. En later is het dan O geworden, denk ik.
0: Het klinkt wel wat inderdaad ook... Nogal, het heeft dezelfde sfeer als O.
1: Ja, toch, hè?
0: Ja. Dat is veel later, hè, want er is vorig jaar nog een plaat van uitgebracht, denk ik.
1: Ja,
0: er was een gigantische kelder, bemand door Gilles, die we later in Scheldapen als de sympathieke, doch Norse baarman zullen leren kennen. Het zijn eigenlijk ook... het is een moment geweest waar die groenplaatspunkers eigenlijk... opeens een functie kregen, waar die mensen de kelder eigenlijk overnamen als bar.
1: Ja.
0: En waar iedereen, waar toch heel wat mensen die ook van Radio Centraal kwamen, hè, mensen als Peter Terijn enzovoort, die daar heel belangrijk in is geweest.
1: Ja.
0: Maar ook theatergroepen, kunstenaars, er is van alles gebeurd. Hè. Wat zijn zo nog herinneringen aan die Meistraat?
1: Wat een bonte verzameling van mensen die daar... Je denkt van, we gaan daar iets kraken, we gaan daar iets doen en dan gaan we daar wat concertjes doen en dat gaat graaf zijn. En dan hebben wij een kraakpand. En dan bleek dat dat binnen de twee weken, explodeerde dat van creativiteit, activiteit. En dat was iets ongelooflijk. Dat kreeg in één keer een dynamiek die je niet voor mogelijk achtte, maar die echt ons punt bewees van we moeten hier echt wel... Antwerpen heeft niks, er is niks, je kunt hier niks doen. En dat was tijdens de tiège. En dan, ik herinner me nog die momenten dat... dat werden we uitgenodigd op de tv-programma's. Wat was het dan?
0: ATV.
1: ATV, maar ook we zijn naar de VRT gereden. Hè, op een gegeven moment met Benjamin Verdonken, denk ik, was dat toen ook bij. Of was dat later met de Scheldappen, dat herinner ik me nu niet meer. Anyway, dat was in die periode van Maya de Thiage.
0: Leona de Thiage,
1: de mama, ja.
0: De mama.
1: Ja, wat moet je nu zeggen? Ja,
0: wat heel vreemd is, inderdaad, was een socialistische burgemeester, maar dat gevoel was het daar niet. Nee. Er was geen enkele connectie met die... Ik weet nog dat Nadine Peters toen ook in de... Voor BF... Hoe heet het dan nu, die partij? BFC of zoiets?
1: Nee, volgens mij met, voor Patsy Seurissen.
0: Ja.
1: En dat,
0: ik weet niet hoe dat de partij heette, maar die was betrokken bij het...
1: Ja, was onze connector, hè.
0: Dat was de link met
1: het
0: stadhuis.
1: Dat was de link met het stadhuis. Die heeft zoveel betekend en ja, voor die scene ook. Gewoon in die zin van, we ons verdedigd informatie kunnen geven van, ja, maar ze denken nu dit of ze zeggen dat. Of ze, die wist natuurlijk ook niet hoe dat ze dat dan... Ze hebben dat pand op een schandalige manier ontruimd, hè.
0: Daar ben jij nog mee op tv geweest. Want ik heb dat op tv mogen zien.
1: Ja, dat is zo mogelijk.
0: Op het Nationale Nieuws zagen we hoe... de mensen die... het pand werd ontruimd en al die mensen zijn naar de Groenplaats getrokken. Ja. Ook met tenten en weet ik veel wat allemaal. Ja. En de politie heeft het daar echt kort en klein geklopt. Dat weet ik nog heel goed.
1: En de reden was drugsgebruik. Hè? Ja. Want er waren spuiten gevonden. Herinner je dat?
0: Ja, en die spuiten die werden eigenlijk gebruikt om een duif die gewond was te voeden.
1: Dat waren spuiten van ongeveer 30 centimeter groot en een diameter van 5, 6 centimeter.
0: Ja.
1: Als je dat in je arm zou steken, dan denk ik dat je... Ja, gaan we wel redelijk lam gaan.
0: Goed idee, dan zijn we er meteen van.
1: Maar dat was effectief zo. Hè. Er waren ook geen naalden te vinden. Hè. Er was een voederspuit waar de dierenliefhebbers die er dan ook waren. Hè. De duifjes boven, onder tak. Die er dan voeding gaven. Hè.
0: Ja, en peuken van jointen, geloof ik, gevonden waren.
1: Ja, peuken van jointen. Ja.
0: Oeh, schandalig.
1: Ja, schandalig. Ja.
0: Is daar... herinnert u die een inval?
1: Ik was daar niet met die inval. Dus ik weet wel dat we wisten dat het ging gebeuren, maar op het moment van de inval zelf, ik weet dat we dan wacht zijn gaan houden, dat we met een aantal rateerden.
0: Het was eigenlijk ook constant gebarricadeerd. Dus het pand was eigenlijk gebarricadeerd van het begin en je moest eigenlijk een soort afspraak maken en het was binnen of buiten. Hè?
1: Ja, dat was het
0: niet
1: idee,
0: zomaar...
1: Ja. Maar ook vooral om de overlast buiten niet te groot te maken. Ja, het was binnen te doen.
0: Het is ondenkbaar ook nu. Het was in het centrum van Antwerpen, waar de Vogelenmarkt is.
1: Het
0: pand staat er ook niet meer. Het was een prachtig oud schoolgebouw.
1: Ja, klopt, ja. Ja, het was een super plek, hè. Ja. En heel kort heeft dat bestaan. Maar dan die dynamiek die er dan... waardoor er echt bij heel veel mensen... En ik herinner me toen... woonde de Wannes, Cree. Ik kwam je ook wonen in de Lange Leemstraat. In dat appartement waar je dan met een Thomas had gewoond. En dan zijn we samen... Als dat appartement opgezegd was, zijn we samen nog verhuisd... naar een ander huis in de Lange Winkelhaakstraat. En dan van daaruit is de schaaldapen gekraakt.
0: Mm-hmm,
1: mm-hmm. Dus dat herinner ik me nog, dat we samen met de Wannes en de Jasper... ik denk dat ik op dat moment... Was ik niet in België, was ik op tour, denk ik.
0: Het is op een moment. Ja, dat is een jaar later. Wat toen eigenlijk heel lang leek. Want er was eigenlijk lang...
1: Ja.
0: Of een jaar en een half later ongeveer. Maar er is een soort zaadje geplant in die Meistraat, waardoor heel veel mensen met elkaar in contact kwamen. Je zou kunnen zeggen dat de schelduipen daar een vervolg op waren.
1: Absoluut.
0: Maar ook,
1: zonder de Meistraat was er geen schelduipen geweest.
0: Maar ook zonder, eigenlijk voor een groot deel, zonder het politieke. Dat is iets wat meer in wijken enzovoort is gebleven. En in schelduipen was dat niet zo aanwezig. Zeker in het begin niet.
1: Dat weet ik niet, Dennis.
0: Ja, dat weet ik zeker.
1: Ja?
0: Ja, absoluut.
1: Wat bedoelde dan zonder het politiek?
0: Ja,
1: het feit dat je een pand kraakt...
0: Ja, ja, nee, natuurlijk.
1: Dat is
0: allemaal,
1: op zich al
0: natuurlijk.
1: Een superpolitiek statement. Hè?
0: Natuurlijk, maar in de Meistraat, zowel als in de Meistraat als in Wijk en al die andere plaatsen...
1: Dan hadden Spaak en Tandraad.
0: Spaak en Tandraad, al die actiegroepen.
1: Die actiegroepen, ja, dat klopt. Ja.
0: En je had toen ook, niet te vergeten, de sfeer en de verdachtmaking rond het ALF.
1: Ja,
0: iets
1: dat is ook zeker waar.
0: Heel overheersend was binnen die scène.
1: In die periode, hè.
0: In die periode.
1: Anja Hermans en zo, dat klopt zeker. Ja.
0: Daarna zijn ook die arrestaties geweest. Er zijn ook benefiets voor geweest in de Schelduipen enzovoort. Ja. Maar er was niet hetzelfde... in Wijk hadden elke week een lezing tijdens een volkskeuken over...
1: Wijk in de...
0: Paardenmarkt.
1: Op de Paardenmarkt, dat was niet in het kraakpunt in de
0: Meistraat. Dat is een gevolg daarop.
1: Ja, sowieso. Maar wat ik wil zeggen is... Wijk was ook niet in de Schelduipen.
0: Nee, maar wat ik bedoel is, in de Meistraat hadden we wel ook een soort actiegroepen die daar allerlei dingen deden, lezingen.
2: Oké, dat was misschien, dat was veel meer cultureel echt. Ja. Dat ging echt over een plek waar je een vrijplaats, waar je dingen kon doen. Voilà.
0: Eindelijk een plek waar je
2: met die zowel mensen staan, die hangaars daarachter, dat bosje. Ja, tuurlijk, dat was de plek. En dat was eigenlijk, de Schelnap, hoe klein was dat?
0: Ja, als zaal kon daar geen 200 mensen bij.
2: Nee, dat was het. Hè, ja. Nee. En die zomers, Schelapen is open. 800 man in die tuin.
0: Ja.
2: Fenomenaal, hè. Ja.
0: Fenomenaal. En vooral inderdaad, dus al die verschillende scènes. Hè, de raga, reggae, feesten. Ja. Die met gigantische soundsystems afkwamen.
2: Elektronische muziek. Punkgroepjes. You name it, ja.
0: Ineens was er wel een vaste halte, want het leek daar eigenlijk in het begin dat dat niet...
2: Storm was er ook altijd. Hè?
0: Ja,
2: zeker.
0: Ja.
2: Storm is toch ook wel een schakel in die periode. Ik spreek dan als organisator van kleine concerten, en zeker ook wat Vinnie en Dave deden. Die organiseerden een concertje, zo Dying World was
0: Eigenlijk dezelfde naam als die nieuwsbrief, dat ze maakten.
2: Ja, voilà. En die deden dat dan vooral in de Storm, denk ik. En dan zijn die, vanaf de Scheldapen kwam, was dat zo in beide plekken.
0: Dan is het echt nog maar een paar keer in Storm geweest. Misschien kun je Storm een beetje duiden. Dat was een jeugdhuis in Deurne, vlak bij de vlieghaven, dat eigenlijk al heel lang bestond.
2: Ja, dat bestaat nog altijd, denk ik.
0: Denk het nu niet meer.
2: Nee, nu niet meer. Ja.
0: En het was eigenlijk zo dat je daar om 6 uur aankwam, om 6 uur s'avonds, en om 10 uur was daar alles gedaan. Dat kon niet, daar mocht niet.
2: Dat was de lintfabriek.
0: Midden van
2: de
0: woonwijk.
2: Er woonde niemand aan de andere kant van de muur, was dat een living. Dus wat gaan we doen?
0: Er zijn ook waanzinnige concerten geweest.
2: Ja, tuurlijk.
0: Ik denk nu terug aan de Locust.
2: De Locust en zo, en Arab on Radar.
0: Poedelnaakte man die Nazi people aan het roepen was een concert lang. En aan het rondrollen was in zijn eigen...
2: Dat heb ik dan blijkbaar toch gemist.
0: Ja, er zijn mooie foto's van.
2: Oké. Ja.
0: ook een naturist. Er is ook... dat was er toch ook een klein beetje de... Die Wannes Kree, waar we het net over hadden. Ook iemand die voor Conspiracy Records belangrijk zou worden met hun band Quetzal. Die kwamen eigenlijk van die kant. Hè?
2: Ja, die organiseerde, die woonde er schuin tegenover. Hè. Hij en zijn broer, Matthias. Ik denk dat... Was het ook niet vooral Matthias? Wannes zeker ook. Hè. Matthias heeft daar ook zeker een grote rol gespeeld hè, in de Storm. Niet alleen zij, hè, want er was wel een groepje van mensen die dat bestierden.
0: Eigenlijk heel de band, hè?
2: Ja, eigenlijk heel die band, zo kunnen we wel zeggen. Ja, en dan ook mensen daar rond zo. En die bestierden zo'n klein jeugdhuisje. En die hielden van Fugazi en Alice Donut en zo. Die, die,

0: acties van een anti-politie-geweldorganisatie, Word Vervolgd heette dat. Maar natuurlijk, de bekendste was zeker en vast Spaak in Tantrad. Wat herinnert u daarvan?
1: Weinig. Ik was daar weinig bij betrokken. Ik steunde dat altijd met Choose Your Battles. In die zin, ik hoorde dat van u vaak, want jij was er wel mee bij betrokken. Dan later van Anthony. Ja. Anthony was er ook
0: Anthony was er zeer
1: bij betrokken. Maar ik heb Anthony... Wanneer heb ik Anthony leren kennen? Iets later. Dus... Dat moet mij stellen, dat zal ze niet wel een berichtje sturen. dat moet iets later geweest zijn. Maar die was daar effectief ook wel mee betrokken. Bert Peters was daar ook mee betrokken. Maar ik ging daar weinig zelf naartoe. Ja.
0: Ah, ja. Ik zie u ook niet op mijn fiets zitten eigenlijk.
1: Nee, ja, voilà. Ja, dat is,
0: ik kijk nu naar u en ik kan me geen fiets tussen die benen voorstellen.
1: Dan moet je dus beetje goed kijken naar mijn fiets.
0: Ja. Dan ben ik benieuwd. We gaan zodra eens naar uw mooi exemplaar kijken. Ja, en heb je een mooie bel?
1: Heel grote bel.
0: Dat dacht ik al. die Spaak in Tantrad, die zijn niet zo belangrijk voor u geweest. Andere protestacties of protestgroepen uit die periode?
1: Ja, uit die periode was dat iets, denk ik, dat er bij mij op een lager pitje stond. In die zin...
0: Conspiracy had
1: wat wel
0: op.
1: Druk, ja. Conspiracy had wel veel op. Ik werkte toen ook in de cartoons, in de cinema. Daar heb ik dan toch ook 4 jaar gewerkt, denk ik.
0: Waardoor wij allemaal gratis naar de film konden.
1: Erik Zaliger, zou het allemaal, ik denk zou het allemaal goed vinden.
0: Ja. Ik wou het net zeggen, ik denk dat Erik Kook het eigenlijk niet erg vond.
1: Ik denk het ook niet. Ja.
0: Nee. Heeft later mijn appartement nog overgenomen ergens.
1: Ah, echt?
0: Ja. Een van de 200 plaatsen waar ik heb gewoond.
1: Ah ja, oké. Okay. Cool.
0: Ja. En wou daar ook 500 keer over afspreken om ook zeker de zetel te kunnen overnemen.
1: Ah ja, oké. Okay. Ja. Ja, maar dat was, dus als dat belangrijk was voor Erik, dan dat was ook een zalige vind. Hè. Dat was dan de baas. Erik Kloek was de baas. Dat is toch fantastisch. Ja.
0: In de kelder kookte Koen Kampioen toen, die vanavond in de Nor concerteert. Als ook DJ Spanish Fly... Tristanne en Sjoerd Bruil. En daar zullen heerlijke beulingworsten worden gemaakt door Victor Avonds.
1: Oei, dat is niet PC, Dennis.
0: Er worden ook beulingworsten gemaakt die met rode bieten worden gemaakt. Speciaal voor jou, hoor, Joris. Vegetarisme is ook iets dat in die eerste blaadjes van u veel aanwezig is. Is dat iets dat belangrijk is gebleven? Of nee, want we hebben al je steaks aan.
1: Ja, we zijn al in de Ciro's geweest, weet je dat nog? Ja.
0: Reclame voor de Ciro's hier op Rijden Centraal.
1: Nee, dat is geen reclame. Nee. Ik heb niet gezegd dat het goed was. Hè. Ja.
0: Ja, is negatieve... Oei, hier komt een duister geluid aan. Dat moet een rubbish heap zijn.
2: One night he hit me so hard, he knocked out 2 teeth and locked me in my room. Blood poured from my mouth onto the floor and down my throat. It was the only way I knew I was alive.

0: Er was ook een aanwezig, zeer aanwezig contact met mensen in Oostenrijk.
1: Ja, ja, dat is juist, ja.
0: Zowel, ik denk de tweede single, of een van de eerste singles die je hebt uitgebracht, na Rubbish Heap, of ongeveer tegelijkertijd, was van een Oostenrijkse band genaamd Kuroort.
1: Ja.
0: Een soort postrock, hardcore,
1: ja,
0: mengeling band. Hele lieve mensen, herinner ik me. Hele stoonde mensen ook.
1: Ja. Ja, ja, zeker en vast.
0: Is dat contact er ook gekomen op, en ook gekomen, met mensen van...
1: Die waren goed bevriend met Grauwe Zelle. Dat was die Duitse groep waar ik dan mee op tour ging. En ik denk dat zij waren ook de organisatoren van een concert van, met onder andere Grauwe Zelle en de Offspring, als ik me niet vergis, in Oostenrijk.
0: Ah, ja.
1: En we hebben elkaar zo leren kennen. En dan het jaar erop was het tour Grauwe Zelle met Kuroort samen. En dan zo zijn wij dan bevriend geraakt. En dan zijn we toch wel lang een goede contact mee gehad.
0: Ja, want
1: die
0: groep nou...
1: tot die gestopt zijn eigenlijk. Hè. En dan hebben die hun LP nog gedaan. Ja, zeker. Ja. En die organiseerde dan ook de concerten voor Maya. En die zijn dan ook bevriend geworden met Maya. En die organiseerde dan de concerten voor Maya in Oostenrijk. En ja, dat was echt dat waren heel fijne, goede mensen. Ja. Dat was superleuk om mee te werken. En die kwamen dan in Antwerpen en die vonden dat te gek bij ons. Die vonden het eigenlijk helemaal thuis. Die vonden dat was heel leuk. Maar dat was echt zo wel zo die connectie, ja, Linz.
0: Ah, die waren van Linz, niet van
1: Wenen. Nee, die kwamen niet van Wenen. Die kwamen van Ischl.
0: Okay.
1: Dat is echt zo in de bergen, een klein dorpje. Daar kwamen die eigenlijk vandaan. Ja.
0: In elk klein dorpje zit er wel één freak. Soms meer. Hopen we dan altijd. In Wenen werd er ook een soort ontstond er ook een connectie met de mensen van Trost Records. Mm-hmm. Hoe is dat er gekomen?
1: Die brachten ook Kuroort uit.
0: Ah, dus
1: Kuroort werd uitgebracht door een paar die albums werden uitgebracht door een paar labels. Conspiracy, wij deden dan Benelux eigenlijk. En dan hadden Trost samen met Sacro Egoïsmo. Dat was ook zo'n anarchistisch punklabel.
0: Ik zie het logo voor
1: me. Maar Trost was zo de... Constantin was de man die zo de connecties had en om een plaat verdeeld te krijgen. Ik denk dat hij toen ook al een platenwinkel had. En iedereen was bevriend. Hè. Iedereen hielp elkaar op die manier... zo ging het. En dan hebben we die... op een gegeven moment hebben we die plaat gedaan voor die mannen van Neurosis.
0: Tribes of Neurot.
1: Tribes of Neurot, ja. En dat was zo de eerste keer dat we een plaat deden van een internationale groep die... Ja, op dit moment
0: groot
1: was
0: Neurosis
1: ook wel groot. Oké, dat was geen plaat van Neurosis, maar het was wel een plaat van Tribes of Neurot. Dezelfde mensen.
0: Muziek, Zoom Film, herinner ik mij? Of niet? Nee, dat was weer iets anders.
1: Dat is nog iets anders, ja. Dat is een plaat met de Melvins. En die had ook Hochzeit, noemt die.
0: Hochzeit, ja. Ah, nee, dan ben ik verkeerd. Maar ik herinner mij wel de 10-inch die jullie hebben gemaakt met Tribes of Neurot. En inderdaad dat een soort big deal was. Dat voor jullie wel een kickstarter was.
1: Als fan van die groep was dat natuurlijk wel fenomenaal om te kunnen doen. Dat contact was heel fijn. En dat heeft heel veel betekend ook later om... als we in Amerika terecht zijn gekomen en als we dan...
0: Wat bedoelde mij in Amerika terecht zijn gekomen?
1: Wij zochten... Op een gegeven moment zijn we begonnen ook met een distributie.
0: Ja.
1: Dus we dachten, oké, we moeten onze basis wat versterken en we gaan gelijkaardige labels aantrekken om in Europa te verdelen.
0: Labels die je eigenlijk niet vond hier, hè?
1: Voilà. Ja. En zo zijn we terechtgekomen in San Francisco. En dan... In Boston en in San Francisco. Dus in Boston bij Hydrahead, omdat Hydrahead Records op dat moment... Aaron was dan bij ons geweest.
0: Aaron Turner, zanger van onder ISIS, meer ISIS en heel wat andere dingen.
1: Nu ook Neurosis, inderdaad. Ja. Die kwam naar Antwerpen en die was op zoek naar... Die was ook op zoek naar iemand die waarmee ze kon samenwerken in Europa.
0: Heeft hier toen s'nachts mee programma komen maken?
1: Ja, ik herinner me die periode. Ja. Dat was in de zomer ook.
0: Ja.
1: Juni, denk ik, met Santos van Old Man Gloom. Die was er toen bij, denk ik. En dan... Dan zijn we naar Boston gegaan, Dave en ik. En dan eerst naar New York. Dan die gasten van Dillinger Escape Plan.
0: Was echt een reis om met die mensen te connecteren?
1: Ja, dat was echt de bedoeling. We gaan er naartoe. We gaan nu... contracten was er niet, want wij deden geen contracten. Maar dat was echt gewoon zo. Oké, hey, gaan we samenwerken? Ja, we gaan samenwerken. We gaan dat zo goed mogelijk doen. We trust each other. We're gonna make it work.
0: Want
1: and we made it work.
0: Want er was hier was hier zo niks.
1: Er was hier zo niks in die zin. En die Amerikanen die vonden ook heel leuk dat wij in contact, dat je elkaar zag en dat je vertrouwen kon hebben, omdat je komt over, we zitten met elkaar, we babbelen met elkaar. Er was ook wel connectie in die zin, we zijn er al mee bezig. Dat was echt allemaal zo, dat ging heel vlot, we moesten er echt niet veel moeite voor doen. En dat was ook de periode.
0: Want er was al connectie voordien?
1: Ja, ik denk dat ook die plaat van Tribes of New York heeft daarbij wel geholpen. Ah ja. Die plaat van Tribes of New York heeft er wel bij geholpen. In die zin, die hebben met Neurosis gewerkt. Dat betekent veel. Heel gerespecteerde groep in de Verenigde Staten. En dat heeft geholpen. Ja. En dan herinner ik me, mijn tas zat vol met Tribes of New York platen, maar ook Maya en alle dingen die wij uitbrachten. Dan gingen we naar Amoeba in San Francisco, maar ook in L.A., er waren twee, we gingen niet naar LA, we zijn alleen in San Francisco geweest op die eerste reis. En dan telkens, ik kwam er niet binnen, hè. We hadden geen kleren bij of niks, maar we gingen echt, we wilden hebben, I will take everything.
0: Nog altijd met diezelfde onderbroek als in Griekenland. Die ene onderbroek.
1: Nee, die is in Griekenland gebleven. Geen onderbroek. Die is in Griekenland een boom hebben hangen.
0: Ja, en Amoeba nam die dingen dan meteen
1: ja,
0: nog af?
1: Ja, die kochten ook. Ja, die kochten ook Maya, die kochten ook Rubbish Sheep, die kochten Koeroord, die kochten alles. Ja. En dan is er een ander label dat op dezelfde moment ook zo wat bekender begint te worden. GSL.
0: Mm-hmm.
1: Dat hebben we dan ook beginnen doen, hè. De Locust, dan Ken van Prank Records, dan His Hero Is Gone en zo, die dingen.
0: Ja, het heeft eigenlijk een hele lap Amerikaanse post-hardcore die veel experimenteler was in de jaren 90 naar hier gebracht, hè, voor het eerst. Hè. Dingen als de Locust, die vielen toen enorm hard op. Dat was iets helemaal anders dan de brutalere, ruwe crust en grindcore.
1: Dat was avant-garde, echt avant-garde eigenlijk. Hè? Ja.
0: Ja.
1: En dan Arab on Radar. Dat
0: klonk gewoon als
1: aggressive craziness.
0: Waren ongelooflijke concerten.
1: Ongelooflijke concerten. Ook heel fijne mensen. Dat waren like-minded mensen. Hè, die op de fringe van wat is acceptabele cultuur, wat is het niet. En dat is altijd een heel interessante plek om te vertoeven. Hè.
0: Ook mensen de zanger van Arab on Radar schreef ook heel controversiële boeken.
1: Ja.
0: De hoezen die dingen zagen er ook echt geweldig uit. Ze waren helemaal anders dan
1: Swimming
0: alles.
1: With a hard on.
0: Swimming with a hard on, inderdaad.
1: Queen Hygiene.
0: Mr. Potty Mouth. heel veel van die zaken zagen er ook, braken ook met dat cliché punk artwork. Je zou kunnen zeggen dat die bijna kinderachtige, opgeblazen dikke lijnen, heel fel gekleurde dingen.
1: En dat heeft u ook heel erg beïnvloed, denk ik. Heeft absoluut, heel erg beïnvloed, die grafische vormgeving ook zo van die periode.
0: Zeker, absoluut.
1: Dat denk ik ook wel, ja.
0: Ja, het is een beetje de dingen die opvallen zijn toch altijd geweest, de dingen die braken met de traditie. Er was al een noise industrial punk traditie die veel lijken, veel nazi's, zwart-wit gekopieerde toestanden. Ja, iemand als Alain van Nabat, die daar veel kleur tegenaan gooit. Die mensen die je vernoemt van GSL enzovoort, die daar eigenlijk met hoezen afkwamen, die leken te dienen.
1: Psychedelen of proghoezen. Die Mars Volta, die eerste Mars Volta-platen, toch compleet proggy. Dat is niet de eerste, maar ik bedoel, Dulaus in de Comatorium.
0: Ja, en het leek ook een soort Impater in Providence dan, terwijl gebeurde, wat jullie later ook naar hier hebben gehaald, mensen van Load Records.
1: Ja.
0: Ja, dat nam alles nog een paar stappen verder, met zeefdrukken van 12 of 13 lagen boven elkaar. Dingen die wij hier met ons twee laagjes leken van, wow, wat is dat hier allemaal?
1: Ja, dat was effectief. En Aaron Turner ook, hè, hoe hij zijn label harder heeft, hoe dat hij dat vorm gaf. En hoe voor oog in detail dat hij er aan werkte. Ja, ik vond dat fenomenaal. Al de dingen die uitbracht, dat moest ook esthetisch goed zijn om de impact die je wilt dat dat heeft te bewerkstelligen. En ik denk dat we dat ook wel eerder geprobeerd hebben met Conspiracy. vanaf ja, de tiende release of zo. Ja, vanaf
0: rond,
1: zo
0: maar, ja, rond 2000.
1: Om daar echt wel veel meer aandacht aan te besteden. Dat is eigenlijk heel belangrijk om ja, wat wilde laten zien, wat wilde naar buiten brengen. En als dat echt is zoals je wilt dat het is, ja, dan is dat goed.
0: De esthetiek is inderdaad zo wat veranderd. Hè? Rond de eeuwwisseling, denk ik, misschien iets later. Met een hoop mensen die met zeefdruk, met beeldende kunst enzovoort, mm-hmm. grafisch ontwerp mm-hmm. bezig waren. Voordien was dat, ja, kwam dat eigenlijk nog wel uit die beetje bad influence-achtige mm-hmm. nature-punk, pagan-punk sfeer. Hè? Ben ik verkeerd?
1: Nee, je bent niet verkeerd. Ik denk dat je, je ziet dat juist, ja. Jij bent er ook een factor in geweest. Hè? Jij begon ook zo mee die abrasive dingen te doen. En dan de flyertjes als we Gunite voor de eerste keer overbrachten naar Europa. Ik herinner me dat je daar flyertjes voor deed. En ja, dat was heel grafisch. Hè? Dat was niet meer...
0: En ook Jelle Krama.
1: Jelle Krama en Janus Prutpus. Dat collectief van die gasten in Antwerpen op dat moment, dat was ook super cool. Die zeefdrukken en dan... Er was zoveel talent aanwezig in de cirkel van mensen waarin de conspiracy zich ontwikkelde.
0: Ja, en bij uitbreiding de mensen in de lintfabriek, de Tom Tattoo, honderden bizarre posters heeft gemaakt daar, wel allemaal gefotocopieerd, in hard zwart-wit, een beetje Charles Burns-achtige tekeningen, die ook echt geweldig waren. Ja, het is iets dat eigenlijk daarmee wel een... dat eigenlijk ook laat hier arriveert. De artwork
1: dat kunnen we wel stellen, ja. Dat kunnen we zeker wel stellen, ja.
0: Het is niet zo dat er in de vroege jaren 90 heel veel aandacht ging naar het beeld dat bij die muziek hoort.
1: Dat is zeker zo. Alhoewel, ik vond die Skult, wat Kleister deed, met Skult Records, de platen waar Bad Influence ook platen heeft op uitgebracht.
0: Een soort pentagram, als logo.
1: Als logo, ja. Maar die heeft er zo wat platen. Contrapoteren, ken je dat nog?
0: Ja, contrapoteren.
1: Die vormgeving van die platen, daar zag je altijd keigoed uit, hè.
0: Ongelooflijk goede single was dat ook. De Italianen van Contrapoteri. Ja, dat zag je inderdaad. Dat was eigenlijk heel strak. Dat was eigenlijk helemaal niet...
1: Dat was crusty, die hadden die veel wat je beschrijft. Maar dat was toch wel ook wel...
0: Mooi, proper uitgegeven.
1: Ja, dat was top-notch work. Hè?
0: Maar, misschien wel van invloed op Nabat en zo geweest.
1: Sowieso, sowieso.
0: En ook wat Snet deed met...
1: Flat Earth Records.
0: Flat Earth Records was eigenlijk vergelijkbaar. Hè? Een label dat zeer, zeer clean, maar ook heel crusty.
1: Heel crusty. Maar Snet was toch iets meer ook nog dat gekopieerde... het mag niet veel kosten, laten we dat gewoon rap even kopiëren. Steken dat wel een plastic skin, het is goed. Hè? Ja. Snet had wel eerder die
0: ervaring. Later niet, hè?
1: Later misschien niet.
0: Ebola en al die dingen.
1: Dat was een meer gezeefdrukte. Ja, dat klopt.
0: Een plaat die.
1: Maar lag dat aan Ebola of lag dat aan Snet?
0: Ja, dat is een goede vraag.
1: Ja,
0: dat was ook een hoes die groter waren. Mensen die begonnen experimenteren met formaten van platen. Hoes, ook de Locust die een 5-inch uitbrachten met 8 nummers op of zo. Ook de mensen van Slappe Ham die een heel eigen.
1: Klopt, prank ook,
0: universum hadden gecreëerd. Ja. Dus dat zijn ook wel dingen die voor conspiracy van grote invloed zijn geweest.
1: Ja, zeker en vast. Zeker. En beïnvloeding, ja, absoluut. Dat kun je, uiteraard. Dat was de mensen waar je dan... Op een gegeven moment trok ik zo op toe. Als ISIS begon, we hebben die eerste tour... En als we Celestial uitbrachten... Voor Celestial uitbrachten, deden we Cave-In. Jupiter van Cave-In. De reden waarom Aaron naar Europa kwam was om iemand te zoeken die dat in Europa kon doen, omdat hij wist, dit is een plaat die dat gaat groot worden. En ik werkte toen nog in de cartoons. Dus dat was de eerste cd waar we, dat werd er denk ik 8000 van geperst hebben in de eerste persing. Denk ik, kan ook 5000 geweest zijn. Maar dat ging als een trein. En ik herinner me nog wat lokale mensen hier in de Antwerpse muziekindustrie. En Joris, wat verkoop je daar dan van? Ja, maar we hebben er 8000 van. Oh, dat geloof ik nooit. 8000. Die vibe, weet je, zo, dat soort mensen.
0: Dus een soort mensen in platenwinkels waar je die over hebt?
1: Nee, lokale concertorganisatoren.
0: Ik heb een vermoeden wie je hier imiteert.
1: Altijd met heel veel dédain werd er naar ons gekeken, terwijl aan de andere kant kon het op mij ook heel weinig schelen wat die dachten of wat die zeiden, maar Het gaf wel aan van, ah ja, die gasten zijn echt helemaal niet mee met wat er gebeurt. En dan, Kevin gaat dan op tour met de Foo Fighters. En dan in één keer is het, amai, wat heb ik gehoord? Amai, zeg. Ah, dat soort mensen die,
0: Ja, mensen moeten er misschien soms ook... het duurt soms even om je niet zien te...
1: Ja, dat is effectief zo, ja.
0: In te komen.
1: Ja, dat is zo, ja.
0: We zijn zo naar het einde aan het toe.
1: Ja, straf, jongen. Echt, ik bedoel, zouden we nog 3, 4, 5 uur kunnen verder doen?
0: Iemand die na dit uurprogramma maakt, is Erwin van Loveren.
1: Ah, oké, cool. Is hem al even.
0: Hij is nog niet hier, maar hij zal dat zelfs normaal of zodra normaal wel doen. Het is volgens mij ook iemand die in dezelfde periode ook heel aanwezig was op elk concert en die ook een heel klein bakje bij had met de vreemdste singles.
1: De Erwin was de gast die kwam, Joris, kun je dus? Kun je dit? Dan kwam hij binnen en hij zei, what the fucking Erwin, dat is echt graaf, waar is dat weer vandaan? Ja, ik ken die, ik koop daar plaatjes bij. JSL, hij is daarmee begonnen.
0: Ja, voilà,
1: Erwin is daarmee begonnen, die bracht dat binnen. En zo hebben we dat leren kennen en zo hebben we dan Sonny leren kennen en dan met beginnen samenwerken.
0: Hetzelfde voor Load Records en Wiesel Walter en Lutenbachers.
1: Lutenbachers ken ik al via Constantin van Troost. Okay,
0: Troost die tegenwoordig een hele berg free jazz meesters heruitgeven en eigenlijk op die manier zijn verder blijven denderen.
1: Ja. Die zijn legacy. Ik herinner me die dagen dat ik bij Constantin thuis kwam. Stapels cd's en dat ik zei, ik kende hier niks van. En dan begon hij zo, oh, well, I think you will like this. En dus begon hij dingen in te steken. En dan kwam ik daar buiten, jongen, met bergen cd's van al die Japanse, jongen, Merzboat, echt Japanse psychedelica. Echt wat? Deze muziekkennis was onovertroffen.
0: Joris, mogen we u erg bedanken voor de komst.
1: Graag, ja.
0: En voor deze deep dive in een privé wank-off hier.
1: Tot 2000, alles maar tussen 2000 en heden gebeurd is,
0: hebben we niet aangeraakt.
1: Maar oké.
0: Kunnen we nog wel eens een andere keer doen?
1: Sure.
0: Ja, zoals gezegd, ik denk dat het interessanter is dat we de dingen die niet op te zoeken zijn aanraken. Dat is de bedoeling.
1: Ja. Kijk goed. Ja.
0: Contrapoteren, daar zullen we mee eindigen.
1: Ah, echt? Ja. Goed idee. Niet? Ja, alright, why not? Ja.
0: Ook weer met van die intro's waarschijnlijk, van die ellendige...
1: Garantie.
0: ...psychedelische intro's. En gekraak. Tot volgende week.
1: Dag.

Vanavond In de Nors, DJ Spanish Fly, Sjoerd Bruil, Tristanne, Victor Avonds aan de Beuling en Koen Kampioen, Koen Rogge, mijn excuses, Koen Rogge. En morgenmiddag is er bij Ercola een open Garden Day.

0: Welkom, welkom birdies bij Grondsmaak.
1: Welkom beste luisteraars.
0: Hey Ron.
1: Hey, Rokost.
0: Het is best warm hier in de studio.
1: Ja, het is het weertje wel.
0: Ja.
1: Oké. Okay.
0: Het kan nog regenen morgen. Aha. Wel, wel, wel. Vandaag over koetjes en kalfjes. Er is geen nieuws van...
1: Komkommertijd.
0: Het is komkommertijd.
1: Het
0: is de silly season.
1: Op Radio Centraal, van 6 tot 8 uur.
0: En mogelijk later ook nog. Nee, dat weten we niet.
1: Volgende maand.
0: Heel de maand nog komkommertijd. Want blijkbaar is dat nu enkel juli. Ik weet niet hoe dat ze erop komen. Ja. Weet je het?
1: Als de adel op reis was, hadden de kleermakers geen werk niet meer en ook geen geld. En dan moesten ze komkommers eten.
0: Dat er steeds voorradig was, hè? Ja, dat is waar. Voilà, we gaan daar een muziekje bij draaien via de thema's die we dan hebben. Popcorn.
1: Shaken, not stirred.
0: Vers van de pers, vers geperst.
1: Juf Sansevieria praat met de planten.
0: En Ron, koken met Ron.
1: Een verhaaltje à la minuut.
0: Dat weet ik nog niet. Brazilian Numbers.
1: Poëzieportaal.
0: Ja, Sprechen Sie Bebop en al dat jazz.
1: LP van het concert.
0: Ja, oké.
1: Dus, en dit allemaal in grondsmaak.
0: Sabor del Tierra. In vivo.
1: Bodengesmak.
0: Oké. Dan nog een plaatje.
1: Mogwai, the hawk is howling.
0: Enjoy.
1: Met The Sun Smells Too Loud.

0: Je hoorde achtereenvolgens Jacquary met Le Tomate, James Booker met Gonzo en It's No News van Melvin Davis. Het nummer Gonzo, geschreven door James Booker en uitgebracht in 1960, een swingende hit. En Hunter S. Thompson was een groot fan van dit nummer. En toen redacteur Bill Cardoso in 1970 Thompsons unieke losbandige schrijfstijl voor het eerst omschreef als pure Gonzo, werd de term direct gelinkt aan dit nummer en de bijhorende betekenis van losgeslagen of onbezonnen schrijven. Dus de term Gonzo journalistiek was gelanceerd.
1: Cool. Perhaps.

0: Dat was The Lions and the Cucumber van de Vampire Sound Incorporation. We hebben dit nu van de soundtrack gehaald van Jackie Brown van Quentin Tarantino. Maar die haalde eigenlijk de Mosterd bij Vampiros Lesbos. Een psychedelische, erotische horrorfilm van de Spaanse cultregisseur Jesus Jess Franco.
1: Oké. Wow, dat is komkommertijd, de waan van de dag.
0: Kom.

Kunstzaken. Kunstzaken. Kunstzakken, kunstzakken, kunstzakken. Kunstzokken, kunstzokken, kunstzakken.

0: Kunstzokken. Kunstzakken. Kunstzakken. Kunstzokken.
1: Voilà, aangekomen bij ons topic kunstzaken. Kunstzak.
2: De visualisatie van de plaat.
1: De gebruiker is deze keer...
2: Een koe.
1: Een koe.
2: Een koe op een weide, ja. Aha. Het is een mooi weer.
1: Het is morgens. S'morgens op de wei staat een koe met...
2: haar achterkant naar voren.
1: Naar ons. Ja. Naar ons toe. Haar hoofd even goed. Ze kijkt eigenlijk ruggelings naar ons.
2: Ja, het is een melkkoe. Geen hoorns, een Holstein-Fries ras, denk ik.
1: Ja, en ze moet dringend gemolken worden, dus ik vermoed dat het 's morgens is.
2: Ah, ja. Je hebt er verstand van, rookkost.
1: Nee, ik heb al eens ooit een koe gemolken.
2: Ja.
1: Ja. En dat is verse melk is, ja, dat krijg ik binnen. Ja.
2: Rauwe melk. Daar, ja, en op de omzijde nog drie koeien.
1: Ik zou zeggen de drie kalfjes van de koe.
2: Of papa, mama, kindje?
1: Papa denk ik niet dat er tussen zit. Ik denk dat ze alle drie eiers hebben.
2: En die heeft precies een wit hart op haar voorhoofd staan.
1: Ja, alle drie een beetje, hè, zie. Ja. Dat is de achterkant van de plaat. Is, dus drie kalfjes, maar die zijn wat zwart-wit. En de voorkant die is zo wat bruinig. Hoe noemde jij dat ras? Het ras is een...
2: Holstein-Fries.
1: Ah ja. Kijk...
2: Dat was al gezegd, hè?
1: Ja, maar ik wist niet dat je zo'n kenner werd. En dat zwart-wit is dan ook Holstein Fries. Mm-hmm. Met een ander kleurje. Of is dat een inkleuring, artistieke inkleuring van de plaat misschien?
2: Ja. Nee, dat was in de tijd dat de foto gemaakt moest worden in het echt, voordat er een foto van kon genomen worden. Hè?
1: Ah, ja.
2: Dat is een plaat van Pink Floyd, Atom Heart Mother.
1: Ja.
2: Met de cover eigenlijk ontworpen door Storm Torgerson.
1: Ah ja.
2: Ja, en dus het was eerst de muziek en dan de host. En dan had Roger Waters eigenlijk een artikel gelezen van een vrouw met een pacemaker aangedreven door nucleaire energie. En dat was dan de titel Atom Heart Mother.
1: Ah ja, dat is... Wel een beleving, denk ik, als je die plaat gaat halen voor de eerste keer in de winkel. Een koe op je plaat, zonder ook verdere uitleg.
2: Geen tekst?
1: Nee. Ja. Alleen maar Atom Heart Mother stond dan waarschijnlijk ergens op de zijkant of zo.
2: Het schijnt dat ze er stickers op plakten. Om te
1: verbergen.
2: Om duidelijk te maken over welke plaat het ging.
1: Tjo, jongens... Kijk, een beetje helemaal in de komkommertijd. Daarom is er voor u kunstzaken. En we luisteren naar...
2: Pink Floyd, Summer of 68.
1: Oké. Toen leefde iedereen nog. Tja, erop.

Grondsmaak. Bodemgeschmack. Saveur du terroir. Sabor del tierra. Grondsmaak. Met rom en rondkost.

0: Voilà, dat was de mashup van deze maand. De komkommer maand. Nee.
1: Jullie.
0: Van deze maand, ja.
1: Jullie, ja. Ja.
0: Ze noemen het ook summer season in Engeland. Silly season.
1: De summer season?
0: Silly season.
1: Ah, oei. Hoe komen ze daarmee?
0: Omdat het wat zottekes is, zeker. Er wordt veel gezegd, de waan van de dag. Weten we dat ze dat in Duitsland noemen?
1: Nee.
0: Ah ja. Sommerloch. Sommerloch. Nee, sommerloch, eigenlijk. Ja, dat is gewoon omdat er in de komkomberperiode eigenlijk... wat het meeste vernoemd wordt in het nieuws is...
1: Bosbrand?
0: Nee, niet zoveel. Er is niet echt zo wat diverse dingen, zoals de ontsnapte dieren. Herinnert u de schildpad? Schildpad meer dan 100 jaar kwijtgeraakt.
1: En dan vinden ze die terug?
0: Ja.
1: Na 100 jaar?
0: De waan van de dag in Frankrijk, jij zegt bosbranden, maar evengoed, file staan aan de laadpalen.
1: Ja. Kom maar.
0: File staan aan de laadpaal. Ja.
1: Of, ja, al die toeristen met een elektrische auto.
0: Uh-huh, ja. Ook wat je veel ziet is van die zomerse uitvindingen, zoals bijvoorbeeld als het dan hittegolf is, dat er dan zwembaden gemaakt worden in reddende trucks of zo. En de waan van de dag van vandaag is dat er aan de kust, ik zou zo schatten, Middelkerken of zo, dat ze daar een eeststepje tegenhouden hebben die 77 km per uur reed.
1: Oh, ik heb al rapper gehoord. Hè?
0: Ja, en een fatbike, 55 km per uur.
1: Wow.
0: Chit-chat, dat is de volgende plaat. En daarna Hildegard de Kneef, die eigenlijk ook over summertime zingt. Maar die had het toch meer voor augustus, dat er niet echt veel gebeurde. Dus ik weet het niet. We gaan er even naar luisteren. Chit-chat.

0: De Silver Thunders met een Colombiaanse versie van A Day in the Life, waarin John Lennon de krant leest en begint te lachen bij het lezen van het nieuws dat iemand gestorven is. Uitgekomen recent gevonden, een onofficiële verzamelplaat met allemaal anderstalige Beatle-cover. En je hebt ook iets bij, Rokost.
1: Ja, de White Pepper van Wien.
0: Oh, dat is een groene plaat, zeker.
1: Bananas and Blows. Ja, dat is pepergroen.
0: Paprika groen.
1: Of komkommergroen deze keer. Want
0: eerst
1: dat ze oplicht, wordt ze donker. Goed, Bananas and Blow. Ja, ook juist uitgekomen. De Wien is al een reissue uitgaves bezig. Dus ja, deze kon niet blijven liggen. Koetjes en kalfjes, kissenbissen,
0: wallenpallen.
1: Over heggen en de stegen. Daarvoor hebt u grondsmaak. Bananas and Blow. We gaan naar het zuiden.

0: Koken met Ron.
1: Dit is geen groente.
2: Wat?
0: Kip, een meisjes aardige stukje vlees. Kip. A delicious recipe for a liter white pepper ice cream. What do we need? 400 ml full milk, 300 ml slagroom, 100 gram suiker, 20 geplette white pepper balls, 6 eierdooiers en een snufje zout. Let's get started. We verwarmen de melk, slagroom, de helft van de suiker en de witte peper in een pan totdat bijna het kookt. We laten de peper van het vuur en laten de smaken 20 minuten trekken. Intussen kloppen we in een kom de eierdooiers schuimen met de rest van de suiker. Dan gieten we een beetje van de warme melk al roerend bij de eierdooiers om ze te laten wennen aan de warmte. Nu gieten we dit terug in de pan en verwarmen al roerend op een gemiddeld vuurtje tot de massa licht gebonden is, ongeveer 3 minuten en zeker niet laten koken. Ten slotte zeven we het mengsel, laten het volledig afkoelen in de koelkast en draaien er ijs van in een ijsmachine. Dig in!
3: Yummy!

0: Juf Sam Severia praat met de planten.
1: Het is komkommertijd. Dat wil dus zeggen dat er nu niks te vertellen is, behalve dan over komkommers.

0: Komkommertje, dat had eigenlijk wel heel veel te vertellen over hoe gezond komkommers zijn, vol water en vitamintjes, dat je de schil mee moet opeten en dat we ze eten als ze eigenlijk nog niet helemaal rijp zijn. Ik wist dat niet. Maar dan begon dat komkommertje te zeuren en te zagen dat het te zonnig was en te warm en dat het daarom zo klein was gebleven. En vorig jaar was het dan weer te nat geweest. Komkommernieuws dus. Ik zal u de details besparen. Maar de conclusie was dat het eigenlijk altijd komkommertijd is. Want de meeste komkommers worden gekweekt in kassen. En dat kan dus het hele jaar door.
1: I still keep thinking about how an entire life can seemingly amount to nothing.
2: I guess the sad truth is not everyone will accomplish something great. Some of us may just have to find

0: Sprechen Sie Bebop?
1: And all that jazz.

0: Voilà.
1: Wat was dat?
0: Ah, dat was die Oimels heette plaat. Omdat ik de juiste Hilde Kerde kneef niet kon draaien, heb ik dan gekozen voor het Wolfgang Dauner Quintet. Dat noemen ze Kraut Jazz.
1: Kraut Jazz, bestaat dat ook?
0: Ja, ja. Dat was eigenlijk in de tijd van de krautrock toch muzikanten zoals die Wolfgang Dauner. Zelfs Udo Lindenberg, die drumde toen nog in een jazzband. Ja, er was heel veel beweging in de Duitse muziekscene. Ja, ook jaren, eind jaren 60, hè? Begin jaren 70.
1: En hoe noemde dat liedje?
0: Take Off Your Clothes.
1: Pardon?
0: Hè? Ah, oei. Nee, niet doen, niet doen. Oh, zeg, nee. Je overvalt mij ermee. Oh, ja, oké. Okay. Je bovendingen mag uit. Maar daar laten we het mee. En het volgende is van een vriend uit Colombia. Carella. Camilo Morales. Met zijn eerste solo-album Al Despedirme. Ja, een trompetist die dit geproduceerd heeft. En eigenlijk bij een zoals K-punk bandje heb ik die leren kennen. Komen veel in Nederland, Duitsland, ook in ons België, aan de, op festivalletjes Scampida. Misschien nu bekend?
1: Nee, ik heb er nooit van gehoord.
0: Jawel. Maar dit zal niemand kennen. Ik vind het toch wel een mooie plaat.
1: En Shazam?
0: Het is X wat we nu gaan draaien.
1: Ja, geen nieuws, hè?
0: Geen nieuws, ja. Geen nieuws op X. Wel op Al Despedirme.
1: Van, op Radio Centraal.
0: Carella. Hey, Camilo. Buenas tardes. Amigo.

Hij was een fijnbesnarde hillegommer en sprak: zeg, laten wij eens op de brommer een ritje maken door ons mooie land. Zo kwamen ze terecht in vredig Lommer. Daar zette hij het voertuig aan de kant en toen greep hij vol tederheid haar hand. En zachtjes vroeg hij: ken jij de komkommer, die nuttige en suikervrije plant? Het antwoord dat ze gaf was wel frappant. Het spijt me, nee, ik lees haast nooit een krant. U merkt het wel, dit meisje was wel een beetje dommer dan de gevierde filmster elke zomer. Want die heeft van komkommer heel veel verstand, weet ik, van een komkommercommandant.

0: Rom.
1: Robbers.
0: Dat was het voor vandaag. Blaastaal is gearriveerd.
1: Ja.
0: En wij moeten afscheid nemen met onze komkommer kwijl. Gekomkommerd kwijl. Toen we denken aan een opvoedster vroeger, die ik had daar strafstudie van. En die zei, kom, draai om. En iedereen noemde die komkommer. Dat zijn zo.
1: Dat was een binnenkopper.
0: Beste birdietjes, het was leuk om te doen vandaag. Geen nieuws, goed nieuws dus. Volgende maand.
1: 22 augustus.
0: 22 augustus, Brazilian Numbers. Uitgebreid Braziliaans, denk ik, niet?

0: Wanneer gaat hij die planken zagen?
1: Het beheersen van algemene competenties als denk- en redeneervaardigheid. Het verwerven en verwerken van informatie. Het vermogen tot kritische reflectie en projectmatig werken. Creativiteit. Het kunnen uitvoeren van eenvoudige leidinggevende taken. Het vermogen tot communiceren van informatie.
2: Oké, even herpakken.

0: Wanneer gaat hij die planken zagen?
1: Het beheersen van algemene competenties als denk- en redeneervaardigheid. Het verwerven en verwerken van informatie. Het vermogen tot kritische reflectie en projectmatig werken. Creativiteit. Het kunnen uitvoeren van eenvoudige leidinggevende taken. Het vermogen tot communiceren van informatie, ideeën, problemen en oplossingen. Zowel aan specialisten als aan leken en een ingesteldheid tot levenslang leren. Dit is Blaastaal op Radio Centraal 106.7 FM Stereo Hertz, DAB Plus kanaal 10A, streaming.radiocentraal.org.
0: 7 plus 6 is gelijk aan 13. 13 min 1 is gelijk aan 12. Dus 12 is het juiste antwoord.
2: 12 kersen, 3 appels en 4 stukken ananas.
1: Blaastaal betreft het beheersen van beroepsspecifieke competenties op het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar. Blaastaal betreft het beheersen van de algemene beroepsgerichte competenties als teamgericht kunnen werken, oplossingsgericht kunnen werken, in de zin van het zelfstandig kunnen definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën.

0: het besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk.
1: Wanneer gaat hij die planken zagen?
2: Ik ben de 2-secondenman, 2-secondenman. Ik leef al 1 seconde lang,
3: al 1 seconde lang.
2: Ik heb mezelf zo pas ontdekt,
3: mezelf zo pas ontdekt.
2: O mensen, wat ben ik opgewekt?
3: Wat?

0: zijn leven lang. Geen tijd dat ik in de spiegel kijk. God weet waar ik op lijk.
1: God weet waar ik op lijk.
0: Op een 2 seconden man.
1: Een 2 seconden man.
0: Die zijn spiegel niet vinden kan.

fijne rimpels, die uw wezenkerven lijkt lustig kabbeling moe gedijnde zee.

Zij springen over de beek. Wil je soep drinken? Wij lopen door nauwe gangen.

uw ogen met uw dromen zwerven, lees ik met dankbaar kloppend hart de herinnering aan de mooiste stonden die God ons ooit te leven gaf.

Uw fijne gratie die kalm de jaren tart, uw slaafs gedinstig door het graf, neigt eventjes voor het kleine wonder dat ons na lange dode jaren dit schokkend weerzin doet ervaren, spijt argeloos ons beider gaden toemen tot onvruchtbaarheid.

0: geblokkeerd te zitten boven het oosten van ons land. Hoge temperaturen.
1: Verlies, ontgoocheling, nakaarten op het terras.
2: En dan moeten we weer al naar Frankrijk.
3: De piramide van 4. 16 projecten.
2: Droogte.
4: Ze is verantwoordelijk, die moet maar voor extra personeel zorgen. Hé, hey, oh! Kan hier toch niet alles doen, hè?
2: Droogte.
5: Ja, Koreman.
6: De doodsoorzaak van Tim Reinaerts is een gebroken nek.
7: Half twee, 2 uur. Pieter sliep al. Ik wil de namen van klasgenoten die kunnen bevestigen dat jij op die reunie waart. Maar het is andersom, hè?
2: Droogte.
7: Een affaire. Een nieuwe relatie, madame. Ja. En nu? Ja, wacht.
8: Attentie alsjeblieft, let op.
9: Heeft ons dit geld gekost?
10: Ja, dat heeft ons geld gekost.
11: Een oude boot met een groot zeil vaart op zee. Zij springen over de beek. Kijk goed naar de tekening. Het woord eindigt op pt, pt. Op het eind van de dijk staat een geit. Pt. Waarom begin jij te remmen?

I'm gonna let you go.

0: Vakwetu, elomu umuona o, shua, mama kuwa wana kunjifaniza na weo njili. Mwani kwa kambunda angi, kitundako mabumbu, kule mkupu wa mbambi.
1: Paarden, staarten, taarten, feesten, beesten, plaatsen, kaarsen, beesten, kaarten.
2: Je moet met de onderstreepte woorden beginnen.
1: Op schoolreis rijden Jan en Lies door een oud dorp met nauwe straatjes. De lucht is blauw, maar het is wel koud. Lies heeft dikke kousen aan. Het is een heel eind rijden.
2: Op het eind van de dijk staat een geit.
1: In een winkel kopen Jan en Lies gauw snoepjes. Ze betalen aan een oude vrouw. Voor de winkel is er een plein. Op het plein staat een leeuw van goud. Er stapt een pauw door de poort. In de wei staan 3 geiten en in een hok zitten 5 konijnen. Paarden, staarten, taarten. Feesten, beesten. Plaatsen.
3: Ik heb hem in zijn cellen gezocht. En wie moet daar van opgaan? Ik werd na druk weer gezocht. Niet over politiek te praten. Hij heeft nog steeds zijn lome smile. De handdruk is intact gebleven. Zijn moppen zijn nog lekker geil. Ik bleef bij hem van 5 tot 7.
1: Kaarsen.
3: En toen ik eindelijk moest gaan, toen wist ik wat ik wilde weten. Ik heb gauw een waarheidsstudie gedaan,
1: kaarten,
3: en lange tijd bij hem gezeten. Tezamen stellen wij het best. Geen mens die ons nog kan verdrieten. Wij ronken in hetzelfde nest en buiten lopen de bandieten. En dagelijks komt vriend Sipier ons frisse netels binnendragen.
1: Baarden.
3: Omdat wij, zegt de heer Griffier, niet om de geur
1: koorden
3: van onze vragen.
1: Woorden. Soorten. Baarden. Koorden. woorden, soorten, paarden, beesten, staarten. Fijn,
3: zo ooit.
1: Lijm, rijp, koud. Buurvrouw, kousen. Ze zegt, vijf, ze krijgt, pijn, ze ligt, blij. Ze zegt, nou, buurvrouw, rijp, buurvrouw, touwen. Buurvrouw, eigen, kousen, blauw, eind.

vrijdag, keien, saus, muts, vork, heks, fiets, wolk, film, niets, berg, melk, eet altijd met mes en warm

laat mij verstarren in dit licht van witte vriesnacht, o schepper. Maak dat ik stom word voor uw sluierende gezicht.

vrijdag, keien, saus, bergmelk, eet altijd met mes en warm. Als ik fiets, draag ik een heks. Mijn zus gaat op straat. Roodkapje en de boze heks. Ik drink elke dag een glas. Melk, berg, straf, sproet, struik, streep, sprot, strik, sprong, spreek, tong, weg, warm.

beer, poes, haan, deur, duif, beer, hoog, boom, pech, zij zaagt lucht, zij zaagt toch lang, zij zaagt links, zij zaagt vinger, donker, zij zaagt kleine stokken, wijde klei, dikke wijde klei. Zij werpen messen. Op het plein bouwt hij huizen. Op zondag zijn mijn ouders vrij. Oud,

De meid eet kip met rijst. We spelen in het zand en eten ijs. Nooit naaien, nooit waaien, nooit dikke kasten draaien. Zij zaagt mooi de rook uit de schouw.

Zij zaagt mooi de rook uit de schouw. Rook. Koeien stoeien wit en zwart.

wit. Zij rook wit. De deur staat open. In onze tuin loopt een muis. Ik heb geen honger. Je krijgt van je ma een zoen. De deur staat open. De saus is lekker. Ik heb geen honger. Konijnen wonen in pijpen onder de grond. Als ik blij ben, dan lach ik stout. Pa rookt een pijp in de nauwe gang. Buurvrouw, tijgers. De deur staat open.

Meneer, glijbaan, antwoord. Over het water ligt een zus

Ik, mijn vork naast mijn bord. Die berg is niet hoog, maar hij heeft honger. Zijn maag is spin, kruis, spook, slim, knal, plaatsen, planken, kranten, nieuwste, staarten, goedkoop, blaffen, roeiboot. 15 touwen, pech,

Want zo ik langer nog in vragen kwijn, dan sneef ik op het barren. Zogen met terugvoert in uw pijzig oord van blinde volgzaamheid en vroom aanvaarding uw wet. Rijk me de hand, mijn God, zend me de balsen.

scheef schaap. Je danst heel snel, schat, schreef, scheef schaap. Jij zorgt goed voor het dier. Schuim, schrift, schaap, schroef. Schuim, schrift, zij morst soep. Pa werkt hard. De kat volgt de muis.

geef, schaap. Je danst heel snel, schat, schreef, scheef, schaap. Jij zorgt goed voor het dier. Schuim, schrift, schaap. Schroef. Schuim, schrift, zij morst soep.

pa werkt hard. De kat volgt de muis. Leen turnt graag.

Ik heb het schuim schrift. Er zit een scheef schaap op het bord. Schaap, schroef. Knal, slim, spook. Paarden. Spin. Zus zwemt op haar spook. Haar blauw spook. Op de tekening zie je een grijze lucht. Op de foto staat een worst. Een grijze worst.

0: Op de foto staat een bad. Knal. Slim.
1: Het volgende dat we nodig hebben is de 11-stappen-handleiding. Hierop staan al de stappen die we straks gaan nemen om ervoor te zorgen dat u een geordende map zult krijgen. Een inhoudsopgave. Zoals u ziet heeft de inhoudsopgave weer dezelfde kleurtjes en onderwerpen als de gekleurde kaarten.

Go and throw them at your neighbor.

0: confrontatie met degenen die voor ons zijn. Van alles beroofd. Ons namelijk op tot de nabijheid. We voelen echter hun aanwezigheid, die ons evenzeer aanspreekt als degenen die aan land zijn gekomen en aandacht en hulp nodig hebben. Voor elke intellectuele overweging en ideologische overtuiging roept de confrontatie met degenen die voor ons zijn, van alles beroofd, ons namelijk op tot de nabijheid. De brief aan de Hebreeën zegt ons: denk aan diegenen die mishandeld worden, want ook jullie hebben een lichaam. Dat is de kern van de evangelische gelijkenis. Men wordt naaste. Men wordt een naaste.
1: Si diventa. Sono venuto a ringraziarvi, fratelli e sorelle.
2: Ik ben hier gekomen om jullie te bedanken, broeders en zusters van Lampedusa, voor de nabij.

I listen to the drums.

0: Solitary and
1: Nessie.

Hang on, John just broke my string.

What's your name? Yeah, where are you from?

0: Yo, yo, yo. 8 uur gepasseerd. Dit is de uitzone Vinyl Only. Met als thema vandaag Tropical Explain Yourself.
1: Ik heb maar één woord voor jou en dat is strandbaar.

0: Dus een uur lang strandbaar muziek hier bij de Uitzone. Ik had nooit gedacht dat ik een plaat van Cat Stevens ging draaien. Maar het is toch wel zo. Nog voordat hem de Yusuf is geworden, een jaar ervoor, van 1977. Donut. Dat is een proto-electrogroef van Cat Stevens.
1: Misschien nog even zeggen dat die vorige Eric B. en Rakim was, maar dat wist hij misschien al. Ik kan dat mee rappen.

eventjes een uitstap naar Saigon en Tropico Gunner, ik weet niet waar, Elos y Elas, Papagayo.

het muzikale equivalent van Pina Colada blik te zijn. De bekend van dat singeltje van de juist van Papagayo van Spanje.

8 uur. Nee, 9 uur gepasseerd. 9 uur gepasseerd, man. Dit is de hoge emissiezone op Radio Central. A vinyl only worldwide grooves. Tropico & Chunk, 106.7 FM, DAB+ 10A. Website streaming. We gaan erom beginnen.

Ik ben de Tropico en ik ben er vandaag ook bij. Jee! Ik weet niet of mijn benen het gewoon kunnen meehouden, maar ik heb er alvast super veel zin in. Ik heb keiveel singeltjes bij. Altijd plezant om singeltjes te

Swell Up van de Funny Birds, van Frankrijk, van begin jaren 80. Blijkbaar ook met het enige singeltje dat de Funny Birds ooit hebben uitgebracht.

Shunk, dankjewel voor deze twee nummertjes. De deur stond open, het is 2-2. Bombay by Night, dat is een singeltje van India van 1970. Veel te traag afgespeeld.

0: Harambe, Afrika.
1: Wat dan we hier hebben, een Harambe, maar dan niet in de versie dat je kent. Van het singeltje van... Veel beter, van het singeltje van Afro 7.
2: Waarom kijk je zo raar naar mij?
1: Ja, je hebt een juiste knopje gedraaid ineens. Marcheert het allemaal veel beter.
2: Cheftechniek.
1: Oh, het is weer weg.

When you come to Kenya, everybody say hello. Nog een dubbele treat van singeltjes van Afro 7, want dit is ook zo'n super zeldzaam Afro 7 singeltje. Only 50 copies of zo. Ik heb daar een halve vinger van moeten afstaan om die twee singeltjes te kunnen bemachtigen. De ringvinger is het minst erg om afgesneden te worden.

back.

0: Zoveel schriftjes.
1: Hoge emissiezone, nog steeds.
0: De deur. Oh maar. Het is weer de gast onder.
1: Dat is hier keidrukkel hier op de kaai, jongen. Dat al dat verkeer.
0: Wij draaien platen van overal. En dus waarom niet, van Tiene. Jo Martens komt van Tiene. En probeerde ook wat oriental te doen met de Belly Coil Dance.

Let's go.

Wij zitten even wat lange nummers op, zodanig dat wij ook hier op het terras van, op het balkon van de Radio Centraal ook even wat kunnen chillen en kunnen genieten van die ondergegane zon.

I bid dat deze versie van de Bee Gees ga je echt nog nooit gehoord hebben. Want dat staat enkel maar op het singeltje dat ik nu op zit. En dat is van Cuba.

We hadden het al gezegd, deze uitzending. Do not give sins to Italians. Jean-Claude Nimro, als ik het goed lees. Met de Naveo Dudu.

Het is pitje zomer, maar toch rijdt de hoge emissiezone volle bak in zesde vitesse gewoon of zo. Daarnet was trouwens Railband, Mali Funk in het kwadraat.

Cumbia. Op heel veel verzoek speel ik nog eens ene keer de Vamos a Beber. Dat wil zeggen, kom maar, we drinken er nog één.

Dit was de hoge emissiezone, de beste vinylgroeves op Radio Centraal 106.7 FM, DAB plus 10A, streaming website. Binnen 14 dagen zijn we er weer met de uitzone en hoge emissiezone.

0: Het is zaterdag en 11 uur. Tijd voor een nieuwe aflevering van... Shazbat. Welkom op Radio Centraal 106.7 FM. In het programma vandaag enkel nummers die iets langer duren dan het koken van een zacht gekookt ei. Lekker gemakkelijk voor mij, misschien iets moeilijker voor u. Chatbot vanaf nu tot 1 uur. En we gaan van start met Help on Rock. Uit de LP Freak Out, het debuut van The Waters of Invention. Zo, de toon is daar weer al gezet, denk ik. Veel luisterplezier en tot later.
1: Shazbat. Susie?
2: Yes?
1: Susie Cream Cheese?
2: Yes?
1: This is the voice of your conscience, baby. I just want to check one thing out with you. You don't mind, do you?
2: What?
1: Susie Cream Cheese, honey, what's got into you?

0: got this letter back that said...
1: Ha ha ha!

Yes, yes, yes. Bienvenue chez Hurle sur Buren Radio Centrale. Een beetje muziek, zoals de warmte. Onze toebedeelt hier een beetje bossa beach, Latin jazz, island music. En we hoorden er net Heytronics Ensemble, Ana Maria, Tito Valdez remix. Dit is Mansueto met nummer Erto. Brazil Beats. Ze biedt een beetje muziek van Stan Getz, saxofonist, een plaat Brazilian Mood op een, het label van TRB ex-Jugoslavië. Daar komt er niet veel tegen, hè. Maar ik heb ze toch gevonden. Met het nummer dat heel bekend is natuurlijk, Desafinado. Enjoy, Hurnis voor Buren elke dinsdag van 4 tot 6 uur bij Radio Centraal.

Dus hier komt een hele grave versie van het nummer van The Doors, Light My Fire, van gezongen door Shirley Bassey. Het zijn allemaal rommelmarkt finds dat ik vandaag draai hier op de radio.

betere soort. Dit is Gene Chamberlain, Get Down. Jurnis Verbuur, Radio Centraal. Nu zaterdag is het ook festival hier, Tuk Tuk Festival aan de overkant, linkeroever, alle bars en cafés en organisaties daar programmeren elk in de groep, waaronder Café Camion en de minigolf Beatrice en Leo's Place en dit en dat. Wij spelen met de fanfare en brassband zo tussen 12 en 4 op de rommelmarkt daar. Elk café daar heeft een optreden, check de programmatie, maar het is Tuk Tuk Festival. En een afsluiter doe ik ook als DJ Gregor Terror in Leo's Place van 11 tot 4 uur. Snacks. It's gonna be one hell of a great day. Tuk Tuk Festival, nu zaterdag, linkeroever.

Yes, ik had ook een heel grave funk en disco collectie op de kop getikt en die plaatjes die ik nu aan het draaien zijn, die heb ik eigenlijk nog nooit gehoord. Waaronder deze single van Bidou en die Orchestra met nummer Funky Tropical. Check it out.

0: Yes, meer van dat. Hier een nummer van de Johnson Crew. Dat is een magische single, Pack Jam. En aan de B-kant staat Space is the Place. Dat is op Tommy Boy Records hip-hop label, 1982. Check it out.
1: Space is the Place. Huren is voor de buren, Radio Centraal.

0: Mais qu'est-ce que je vais dire sur ça?
1: Le lien.
2: C'est un remix. Un remix hier van een Touareg groep dat ik al een paar keer in Antwerpen heb gezien. Il n'y a pas de cover de. Non, het is een maxi-disc van een maxi-single van Imarhan. Heel raar. Ik heb het nog nooit gezien. Als je het nummer begint te spelen, dicht niet deur dat het Touareg muziek is. Check it out.